0: eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: September.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: 30 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
6: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
5: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
7: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
5: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en 2 piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
9: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
8: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
12: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
13: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
10: Lekker slapen, Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
4: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
14: Drenthe Deel, goedemorgen. Vrijdag 28 augustus is het. Milko, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Er code geel voor afgelopen nacht vanwege pittige onweersbuien. Wat heb jij ervan meegemaakt?
15: Nou, best wel wat. Ik had het gevoel dat ze echt boven mijn hoofd hingen.
14: Jo.
15: Het kwam echt wel even binnen. We lagen beide rechtop in bed.
14: Echt waar, joh?
15: Ja, zeker weten.
14: En qua water wat naar beneden kwam, had je echt overlast daarvan?
15: Nee, dat niet. Het was meer dat onweer. Dat je even denkt van, oh, wat gebeurt hier?
14: Ja.
15: Dus dat. En hoe was het in Emmen?
14: Ja, nou, wij slapen onder een schuin dak. Ja. Met een dakraam. Daar klettert het aardig op, kan ik je vertellen.
15: Okay.
14: Dus ik ben naar de andere kant van het huis gegaan om daar verder te slapen. En toen dacht ik, oh, ik heb geloof ik 2 klappen gehoord en dat was het. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon heel snel weer in slaap ben gevallen. Hè? Wat over het algemeen niet zo is, maar in dit geval misschien wel. Dus ik heb er weinig overlast van gehad. Ik moet zeggen dat ik nog niet in de tuin heb gekeken hoe het daar is. Maar dat gaan we straks wel zien. Ja, goed. Het uitgebreide weer krijg je natuurlijk ook in Goedemorgen Drenthe. Straks om 19:30 uitgebreid met Roland. Verder bellen we met Nepal, want daar woont een Drentse die de verwoestende overstroming van dichtbij meemaakte. Ze vertelt zo dat ze kort geleden trouwens nog op die rampplek was. Hier in Drenthe vrezen woningcorporaties dat er te weinig woningen gebouwd kunnen worden. Nee, dan gaat het in dit geval niet om stikstof. Wat wel de boosdoener is, dat hoor je zo van Melanie Maatman van Axiom. En nu we het toch over wonen hebben, aannemers in Drenthe moeten gemeenten laten weten welke projecten ze de komende 10 jaar hebben. Heeft te maken met het overvolle stroomnet. Maar ja, wat gebeurt er als ze dat nou niet doen? En oud-Olympisch kampioen Ilse Paulus is toernooidirecteur van het WK roeien in Amsterdam. Nou, Dalense vertelt zo hoe dat is. En we hebben oog voor de valse herfst in Drenthe.

0: Deodorant en Come and Get Your Love. 7:09 is het. Ja, je hebt er ongetwijfeld alles over gehoord. Honderden doden, talloze vermisten en veel gebouwen verwoest door een overstroming in Nepal. Ilse Sapkota Benink groeide op in Zuidwolde, hier bij ons dus in Drenthe, maar woont sinds 19 jaar in Nepal. Kort voor de ramp was ze nog in de buurt van de plek waar het allemaal gebeurde. En nu is een hulpactie begonnen. Ilse, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg wel goedemorgen, maar is het ook nog ochtend bij jou in Nepal?
1: Nog net. Bijna middag.
0: Bijna ja. Middag. Jullie lopen iets op ons voor. Hoe is het met jou en met je familie?
1: Overweldigd. En overweldigd op twee manieren. Langzaam begint het steeds meer door te dringen van wat voor vreselijke ramp zich aan het voltrekken is hier. We zitten daarnaast echt in hele grote angst. Een van onze neefjes, eigenlijk ook een beetje onze pleegzoon, die lang bij ons heeft gewoond, die is vermist. Hij was echt op de plek waar die dam doorbrak als gids. We hebben zelf een reisbureau en Shiva heeft hem opgeleid als gids. En hij was precies op het moment van die doorbraak daar. En we hebben natuurlijk nog niks gehoord, maar we vrezen echt met grote vrezen. Dus dat is echt afschuwelijk. En verder zijn we overweldigd door alle heel warme reacties van mensen om ons heen. Mensen vanuit Nederland. Dus ongelooflijk.
0: Ja, je was zelf ook nog in de buurt van de rampplek, hè?
1: Ja, wij waren onderweg. Ik met onze kinderen. Onze kinderen zijn 14 en 16. Ook Drenthe trouwens. Ze zijn geboren in Drenthe. Wij waren onderweg naar mijn schoonfamilie. Mijn man Shiva die was al daar. Op een gegeven moment konden we niet verder rijden. En bleek dus inderdaad dat daar door de rivier, dat die vloedgolf daar aankwam, die modderstroom. Dus we zijn echt net op tijd behoed en teruggegaan. Ja, dus het was echt kantje boord.
0: Maar jouw man is daar dus wel met zijn familie?
1: Ja, mijn man is daar wel. Die is niet naast, niet per se meteen naast die rivier, zeg maar. Hij is ongeveer 3 kwartier verder rijden daar vandaan. Maar de gevolgen zijn merkbaar. Er worden heel veel mensen vermist. En het is natuurlijk heel naar. En we hebben ook vrij weinig contact, omdat de verbindingen niet zo goed zijn met de telefoon.
0: Maar als je hem beter wel met spreekt, jullie bellen, wat zegt dan hij daar. Ja, moet je nagaan. Ja.
1: Hij zegt dat heel erg onzeker. Veel mensen in angst, in paniek. Van hoe moet het nu verder? Ja. We weten ook niet wanneer hij terug kan komen naar Kathmandu. Hij zit natuurlijk heel erg in over zijn familie, over het neefje van ons wat mist. Op het moment is hij ook daar bij zijn zus. Ja.
0: En wat ziet hij van hulpacties die op gang komen?
1: Nog niet daar, omdat het hele gebied is afgesloten op dit moment.
0: Mensen kunnen daar gewoon niet naartoe om hulp te verlenen?
1: Nee, nog niet. Omdat er een hele grote toegangsbrug naar het gebied waar hij zit, die is weggeslagen. En daardoor kan er nu helemaal niks naartoe. Bij de acute plekken waar dus die modderstromen zijn geweest, bij de rivier waar alles is weggeslagen, daar is de Nepalese overheid met man en macht aan het werk, nu met helikopters. Dus de eerste noodhulp wordt daar verleend. En alle andere gebieden, dat moet eerst wachten totdat de eerste is gekeken naar al die vermiste mensen, of ze die terug kunnen vinden.
0: Ja, maar gaat die noodhulp dan ook om voedsel bijvoorbeeld? Want op een gegeven moment raakt dat op. En als je afgesloten bent van de rest van de wereld, dan wordt dat lastig.
1: Precies, ja. Er worden nu voedselpakketten, wat ik begrijp, ook door de overheid verspreid. Er wordt kleding. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: En in het gebied waar mijn man nu zit, is dat dus nog een ander verhaal. Er zijn wel, het is een boerengebied, dus er zijn veel. Dus groente is daar natuurlijk. Mm-hmm. Veel mensen zijn daar redelijk zelfvoorzienend. Maar er is nu al brandstof is er niet meer. Ik begreep dat gascilinders er niet zijn. Dus dat er wordt ook heel veel geplunderd de afgelopen dagen sowieso. Omdat mensen in paniek raakten van wanneer komt er weer aanvoer. Dus er was echt, er is echt nog paniek. Ja.
0: Je bent nu ook bezig met een hulpactie op te zetten. Wat is dat voor een hulpactie? Ja.
1: Wij zijn al 18 jaar bezig met Stichting Dio Nepal. En dat is een organisatie waar Shiva en ik als vrijwilligers voor werken. En wij werken vooral in Dading, dus in het gebied waar Shiva nu ook zit. En daar proberen wij gezinnen te ondersteunen voor hun levensstandaarden en te zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan. En ook noodhulp te bieden wanneer dat nodig is. Dat was 11 jaar geleden met die grote aardbeving zo. En nu dus weer. Dus daar zijn we nu geld voor aan het inzamelen. En gisteren hebben we die actie, zijn we daarmee begonnen. En er is al een overweldigend respons, wat ontzettend fijn is. Ik heb vanmorgen in de paar minuten dat ik Siva kon spreken overlegd. We hebben alvast een bedrag overgemaakt naar de centrale relief fund van de Nepalese overheid. Zodat er eerst een noodhulp via die helikopters en zo verleend kan worden. En zodra er toegang is tot het gebied zullen wij gaan inspringen. En daar waar alle grote organisaties en ook de Nepalese overheid niet zo makkelijk kan komen. Dat wij er dan kunnen zijn voor al die families die familieleden missen, die hun huis verloren hebben. Ja. Welke hulp daar ook nodig is, daar gaan wij dan weer verder op inspringen.
0: Goed, succes daarmee en sterkte gewenst. Ilse Sapkota-Bennink vanuit Nepal. Dank je wel.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: tandje lageren, net als in de film.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 28 augustus. Nou, Gronings ontzet vandaag, hè. Daarvoor moeten we trouwens wel een end terug in de tijd. 28 augustus 1672. We dreigen dan ten onder te gaan aan Engelsen, Fransen en de bisschoppen van Keulen en Münster. Maar Bommen Berend uit Münster bijt zich stuk op Groningen. En trekt zich op 28 augustus terug. En dat vieren ze nog altijd jaarlijks in Groningen. Op 28 augustus 1913 opent koningin Wilhelmina het Vredespaleis in Den Haag. En 50 jaar later, 1963, houdt Martin Luther King zijn meest bekende speech.
3: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Speech is voor velen een inspiratie om op te staan tegen racisme. Een afschuwelijk treinongeluk in ons land gebeurt ook op deze dag. In 1979 botst een lege passagierstrein op een sneltrein waarin wel reizigers zitten. Bij het ongeluk in Nijmegen komen 8 mensen om het leven. En ook een drama met vliegtuigen 9 jaar later.
4: In Duitsland bij Kaiserslautern, in Ramstein om precies te zijn, zijn minstens 30 mensen om het leven gekomen bij een vliegshow. 2 vliegtuigen kwamen met elkaar in botsing en 1 ervan kwam brandend neer op de toeschouwers.
0: Gaan we naar de jaren 90, want op 28 augustus 1995 is de eerste tv-uitzending van SBS 6.
5: SBS zegt dat het vooral de straat op gaat met een programma met nieuws uit de regio. Het station noemt zich SBS 6 omdat het op de 6e plaats de kabel wil.
0: Nou ja, na hun start kunnen ze melden dat prins Charles en prinses Diana van Groot-Brittannië uit elkaar zijn. Ze leeft al even apart, maar op 28 augustus bekrachtigt een speciale rechtbank in Londen de scheiding van het stel. Toenmalig premier John Major daarover.
6: It is announced from Buckingham Palace that with regret the prince and princess of Wales have decided to separate.
0: Nou, van sneunieuws naar een superleuk bericht in 2015.
7: De laatste meter van Schippers. Komt ze aan op Schippers. Het is nou. 21-65. Ik wil het zien. Ik denk het wel. Ik denk het net.
0: Ja hoor, Daphne Schippers pakt de wereldtitel op de 200 meter sprint.
8: Congratulations and celebrations.
0: Jarige dan, oud-international en Feyenoorder Jacques Troost is jarig vandaag. 67 geworden. Zangeres Shania Twain is 61 nu. Oud-autocoureur Valtteri Bottas is ook jarig vandaag. Hij is 37 geworden. En ook Lillian Rimes is jarig. Zij is 44. En trakteer, dit is Can't Fight the Moonlight.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Het is bijna 19:30. Het laatste nieuws krijg je van Milko Schepen. Milko, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningplannen voor de komende 10 jaar in kaart, omdat het stroomnet steeds voller raakt. Nieuwe woningen, scholen en andere gebouwen kunnen daarop door een wachtlijst voor een aansluiting komen. Wie tussen nu en 2036 wil bouwen, moet het project daarom snel aanmelden. Want niet aangemeld betekent achteraan aansluiten. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. De regeling maakt vooral duidelijker wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Het stadhuis van Assen gaat vanaf oktober een jaar lang op de schop. De verbouwing kost bijna 10 miljoen euro. De begane grond krijgt een nieuwe publiekshal, extra vergaderruimtes en een extra raadzaal. Ook wordt het gebouw beter geïsoleerd en volledig van het gas gehaald. Tijdens de werkzaamheden verhuist Burgerzaken tijdelijk naar de Javastraat. De gemeenteraad die vergadert vanaf januari in het provinciehuis. Als alles volgens planning verloopt, is het stadhuis eind volgend jaar klaar. Bij knooppunt Langhorst is vannacht een auto over de kop geslagen. Rond 4 uur raakte de bestuurder vermoedelijk door gladheid van de weg en vloog de auto uit de bocht. De auto die sloeg over de kop en raakte zwaar beschadigd. Toch kwamen de inzittenden er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En op het Bentingspark in Noord-Hogeveen, Bentingpark Noord in Hogeveen, moeten minimaal 8 woonwagenstandplaatsen komen. Daarnaast wil de gemeente ruimte reserveren voor een commerciële indoor sporthal van maximaal 3000 vierkante meter. De ruimte die komt vrij doordat korfbalvereniging Trianta gaat verhuizen. De ondernemers die kunnen zich melden voor de sporthal. Zijn er binnen een half jaar geen plannen, dan kan de grond worden gebruikt voor extra woonwagens of woningen. De gemeenteraad die moet nog akkoord gaan met het voorstel. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Hoe was het met de onweer? Misschien wel hagel en dikke wind afgelopen nacht. Nou, we gaan het horen van Roland van der Zwaag. Roland, een heel goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ik heb lekker geslapen, Judith.
5: Jij hebt heerlijk geslapen. Heb je overal doorheen geslapen, Roland?
7: Nee, nou, ik wist wat er ging gebeuren. Gisteren had ik nogal wat weerbewaking in heel Nederland. Dus ik was op een gegeven moment helemaal klaar met de dag om 12:30 s'nachts. Maar ik wist dat de onweer zou komen. Maar ik heb het gehoord. Het was bij ons een enorme knal. De thuisbatterij die is zeg maar uitgeslagen door het spanningsverschil. En we hebben 4 mm gekregen. Maar er zijn plekken, heeft het echt gehost.
5: Ja, want ik las op P2000, daar kijk ik dan wel eens even op wat er gebeurt, hè, s'nachts. Ja. Dat bij Dieven bijvoorbeeld wateroverlast was.
7: Ja, dat was een hele smalle zone. Die zat ook goed in de modellen. Alleen, waar kwam die precies? En die heeft dus net het zuidwesten van Drenthe geraakt. Ah. Dus daar is 26 mm gevallen in Avelten, onder andere in Wapsen. Maar weerwaarnemer uit Diever, ja, die zei, bingo in Diever, 43 mm. Ja, 43, serieus. Dat is gewoon bijna meer dan de helft van wat in een maand valt. Dus dat is wel veel. En dat is eigenlijk een onstabiele atmosfeer, waarbij dat komt doordat die lage drukgebieden allemaal boven de Noordzee een beetje aan het ronddollen zijn. Er zitten alweer nieuwe buien boven Frankrijk met onweer. En waarschijnlijk hebben we vanochtend gewoon droog weer. Je ziet nu dat de bewolking die samenhangt met het koufront, want die warmte is weggeduwd. Ja, die hangt nog boven ons. En zolang die sluiers boven ons zitten, kan de kracht van de zon niet omgezet worden in een hoge temperatuur. Dus het hangt er even vanaf wat er gaat gebeuren. Maar dat er een paar buien komen vanmiddag, dat is wel zeker. Ik vermoed ook wel dat er plaatselijk een klap onweer bij kan zitten. Het kan even goed plensen weer. En andere plekken die krijgen gewoon maar een losse regenbui. Dat is gewoon het weertype wat we hebben. Vanmiddag hebben we 21, 22 graden voordat die buien komen. En dan steekt er een matige zuidwestenwind op. Nou, net na die bui valt de wind eventjes weg. Gaat daarna weer aantrekken. En nou, vandaag is het in ieder geval een beetje zoeken naar de zon. Af en toe kan de zon zich laten zien, maar het is vooral de bewolking.
5: Ja, het was best een warme nacht. Het is op dit moment ook een graad of 17. Ja. Hoe is dat komende nacht?
7: Komende nacht zitten de temperaturen of blijven de temperaturen redelijk op stand. Een graad of 15 heeft te maken met dat er ook bewolking aanwezig is. Morgen gaat de temperatuur wel weer omhoog. De komende graad of 7 komt er wel bij. Morgen zien we iets vaker de zon tussen de wolken door. Dan staat er echt wel even een matige bries uit het zuidwesten. Dat is een volle windkracht 4. Veel bewolking, af en toe zon. En er kan een enkele losse bui overvallen of overtrekken. Dus vooral droge periodes ook een kans op een bui. Maar dat is niet overal. En pas die buiigheid gaat pas in de avond gaat die toenemen. En in de nacht naar zondag. Dus dat noem ik dan maar bruikbare neerslag. Als er wat valt zonder dat het kan verdampen. Dat is heel effectief voor Drenthe. Dus dat gaat ook gebeuren. Nou, wat daarna gaat gebeuren, dat vertel ik jullie straks.
5: Heel goed, tot 8:30.
7: Jo, tot zo.
5: En zo al hoor je hoe belasting de bouw van nieuwe huizen in de weg zit.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.

0: Lake Avenue. De Drentse woningcorporaties vrezen dat er niet genoeg woningen gebouwd kunnen worden, zoals eerder wel is afgesproken. Boosdoener zou de vennootschapsbelasting zijn. Dat is een belasting die bedrijven moeten betalen over winst. Nou, die woningcorporaties pleiten daarom voor het afschaffen van deze belasting. Ga erover praten met directeur Melanie Maatman van Axiom namens de 9 Drentse woningcorporaties. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, willen we allemaal wel afschaffen van belasting. Maar waarom wilt u dat vooral, afschaffen van die vennootschapsbelasting?
1: Nou ja, het is net wat u net zegt. Het is een belasting die op winst geldt voor bedrijven. En daar schuilt al de eerste bijzonderheid in. Corporaties zijn geen bedrijven. Alles wat er binnenkomt aan zogenaamde winst, dat stoppen we terug de volkshuisvesting in. Met andere woorden, daar bouwen we woningen voor. We zorgen dat woningen verduurzaamd worden, zodat mensen zo laag mogelijke energielasten hebben. Dus ja, hoe minder belasting wij betalen, hoe meer we kunnen bouwen.
0: Ja, maar staat die winst dan te lang, zeg maar? Wordt dat dan te laat weer geïnvesteerd ergens anders in? Hoe zit dat?
1: Het is niet een kwestie van winst. En dat maakt het ook zo bijzonder. Weet je, om een beetje een beeld te geven. Alleen al voor Axiom betalen wij in de komende 10 jaar... zo'n beetje 76 miljoen euro aan belastingen. Nou, voor die 76 miljoen euro hadden wij gewoon graag 600 huizen extra gebouwd. En dat is een beetje de opgave waar je naar zit te kijken. He, voor elk jaar wat wij aan huur binnenkrijgen, zeg maar. Ja, van dat jaar huur betalen we de eerste 4 maanden sowieso al aan belastingen. En dat geld konden we gewoon veel beter gebruiken om gewoon huizen te bouwen.
0: Ja, u heeft het nu even over 600, maar wat is de afspraak die u heeft gemaakt, bijvoorbeeld regio Groningen-Assen?
1: Nou, als ik alleen al kijk naar wat Axiom zeg maar moet bouwen, dan is het in de komende 10 jaar staan we aan de lat om 2500 woningen te bouwen. Mm-hmm. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. En daarvan kunnen we er nu maar 1900 bouwen.
0: Ja. En hoe zit dat met de andere woningcorporaties in Drenthe?
1: Nou, in totaal komen we zo'n beetje, betalen we 1,5 miljard aan belasting. En kunnen we daardoor 38% minder bouwen dan we zouden moeten en zouden willen.
0: Ja. Had u wel kunnen bouwen als je denkt aan een stikstof of ruimte op het stroomnet? Of waren dat dan vervolgens weer andere problemen geworden?
1: Oh, natuurlijk zijn dat problemen waar we gewoon volop mee te maken hebben. En tegelijkertijd zien we nog volop kansen om wel gewoon ook te kunnen bouwen. Dus wat dat betreft, met dit soort problemen, hè, die u schetst, daar zijn we gewend mee om te dealen. Huh? Daarom hebben we ook altijd goede overleggen met gemeenten over locaties waar we wel kunnen bouwen. Natuurlijk zijn dat soort problemen er allemaal ook. Maar het begint gewoon met de hoeveelheid geld die we nu tekortkomen om te kunnen bouwen.
0: Ja, u zegt als we die vennootschapsbelasting niet hadden hoeven te betalen, dan was die 38% wel geweest.
1: Ja. Ja. Ja, dan hadden we 38% meer kunnen bouwen.
0: Precies, ja. U heeft naar meerdere gemeenten brieven gestuurd hierover, ook om steun te krijgen, hè, voor uw plan om die vennootschapsbelasting voor u in ieder geval als woningcorporaties af te schaffen. Is daar al een reactie op gekomen van gemeenten?
1: Nou, ik spreek veel wethouders, die zitten er eigenlijk allemaal constructief in, want die hebben allemaal hetzelfde belang als wij, namelijk zorgen dat er voor hun inwoners gewoon zoveel mogelijk gebouwd wordt. Dus wat dat betreft herkennen zij de problematiek en ervaar ik ook veel steun van hun zijde. Ja. En vandaar ook onze oproep om niet alleen naar onze kant hun steun uit te spreken, maar dat ook in Den Haag te doen via hun eigen lobbynetwerken bijvoorbeeld.
0: Ja, trekt samen op richting Den Haag, zullen we maar zeggen.
1: Zeker, ja zeker. Ja.
0: Die zijn nu druk bezig daar in Den Haag met onderhandelingen over de begroting. Wat is uw inschatting? Gaat het lukken om deze vennootschapsbelasting voor woningcorporaties eraf te krijgen?
1: Ik vind dat echt een hele lastige vraag die je stelt. Ik zou willen dat ik daar positief op zou kunnen antwoorden, maar ik zie dat wel een beetje somber in.
0: Waarom?
1: Als je kijkt naar het geweld op dit moment, hè, waar allerlei verschillende belangen zeg maar om aandacht vragen, dan zie je dat de woningcorporaties wat dat betreft nou niet meteen bovenaan de topprioriteit staan, terwijl wonen dat wel is.
0: Ja, bent u wel genoeg in beeld dan? Heeft u wel genoeg op de trom geslagen?
1: Ik denk dat we wat dat betreft een hele goede lobbyorganisatie hebben in de vorm van Edus, die overal volop aan tafel zit. Maar wat ik net al aangeef, het is strijden tussen al die verschillende belangen die dit kabinet te dienen heeft.
0: Ja, we gaan later horen hoe die strijd verloopt. In ieder geval trekt u samen met Drentse gemeenten meer dan aan de bel in Den Haag om te zorgen dat die vennootschapsbelasting eraf gaat, in ieder geval voor woningcorporaties. Om zeker die 38% erbij te kunnen bouwen. Melanie Maatman, directeur van Axiom, dank u wel.

0: Heerlijk dat ze even voorbij komen. The Real Thing and You to Me Are Everything.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Radio
0: Drenthe. Geel gras, je hebt ongetwijfeld zelf ook in de tuin. Bruine bladeren, gele bladeren, kale bomen. Het is nog hartje zomer, maar het lijkt op sommige plekken wel najaar in Drenthe. Extreme hitte, de eerste boosdoener. En het fenomeen wordt ook wel valse herfst genoemd. Je hoort boswachter Bart Swiers vanuit de bossen bij Midlaren.
2: Ja, deze boom die zit in volledige stress, hittestress. Daarbij ontwikkelt hij een soort van fopherfst. Hij laat zijn bladeren vallen. Alles begint eigenlijk te verkleuren en te verdorren. Eikels vallen vroegtijdig eraf. En dat heeft grote consequenties voor de natuur. Maar bijvoorbeeld ook voor de eekhoorn. Geen eikels. Insecten hebben te weinig blad om hun gal vast te zetten. Dus een heel ecosysteem van 300 verschillende soorten in deze boom, die hebben allemaal te lijden onder die hitte. Nou, het is onvoorstelbaar, maar ik sta hier eigenlijk in een fan van bijna 100 bij.

0: We zijn nog steeds gericht op water afvoeren. In Nederland is nog steeds een neerslagoverschot. We voeren dat allemaal af naar zee, dus om zo snel mogelijk het land op te kunnen. Daar moeten we vanaf. We moeten meer water bergen vasthouden voor droge zomers.
1: Ja, waarom gebeurt dat op dit moment?
0: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds in ons gedrag, in ons denken, in een stadium van vol klimaatverandering. Niemand kan het meer ontkennen. We zien het allemaal om ons heen gebeuren in een heel snel tempo. Nou, we moeten ons daar veel sneller op aanpassen. En nadenken is eigenlijk al te laat. We moeten handelen, zo snel mogelijk.
1: Is het iets wat we de komende jaren nog vaker gaan meemaken of vaker gaan zien, die fopper?
0: Ja, daar kun je 100% van uitgaan. Als we nu zouden stoppen met CO2-uitstoot, wat we niet doen, hè, dan nog hebben we 100 jaar nodig om het klimaat weer tot rust te krijgen. Dus je kunt er 100% van uitgaan dat we dit nog heel veel vaker gaan meemaken.
2: Ik zeg boswachter Bart Swiers. Er was in gesprek met verslaggever Wouter Westerveld in de bossen bij Midlaren, die dus te maken hebben met valse herfst.

0: Anime en Bluff. Ik ben niet meer bang. Even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Nou, is dus even naar Den Haag, waar volop overleg is en gisteren ook weer is geweest over de begroting. Maar ze zijn er nog niet uit, hè, Milka?
1: Nee, en die tijd die begint toch echt wel te dringen. Want voor je het weet is het alweer Prinsjesdag. Dat zit er alweer aan te komen, Judith.
0: Ja, zeker.
1: D66 en CDA die willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: En dus geen vrij weekend. Werk aan de winkel. Er wordt verder overleg gevoerd dit weekend. Want deadline komt eraan, hè?
1: Ja, zeker weten. Maandag om middernacht.

0: dan moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden.
1: Bij het meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Wat horen ze daar vooral?
0: Nou, veel huizenkopers die vragen zich af of ze wel echt zo onafhankelijk zijn.
1: Ja, ja.
0: En zo worden ze soms onder druk gezet om bijvoorbeeld hoger te gaan bieden. En volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
2: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
1: Je hoort ook wel eens dat mensen 1 minuut voor tijd nog even horen dat ze iets hoger moeten bieden. En dan denk ik, hoe kan dat? Dat zou ook niet moeten kunnen, toch?
0: Terwijl het vaak in een afgesloten systeem is waar je in biedt. Hè? Het gaat tegenwoordig vaak online natuurlijk.
1: Ja, maar als je contact hebt met de verkopende makelaar.
0: Ja, precies.
1: Hè?
0: Ja, er worden spelletjes gespeeld daar, hoor, op dat vlak.
1: Ik heb geen idee, maar dat vind ik wel wonderlijk als ik dat hoor. Dat bij sommige mensen
0: gebeurt. Het is waar, ja, zeker.
1: Hey, zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Heeft allemaal te maken met slechte staat van de bruggen. Het moet ervoor zorgen dat er geen verdere schade aan die overgangen ontstaat. De bruggen in de Houtstripsluizen zijn meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren, maar vrachtverkeer krijgt er zeker last van, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook zijn er chauffeurs die zeggen van ja, ik kan er weinig aan doen. Onze planningsafdeling die zal dan andere routes moeten gaan plannen. En dat betekent dat ik misschien wat meer op moet rijden. Maar dat een planning van zo'n transportbedrijf er wel rekening mee houdt dat deze weg een tijd is afgesloten.
1: Ja, want er zitten scheuren in de beweegbare brug. En het beton van de 2 betonnen bruggen is verouderd. Gaan we naar goed nieuws.
0: Ja.
1: Mensen voor het Nederlands voetbal, vertel.
0: Absoluut, ja, zeker weten. Want het was gisteravond gewoon een goede avond voor het Nederlands voetbal. FC Twente die plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst, hij was belangrijk met een goal in de verlenging. En hij kreeg hulp van boven, dat vertelde hij tegen ESPN.
4: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
5: Ja, bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: Ja, Twente won uiteindelijk met
0: 4-1.
1: Oh, er kwamen nog aardig wat doelpunten achterweg dus.
0: En vorige week hadden ze thuis verloren met 1-0 van hetzelfde Karabach. Dus ze hadden wat schoon te poetsen.
1: Ja.
0: En ook Ajax, die plaatste zich voor de Conference League. Er vielen een boel doelpunten daar in de Johan Cruijff Arena. Het werd daar 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En nou ja, dan nu is het, gaan we natuurlijk de competitiefase in. Tegen wie moeten ze dan? Nou, dat weten we nog niet. Vanmiddag is de loting.
1: Dus ze kunnen tegen elkaar moeten?
0: Nee, dat kan niet.
1: Dat kan niet?
0: Nee, de Nederlandse ploegen tegen elkaar, dat is uitgesloten.
1: Okay.
0: Er zitten heel wat regels aan.
1: Okay.
0: Maar dan heb ik het 2e uur van Goedemorgen Drenthe nodig om dat allemaal uit te leggen.
1: Maar het is wel fijn. Aan de ene kant fijn dat ze niet tegen elkaar hoeven.
0: Nee, is ook zo.
1: Weet je, dan is het net zo'n competitiewedstrijd of zo. Terwijl het wel even over wat meer gaat dan dat. Hè?
0: Ja, zeker weten. Ja. Europees voetbal.
1: Nou,
0: dat is leuk.
1: Goed, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen buiten Drenthe. En dit is Ray Charles.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
17: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
16: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
18: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
16: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
20: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
15: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen, Drenthe.
15: Met Judith Regendorp.
21: Drenthe, goedemorgen op deze vrijdag, de 28e augustus. Ilse Sapkota Benink groeide op in Zuidwolde, maar woont sinds 19 jaar in Nepal. Ze vertelde eerder vanochtend hoe verwoestend de modderstroom daar is, dat hulpverlening het gebied niet kan bereiken en dat een neef van haar wordt vermist. En Drentse woningcorporaties vrezen dat ze zeker een derde minder woningen kunnen bouwen door vennootschapsbelasting die ze moeten betalen. En daar willen ze vanaf, maar of dat lukt, daar is directeur Melanie Maatman van Axiom niet van overtuigd. En nu we het toch over wonen hebben, aannemers in Drenthe moeten gemeenten laten weten welke projecten ze de komende 10 jaar hebben. Heeft te maken met het overvolle stroomnet. Oud-Olympische kampioen Ilse Paulus is toernooidirecteur van het WK roeien in Amsterdam. Ga zo even met haar bellen om te horen hoe ze dat ervaart. En Marjolein is voorop tjak bij de opbouw van het prevenement in Assen. Of ze al wat kan proeven? Nou, we gaan het zo van te horen. Het weer dan vanochtend droog, vanmiddag buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Staat vandaag een matige zuidwestenwind bij zo'n 22 graden.

0: Madness and Baggy Trousers. Op Chuck. Met Marjolein Lauretten, die is bij de opbouw van het prevenement in Assen. En ik vrees voor haar dat er nog niet heel veel valt te proeven. Marjolein, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Nou, er valt wel iets te proeven hoor. Ik heb koffie gehad. Kijk. Nou, dat is toch altijd een goed begin van de dag. En hier hebben eigenlijk alle medewerkers die hier nog druk bezig zijn in de gouverneurstuin in Assen koffie gehad. Want Janissa van der Eng, je bent van de organisatie. Ja, er moet nog wat opgebouwd worden. Wat we hier zien zijn podiumdelen en wat tenten.
2: Ja, de vlonders liggen, de tenten staan en de stroomplannen zijn neergelegd. En nu nog de rest.
1: Ja.
2: Er moet nog veel gebeuren vandaag.
1: Want jullie hebben ook nog even een dagje af te leggen. Normaal was het prevenement altijd 2 dagen. Ja, 3 met als je de vrijdagavond meerekent. Jullie gaan terug naar 1 dag. Waarom is dat?
2: Ja, klopt. We hebben dit jaar 1 dag geprevenement. Ik denk dat het geen verrassing is dat heel veel festivals die gratis toegankelijk zijn heel erg struggelen met alle toenemende kosten. En daardoor hebben wij ook een keuze moeten maken om het naar 1 dag in te korten.
1: Want het prevenement, nog best bijzonder ook in deze tijd, is nog gratis, hè?
2: Ja. Zeker, het is helemaal gratis toegankelijk. Ja.
1: Ja, en daarom zeggen jullie, nou, we hebben kosten. Maar dan zou ik zeggen, waar zitten die kosten dan in?
2: Ja, er komt zoveel bij kijken om zo'n evenement neer te zetten. Daar zitten zoveel mensen en partijen bij die daar onderdeel van zijn. En om alles op te bouwen, neer te zetten, maar ook dag en nacht te beveiligen. Daar gaat gewoon heel erg veel naartoe. Ja. Dus vandaar dat we hebben moeten zeggen van we gaan naar 1 dag. En er gewoon 1 hele leuke, fantastische dag van maken. In plaats van 2 dit jaar. Ja.
1: Nog even hè, voor de niet-Assenaren. Want het is wel een beetje een evenement wat ook echt in Assen heel bekend is. Maar voor mensen buiten de stad. Wat is het nou voor evenement?
2: Het prevenement is het culturele en culinaire aftrap van het seizoen. Dus het laat precies zien wat Assen allemaal te bieden heeft aankomend jaar.
1: Dus wie staan hier? Staan hier de theaters en wat en de restaurants? Wat neem ons eens mee?
2: Ja, er staan verschillende horeca-restaurants uit Assen. 12 in totaal dit jaar. En daarnaast hebben alle culturele partijen programmering geleverd. Of staan ze zelf in de tuin met een leuke workshop dit weekend. Ja. Ja.
1: Dus dit weekend, maar dus die ene dag. Ja. Morgen toch?
2: Ja, morgen. Zaterdag. Ja. Ja.
1: En vanaf wanneer kunnen mensen hier terecht?
2: De tuin is open vanaf 1 uur tot met 10 uur 's avonds.
1: Dus, en blijft het droog? Blijft het droog? Judith, jij hebt het net gehoord, hè? Blijft het droog?
3: Oh ja, nou, nee, niet
1: helemaal.
3: Ja, dat
1: hoofdvrezen.
3: Nee, precies.
1: Nou, we staan hier tenten.
3: Boven misschien nou net wel. Weet je, wie zal het zeggen?
1: Ja, zie. Precies, we doen gewoon fingers crossed. En het ziet er eigenlijk nu, ook al is het nog niet helemaal opgebouwd, al heel sfeervol uit.
3: Dat is heel belangrijk. Dankjewel, Marjolein.
4: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Aretha Franklin op Radio Drenthe. En Spanish Harlem. Ja, misschien heb je er al het een en ander van meegekregen van het WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam. Want daar strijden heel veel roeiers om de wereldtitels. Het is ook vertrouwd terrein trouwens voor Ilse Paulus, die opgroeide in Dalen. Zij werd zelf, je weet dat misschien nog wel, in Rio in 2016 Olympisch kampioen. En pakte 4 jaar later in Tokio ook het brons. Nou, deze week is zij samen met Nico Rinks toernooidirecteur op die bosbaan in Amsterdam, bij het WK dus. Ilse, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het met onweer, noodweer eventueel bij jullie in Amsterdam?
1: Daar viel het mee. Het was vannacht even aan het losgaan, maar het is inmiddels weer rustig. Dus het gaat gelukkig onze roeistrijden niet beïnvloeden.
0: Dat is mooi. Hoe bijzonder is het dat eigenlijk jouw trainingsomgeving van vroeger nu het toneel is van het WK?
1: Ja, dat is heel bijzonder om te zien. Ik mocht zelf ook een WK roeien op de Bosbaan. Dat is inmiddels al wel 12 jaar geleden. Maar dat was echt heel mooi om daar met mijn teamgenoten voor zo'n hele oranje tribune langs te roeien. Dus dat is heel mooi om dat nu weer te zien. En het terrein is ook echt wel weer mooier dan in 2014. Er staat echt een enorme tribune. Dus voor alle roeifans is er zeker wat te beleven dit weekend.
0: Ik zat gisteren even te kijken naar de collega's van de NOS die de roeiwedstrijden uitzenden. En daarin hoorde ik in dat programma dat het zoveel verbeterd is. Alles wat erbij komt kijken, de tribunes, een grote vlonder waar mensen op kunnen staan die geroeid hebben. De hele aankleding, zeg maar, van het WK zou er schitterend uitzien. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest?
1: Ja, nee, dat klopt. We krijgen ook vanuit de atleten en vanuit het publiek echt hele positieve reacties. De hele organisatie heeft echt al een aantal jaar geduurd. En dat begint natuurlijk met het binnenhalen van het evenement en daarna de plannen. Dus Nico en ik zijn de afgelopen 2-3 jaar eigenlijk betrokken geweest bij de organisatie. Misschien goed om te vertellen, ik ben niet de directeur van het evenement in die zin dat ik niet eindverantwoordelijk ben voor de hele organisatie. Maar we denken vooral mee vanuit een sportief opzicht. Dus we hebben eigenlijk tijdens die plannen in de afgelopen jaren meegedacht. Hoe kunnen we nou het beste inrichten voor de atleten en voor de staf? Zodat er de beste prestaties kunnen worden neergezet.
0: Want als jij nu zou meedoen, hè, als roeier nog, wat zou jij dan verwachten van een organisatie? Wat is dan vooral belangrijk?
1: Nou, het is vooral belangrijk dat het gewoon goed georganiseerd is. Dat het duidelijk is wat de starttijden zijn, wat de procedures zijn. Dat de wedstrijd op zichzelf natuurlijk goed kan plaatsvinden. Maar ik denk waar we dat nu dat beetje extra leveren, is ook juist buiten het water. We hebben op de Bosbaan een atletendorp opgetuigd. Waar atleten tussen hun wedstrijden door even kunnen rusten. Er is een hele grote rustruimte met allemaal banken. Er is een grote eetzaal waar gezonde maaltijden worden aangeboden. Dus we hebben echt een dorp voor de atleten gebouwd.
0: Het lijkt wel een beetje een Olympisch dorp.
1: Ja, zeker. We kregen ook al wel reacties dat het ook echt wel een beetje lijkt op een Olympische Spelen. Dus dat is natuurlijk het mooiste compliment wat je kan krijgen, denk ik, als organisatie.
0: Ja, en nog wat andere innovaties doorgevoerd. Kleine camera's op boten, die speciale stijgen voor de huldiging. Helpt dat de sport nog verder dan die nu is?
1: Ja, dat denk ik wel. En zeker ook die camera's op de boot. Het roeien staat nog wel eens een beetje te boeken als een beetje een moeilijke kijksport. Voor veel mensen is het toch lastig om die bewegende bootjes op het water in te beelden. En we hopen eigenlijk met die camera juist de actie dichter bij de kijkers te brengen. We hebben gisteren al even wat beelden gezien. Het ziet er echt wel heel bijzonder uit. Je kan echt even meevaren in de boten tijdens de wedstrijd.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele mooie innovatie voor het roeien.
0: Ja. Jouw carrière begon allemaal hier, hè, op de provinciegrens in Gramsbergen bij roeivereniging Salland. En niet alleen de carrière van jou, maar ook van je zussen, Femke en Bente. En die laatste komt nog aan bod, hè, van deze week.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk helemaal extra bijzonder. Bente die roeit in de vrouwen 8. En die gaat dit weekend aan de slag en die hopen natuurlijk een medaille te winnen.
0: Ja. En hoe sta jij daar dan als organisator? Ja. Of kan je echt even als familielid en fan gaan kijken?
1: Oh, absoluut. Nee, ja? Ik ben heel erg trots dat ze het heeft gered in deze boot. Ze heeft de afgelopen jaren, eigenlijk na de Spelen van Parijs, de co-schappen gelopen.
0: Voor de studie.
1: En heel hard gewerkt. Ja. Voor de studie, ja, precies. En dus heel hard gewerkt om, nou ja, om zo fit mogelijk te blijven. En die heeft zich toch maar mooi nu in de selectie geroeid. Dus ja. Ik ben heel erg trots dat ze daar aan de start ligt. En ja, tijdens haar wedstrijden ben ik echt even door zus, hoor.
0: Dan, nou, zo is
1: dan zet ik die toernooidirecteur pad af.
0: Wanneer is het WK voor jou geslaagd? Ja, als je zus een mooie titel pakt, maar wanneer nog meer?
1: Ja, nee, sowieso denk ik als alle Nederlandse boten het goed doen. Dat is natuurlijk nou ja, eigenlijk heel leuk voor al het Nederlandse roeipubliek wat komt kijken. Maar vooral ook dat het gewoon allemaal goed is verlopen. Dat we allemaal mooie, spannende, eerlijke wedstrijden hebben gezien.
0: We gaan dat afwachten. Heel veel plezier nog de komende dagen. Ilse Paulus, die dus meewerkt aan het WK roeien aan de Bosbaan in Amsterdam. Dat allemaal in goede banen te leiden. Morgen en zondag moeten we zusje Bente Paulus in de gaten houden. Zij zit dan in de vrouwenacht. Ilse Paulus, dankjewel.

0: en vuurtje kieken.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, het stapeltje is wel uitgedund, Wilco.
2: Nou ja, het is zowat de laatste dag inderdaad. Dus nog een paar kaarten te vergeven, dus je moet erbij zijn.
0: Ja, vandaag en morgen nog kaarten weg te geven voor Crossroads, het festival dat hier in Assen is. Het Blues Festival dat hier in Assen is. Dus hou je van de blues, of hou je sowieso van muziek en wil je daar wel eens gewoon bekijken? Van harte welkom om mee te doen aan ons bluesspel.
2: Sowieso.
0: Tenminste, we hebben de man met de meeste bluesstem daarvoor uitgenodigd, hè?
2: Absoluut, dat is onze eigen Wim Boer, hè, waarvan je denkt van, nou, die kan in zijn vrije tijd wel blueszanger zijn. Hij is het niet, maar...
0: Hij zingt wel bij een koor trouwens.
2: Dat wel. Ja. Misschien dat hij de bluesgedeeltes wel op zich neemt.
0: Ja, wie
2: moet
0: weet,
2: ik even vragen
0: wie
2: straks.
0: Wim! Ja. Nou ja, misschien komt hij er zo in, maar dan zit hij aan de andere kant van het glas. Dus ach, weet je. Hij heeft het ingesproken.
2: Ja,
0: zing je. Kom eens in bij. Kom eens in bij.
3: Ik heb een brood in mijn mond.
0: Ik heb een brood in je mond.
2: Krijg je daar nog
0: het over het inspreken van die nummers. Hmm. Jij hebt liedjes vertaald naar het Drents en met jouw bluesstem ingesproken. En ik zei, ja, Wim zingt wel in een koor, maar doet hij dan ook blues?
4: Nee.
2: Nee?
0: Ach joh.
2: Nee. Terwijl het zo goed kan, dat heb je maar bewezen met die opgaves weer.
4: Nou, dan moeten we daar misschien toch maar mee aan de slag, denk ik.
2: Wanneer gaan jullie...
3: Ik heb echt een volle mond. Ik
2: ga snel weg.
0: Wat heb je op je brood? Kaas op zijn brood. We gaan hem niet langer plagen.
2: Nee.
0: Zij gaan er met het koor over nadenken om ook blues te zingen. Wie weet wordt het wel een hele opleving van dat koor van Wim. Hey, de opgave die hij heeft ingesproken klinkt zo.
5: Aruba, Jamaica... Och, ik wil je metnemen. Bermuda, Bahama. Och, kom op, mooie mama. Key Lago, Montego. Schatje, waarom gaan wij niet?
0: Nou, kom maar door. Welk nummer is dit? 0592 33 11 88. Succes.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
5: Half negen is het, het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Wilco.
6: Goedemorgen. De gemeente in Drenthe die brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart, omdat het stroomnet steeds voller raakt. Nieuwe woningen, scholen en andere gebouwen kunnen daardoor op een wachtlijst voor een aansluiting komen. Wie die tussen nu en 2036 wil bouwen, moet het project daarom snel aanmelden, want niet aangemeld betekent achteraan aansluiten. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. De regeling die maakt vooral duidelijker wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Een automobiliste is vannacht na een ongeluk bij Bijlen meegenomen naar het politiebureau. Rond 2:30 belandde ze met haar auto in een sloot langs de A28. De vrouw die bleek ongedeerd, waardoor de ambulance onverrichte zaken weer kon vertrekken. Maar in de auto werd wel een wit poederachtig goedje aangetroffen. Daarom moest de vrouw mee naar het politiebureau. De historische spoorbrug in Coevorden is klaar voor de nieuwe treinverbinding met Duitsland. De meer dan 100 jaar oude draaibrug is volledig opgeknapt en voorzien van moderne techniek. De brug die werd eerder weggehaald voor een grondige renovatie en is inmiddels weer teruggeplaatst over het Coevorden-Vechtkanaal. De spoorverbinding tussen Coevorden en Bad Bentheim moet in december in gebruik worden genomen voor reizigers. En daarmee keert de internationale personentrein na tientallen jaren weer terug. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting die duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. En weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Gaan we naar het weer, Roland van der Zwageneel. Goedemorgen.
7: Mooi, Judith.
5: Nou, waar de code geel hergisteren voor afgelopen nacht. Ik heb wel wat onweer gehad, ook regen gehad. Maar niet het zuidoosten waarin ik woon, maar het zuidwesten van Drenthe had het vooral te verduren, hè, van nacht.
7: Ja, het was, dit was echt, de verschillen waren best wel groot. Het is inderdaad, Emmer Kompas had 5 mm. De Roder S had 6. Eerste Ex Lomond ook 6 mm. Het is allemaal verspreid. Holsloot had 11 mm. Veenhuizen, die zat dan helemaal aan de westkant, 14 mm. En de wijk, die had, dat had ik nog niet genoemd, een uur geleden noemde ik 43 mm in Diever. Maar de wijk had ook 35 mm. Dus, nou goed, daar, zit, of daar wonen ze ook op het zand. Dus het is ook fijn dat het ook daar eventjes goed kan plensen. Kan het mooi doorzakken naar beneden.
5: Wat maar zakt gedaan... het door? Is die grond niet nog veel te droog dat het gewoon...
7: Nee, want we hebben de afgelopen tijd hebben we af en toe al een bui gehad. Mm. En dat waren geen stortbuien. En dan kan juist die mooie... Het heel langzaam lekker doortrekken. En dan kan die, het is een spons, hè, dat gaat dan opzuigen. En dat gebeurt dan mooi. En nou ja, we hebben vandaag ook zo'n situatie met lage drukgebieden die eigenlijk via het Verenigd Koninkrijk naar de Noordzee trekken. En daarna naar Scandinavië. Dat tolt een beetje rond. En dat betekent dat we van tijd tot tijd een storing hebben. Wil dus niet zeggen dat we echt regenachtige dagen krijgen. Maar vooral vanmiddag, als het vanochtend het meest droog is met ja, die hardnekkige wolken, die zijn er nog wel. De zon kan er af en toe even bij komen, begin van de middag. En dan hebben we een temperatuur van ongeveer 21 graden. Een matige zuidwestenwind. En dan wordt de lucht onstabiel van opbouw. De temperatuurverschil wordt groter. En dan krijgen we vanmiddag verspreid een aantal regenbuien. En een enkele bui die fors is, die kan even flink wat water geven. En misschien ook wel een klap onweer daarbij en wat windvlagen. Nou, na de buien, ik verwacht eigenlijk dat de laatste bui wel om een uur of 8 uit onze provincie is. Dan volgt vanaf een uur of 8 dus droog weer later vanavond. En komende nacht kan er weer een enkele bui overkomen. Nou, dan hebben we weer een graad of 14. Dus echt afkoelen doet het nog niet. We zitten nog echt een beetje in die zeemassa's. Die luchtmassa's die zijn vochtig en vrij warm van oorsprong. Morgen ook 21, 22 graden. Af en toe zon. Ook dan kan er wel overdag een enkele bui vallen. Met een wind uit het zuidwesten. Morgen hebben we echt wel een stevige wind. Een volle windkracht 4. Soms even wat vlagen erbij. 40 km per uur gaat misschien wel lukken. En dat onstuimige weer, dat houden we eigenlijk ook wel zondag. Maar ook zondag overdag. Af en toe heb je een bui. Maar vooral droge periodes. En in de avondperiode dus. En zaterdagavond laat. En in de nacht naar maandag. Dus in de nacht naar zondag en in de nacht naar maandag. Dan heb je echt een verhoogde buienkans. Dus dat is hartstikke mooi.
5: Ja, want dat valt gewoon lekker 's nachts. En dat is goed voor de natuur, wou je zeggen.
7: Nou ja, en dan lig jij ook op één oor. Heb jij er geen last van?
5: Hoe weet jij dat?
7: Dat is waar. Ja. Ik weet jouw plannen dit weekend.
5: Nee,
7: dat weet ik niet.
5: Gekkigheid. Hey, en de week daarna, vanaf maandag, wat krijgen we dan?
7: Nou, volgende week dan hebben we nog maandag echt een buiige dag. Tussendoor wat zon, maar vooral ook regen van betekenis. Dan is het maar een magere 20 graden. En daarna dan wil de zon er veel vaker bij gaan komen. Dus die dinsdag en de woensdag is het nou meestentijds wel droog. En blijft die temperatuur zo rond het langjaar gemiddelde 20, 21 graden. Dus laten we zo zeggen, vooral maandag, dus volgende week is het een mindere dag. Mm-hmm. Het weekend overdag, droge periode en een enkele bui. En de temperaturen, niks mis mee.
5: En langzaam maar zeker maken we ons op voor het Corso in Eelde. En je weet wat Pelleboe daarover zei, hè?
7: Ik heb hem diverse keren aan de lijn gehad. Maar,
5: ik ben heel benieuwd. Het beste weekend om het Corso te houden, zei Pelleboer, is dat weekend. Het eerste weekend van september. Dus we gaan weer uit van mooi weer dan, hoor.
7: Ik ga graag met hem mee. Het is wel zo dat het klimaat wel veranderd is. Dus wat dat betreft, het schuift allemaal wat op. Gaan en dan bedoel ik ook mee dat we ook warmte kunnen krijgen in september. En misschien, misschien wordt het wel heel mooi en droog.
5: We gaan het afwachten. Dankjewel. Goed weekend vast.
7: Goed weekend.
5: Hoi. En WOW wint kaarten voor het Blues Festival in Assen. Dit is de opgave.
8: Aruba, Jamaica. Och, ik wil je metnemen. Bermuda, Bahama, oh kom op mooie mama. Key Lago, Montego, schatje, waarom gaan wij niet?
5: 0592-33-11-88, kom maar door.
9: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top, koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Goedemorgen Drenthe.

0: Marley en Oleilissen, stir it up. Win kaarten voor het Crossroads Festival. Dat kan je zomaar gebeuren. Fred Arends uit Nieuw-Dordrecht, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Fred, ben jij een beetje van de blues, Fred?
1: Ik vind alle muziek vind ik mooi. Zoals ik al zei, ik ben eigenlijk een muzikale omnivoor. Ik hoor van pop, ik hoor van rock, ik hoor van blues. Ik vind de programma's dat jullie soms hebben, de muzikale, vind ik prachtig.
0: Ja,
1: ik,
0: speel je zelf ook
1: wat? Ik vind alles
0: wat?
1: Mooi. Nee, ik heb wel eens een poging gedaan met mijn beide broers om gitaar te doen. Maar nee, dat is niet voor mij weggelegd. Ik kan het seizoen er niet in houden, zeg maar.
0: Beetje rammen mag ook, hoor.
1: Ja, nou, daar ging het dan ook wel op neer. Daar kwam het ook wel op neer, het ram. En toen zijn ze van, nee, doe maar niet, Fred, stop maar.
0: Ja, nee, maar aan de andere kant, als jij je ei daarin kwijt kunt, dat is toch ook heerlijk. Het hoeft niet altijd op de bühne of voor het publiek, hè?
1: Nee, dat klopt. Kijk, ik loop ook graag mijn koptelefoon op en dan blaar ik wat met. En als het nog mooi is of niet, dan weet ik het niet. Ik hoor het je niet.
0: Nee, heerlijk toch? Kan jou het schelen? Ja, nee, gewoon blijven doen. Lekker is dat. Hey, ik heb de opgave voor je klaarstaan. Komt u nog een keer.
2: Aruba, Jamaica. Och, ik wil je metnemen. Bermuda, Bahama. Och, kom op, mooie mama. Key Lago, Montego. Schatje, waarom gaan wij niet?
0: Oh, nou, hij barst bijna in huilen uit onze Wim.
1: Ja, of niet?
0: Ja, of welke nummer heeft hij het, denk je?
1: Dat is Kokomo van The Beach Boys.
0: Hartstikke goed, man. En betekent dat jij heerlijk eind september naar het Blues Festival in Assen gaat. Hoe leuk is dat?
1: Nou, super.
0: Ja.
1: Super.
0: En ik zou gewoon net doen of ik gek ben en gewoon meespelen.
1: Oh, maar dat ga ik zeker doen.
0: Hartstikke goed. Heb een mooie tijd. Dank voor het meespelen.

0: Heerlijke zomerklanken van de Beach Boys en Kokomo. Ja, het probleem met het overvolle stroomnet groeit, dat weten we allemaal. Nieuwe aansluitingen zijn niet meer overal mogelijk. Als het gaat om die nieuwe aansluitingen geldt gewoon, ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar die aanpak verandert. En gemeenten zijn nu bezig om alle woningbouwprojecten voor de komende jaren in kaart te brengen. Ik praat erover met de regiomanager Noord van Bouwend Nederland, Margreet Wijnstra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, gemeenten komen met deadlines voor aannemers. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Ja, wat je net ook al aangaf. Voorheen kon je als bouwer eigenlijk een vergunning aanvragen. Daarmee werd er gebouwd. En aan het eind, zeg maar, als de woning klaar zou zijn, ja, dan kun je een aansluiting aanvragen bij de netbeheerder. In de meeste gevallen in Drenthe is dat Enexis of Rendo. En dat gaat dus nu allemaal veranderen. Want daarmee hadden eigenlijk allerlei projecten voorrang. Terwijl er eigenlijk, als er een ziekenhuis gebouwd zou worden, die hebben dan misschien geen aansluiting, omdat het net vol is. Yeah. Dus in een nieuwe situatie gaan gemeenten eigenlijk inventariseren welke projecten zitten er aan te komen voor de aankomende 10 jaar. En dan aan de hand van die inventarisatie wordt er bepaald wie er voorrang krijgt op het stroomnet.
0: Wat vinden bouwers daarvan?
1: Nou, in feite is het natuurlijk heel goed dat je gaat inventariseren wat er de aankomende jaren staat te gebeuren. Dus dat is eigenlijk een heel goed signaal. Maar ja, het is wel even schakelen, want ja, een gemeente moet dat natuurlijk nu erbij doen. Die krijgen een nieuwe regierol. Ja, en je moet dus echt als bouwer veel meer integraal nadenken. Dus je moet al aan de voorkant je stroomaansluiting aanvragen. Dus je moet al veel eerder in het proces meedenken waar extra capaciteit nodig is.
0: Ja, want als je niet op het stroomnet kunt, dan houdt het op voor de bouw van een wijk. Want mensen moeten wel stroom hebben, hè? Zo simpel is

0: die inderdaad tot 8 of 10 september de tijd geven. Maar het houdt wel in dat er echt wel wat moet gebeuren binnen nu, dit weekend of inderdaad over een week.
1: Ja, en is dat goed te doen voor aannemers? Want ja, je hebt net vakantie achter de rug, het start allemaal weer een beetje op en bam, dan heb je zo'n deadline. Ja.
0: Nou, dat klopt. Kijk, de meeste grote ontwikkelende bouwers, die zijn eigenlijk wel geïnformeerd door gemeenten. Want ja, zij doen natuurlijk ook hun best om te zorgen dat zij dat ook inzichtelijk krijgen. Maar er zijn natuurlijk voor de kleinere aannemers, en die eigenlijk ook een stukje ontwikkeling op zich nemen. Ja, eigenlijk is dat nu ook wel een beetje de oproep naar al die aannemers toe. Ja, zorg dat je je projecten wel indient bij de gemeente waar je gaat bouwen.
1: En dat kan heeft wel al impact, dit weekend, zeker. Ja, precies, dat kan ik me voorstellen. En dat kan al dit weekend zijn dus voor sommige gemeenten. U zei wel van in oktober hoeft het pas binnen te zijn bij de leverancier. Hè? Kan het zijn dat gemeenten die deadline nog wat oprekken of is het heel hard?
0: Ja, kijk, we hopen natuurlijk dat als er wel een project vergeten is, dat een gemeente wel coöperatief is. Hè? Dus zodra je het gesprek aangaat met de gemeente, dat ze misschien nog wel een project mee kunnen nemen. Mm-hmm. Maar ja, dat kunnen natuurlijk geen grote projecten zijn, want dat heeft natuurlijk enorme impact op het net.
1: Ja, want gemeenten moeten ook de tijd hebben om alles te inventariseren. Zo is het ook nog eens een keer, hè?
0: Ja, en goed, te prioriteren.
1: Ja, inderdaad. Regio manager Noord van Bouwend Nederland, Margreet Wijnstra. Dankjewel voor je tijd vanochtend. Online trouwens en vanavond ook op TV Drenthe. Een reportage over deze aanpak. En trouwens ook een voorbeeld van een woningbouwproject in Gasselte-Nijveen, waar het nog wel is gelukt om een aansluiting op het stroomnet te krijgen.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Adam, Magda en de Munneken, morgen wordt fantastisch. Radio
1: Drenthe. Veur en de Drenthe. Radio
0: Drenthe. 6:06. Tot slot gaan we nog even handballen. Want de ENO laat zich weer met 2 teams zien in de Eredivisie. De damesploeg staat onder leiding van een nieuwe trainercoach, Edwin Kippers. Die heeft Finette Mensing tot reserveaanvoerder benoemd. Terwijl deze cirkelspeelster vorig seizoen nog veel op de bank zat.
2: We hebben natuurlijk nieuwe coaches, nieuwe trainers. En ik merk ook op de trainingen, ze geven heel veel meer persoonlijk.

0: tips. Waardoor je ook als persoon gewoon heel veel vertrouwen ook weer krijgt van je trainer en van de coaches. En ik zie dat in teamverband ook veel meer dat meiden ook groeien en lekker hun eigen spel kunnen spelen.
1: En dan word je reserveaanvoerder. In hoeverre is die rol dan heel anders?
0: Ik weet wel zelf dat ik wel zo'n rol aan kan. En het is heel mooi om te zien en te horen van een coach die je pas net kent. Dat die ook, dat ook zeker in je ziet.
1: Hoe leuk is het dat er een nieuw iemand voor de groep staat en dat die toch weer een andere aanpak heeft?
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel heel gek op en ik merk een groep ook. Je krijgt toch gewoon een ander soort trainingen en een ander soort spel. Waar je ook als individu heel veel van kan leren. En daardoor ook veel breder handbal eigenlijk opbouwt. En ja, ik denk als groep zijnde dat we daar dan ook heel veel meer, heel veel sterker van kunnen worden.
1: De coach zegt top 8. Hoe lijkt jou dat?
0: Zeker mogelijk. Ik denk inderdaad dat dat wel minimaal erin zit.
2: Zeg speelster Finette Mensing, wie zal het zeggen? Ze beginnen in ieder geval de vrouwen van ENO 5 september. Bij Volendam beginnen ze dan. En dan gaat trouwens de mannenploeg op bezoek bij provinciegenoot Unitas in Rolde. En bij eredivisionist ENO is Lex Baas uit Exlo na 6 jaar helemaal terug.
3: Ja, het spelletje jeukte eigenlijk altijd nog steeds. En ik heb het tussendoor nog eens een keer weer geprobeerd. En dat is eigenlijk te vroeg begonnen. En Jody Vlieger die berichtte mij. Oh, een paar keer meegetraind en weer overgehaald. Dus mag weer zo zijn.
1: Sta je weer in het groen, zelfs in de basis. Mee aanvallen, mee verdedigen. Wat heb je gemist?
3: Vooral het spelletje en ook het teamspel. Ik heb ook wel andere sporten geprobeerd. Maar ik miste de strijdlust wel heel veel. En kan nog wel contact met de jongens. En dat miste ik wel vooral.
1: 6 jaar is best lang. Toch zie ik je meegaan. Dan denk ik, nou, je bent het nog niet verleerd. Valt het jezelf ook mee?
3: Op sommige vlakken wel. Maar fysieke vlakken vallen me ook nog wel eens tegen. In mijn hoofd ben ik met sommige dingen alweer verder dan dat ik fysiek ben. Conditioneel, snelheid. Ik ben natuurlijk nooit de snelste speler geweest. Dus daar heb ik nog wat te veel in geleverd. Maar dat is werk aan de winkel.
1: Tot slot, waar kijk je dan het meest naar uit als straks de competitie weer begint?
3: Een mooi team neerzetten, veel minuten maken, punten pakken ook vooral. En een mooi seizoen draaien, voor mezelf. En als team veel punten pakken.
2: ENO spelen Lex Baas in gesprek met verslaggever Stijn Steenhuis. En de mannen van ENO beginnen dus ook volgende week zaterdag 5 september om 8:30.
4: Dit was het nieuws vanochtend.
2: We begonnen Goedemorgen Drenthe met de verwoestende overstromingen in Nepal. Ilse Sapkota Benning groeide op hier bij ons in Zuidwolde, maar woont sinds 19 jaar in Nepal. Zij vertelde overweldigd te zijn door de grote ramp die zich daar voltrokken heeft. Haar neefje is gids bij de dam die doorbrak en hij wordt nog vermist. Ilse zelf is bezig met het opzetten van een hulpactie om grotere hulporganisaties te kunnen ondersteunen. En haar man zit op 3 kwartier rijden ongeveer van het getroffen gebied. Ja, en meldt haar dat ja, die hulp heel lastig op gang kan komen in het gebied, omdat alle toegangswegen, bruggen, noem het allemaal, op verwoest zijn. Maar toch doet zij haar best dus. We spraken ook met de directeur van Actium, Melanie Maatman, over de vrees van Drentse woningcorporaties dat er niet genoeg woningen gebouwd kunnen worden, zoals eerder is afgesproken. De vennootschapsbelasting is de grote boosdoener daarvan. De woningcorporaties willen van de vennootschapsbelasting af, omdat zij de winst steken in onder meer de realisatie van nieuwe woningen. En vennootschapsbelasting is belasting die je moet betalen over die winst. Ja, ze willen die hele winst gewoon gebruiken voor nieuwe woningen. Of dat ook gaat gebeuren, daarvan is ze nog niet zo zeker. Ze zijn er in Den Haag over aan het praten. Maar ja, die hebben meer dingen die op de begroting moeten. Dus Melanie was er nog niet, Melanie Maatman van Actium, nog niet helemaal gerust op. Verslaggever Wouter Westerveld ging met boswachter Bart Swiers de bossen van Midlaren in. Op sommige plekken in onze provincie lijkt het wel herfst in plaats van zomer. Als een zogenaamde valse herfst. Het komt door extreme hitte van de afgelopen weken. Olympisch kampioen roeien van 2016, Nielse Paulus, nam ons mee naar de Bosman in Amsterdam. Want dat is dit weekend het decor van het WK roeien. De oud-inwoonster van Dalen is mede-organisator. Nielse Paulus nam ons mee naar de Bosman in Amsterdam. Want dat is dit weekend het decor van het WK roeien. De oud-inwoonster van Dalen is mede-organisator van dit WK. En ze werkt zeker al 3 jaar aan de voorbereiding van dit toernooi. En dit weekend is het dan zover. Nou, deze hele week al is het al zover. Regiomanager Noord van Bouwend Nederland, Margreet Wijnstra, vertelde over het in kaart brengen van nieuwbouwprojecten in onze provincie. Door het in kaart brengen daarvan wordt duidelijk wie voor

0: voorrang krijgt op het stroomnet. Want ja, die is overvol, zoals je weet. Daarmee gaat de aanpak wie het eerst komt, wie het eerst maalt, overboord. Nou, en we gingen nog even handballen. Ook dat. En heerlijke muziek. Wat wil je nog meer? Nieuws uit de regio vind je natuurlijk ook altijd online, hè? Kijk maar even op de app of website.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Dag Wim en heel goedemorgen.
2: Dag Judith.
0: Met een heerlijke rode kater in de aanbieding.
2: Nou, jij moet eigenlijk je autosleutels nu inleveren.
0: Ga ik doen.
2: Want,
0: oh nee, ga ik niet doen.
2: Anders rij jij meteen naar Bijlen naar het asiel.
0: Ja.
2: Want ja.
0: Dat vrees ik wel.
2: Als je het beeld hebt van een rode kater, je doet je ogen, doe gewoon je ogen dicht, een beeld van een rode kater, dat is hem. En dan nog mooier, uiteindelijk.
0: Zo'n heerlijke, dikke, lekkere kater.
2: Ach.
0: Ach, mama, ja. Mooi.
2: Nou, ja, straks precies. Om 11:45 duurt nog eventjes dus.
0: Wat ga je nog meer doen?
2: Of een gezellige keuveltje. We gaan het hebben over Netflix, wat bijna ontploft is. En ik heb nog een agendatipje. En we komen de ochtend wel door.
0: Dat denk ik ook. Ja. Heel veel plezier met koffie en keuvelen. En was het een heel goed weekend gewenst. Tot maandag.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
7: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
6: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
8: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
6: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
14: Nee, attents met ds.nl.
15: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Op Radio Drenthe horen we Limburg. En dat wel van Roanesse.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 10 minuten over 9, een hele goede morgen op deze vrijdag de 28 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met René en Erika Karst blikken we terug op de Drentse Doelzend. En Bouke, die zit ook vandaag nog in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je die Old Callahan van BZN, maar eerst Yves Berendsen. En misschien is het tijd.

0: muziek uit de zomer van 1981. BZN en The Old Callahan.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat hele week in het teken van familie. Want Family Tradition, dat is de titel van het nieuwe album van Tangerine. Nou, op het album werken de tweelingbroers Sander en Aunoot, onder andere samen met de Alessi Brothers en ook Venice. En dat zijn dan ook weer twee keer twee broers en ook nog weer neven van elkaar. Nou ja, je snapt het wel. In ieder geval zorgt het voor de nodige inspiratie. En daarom deze week ruim baan voor muzikale familieleden die we terugvinden in de Drentse Doezend. Nou, we hadden broers, we hadden zussen. En vandaag doen we dat met een broer en een zus. René en Erika Karst met Naar Jou. Nummer geschreven door Ronald Verstappen en Freddy Lancé uit 2009. In 2021 op nummer 249 in de lijst. En inmiddels toch een beetje afgedaald naar nummer 442 eind vorig jaar. En ik vind er daar eigenlijk wel in de editie van 2026 wat verandering in moet komen. René en Erika.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart. En dat omdat het stroomnet steeds voller raakt. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. En de regeling maakt vooral duidelijker wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Het stadhuis van Assen gaat vanaf oktober een jaar lang op de schop. De verbouwing kost bijna 10 miljoen euro. En zoals volgens plan verloopt is het stadhuis eind volgend jaar weer klaar. En de N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert dit weekend onderhoud uit. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
5: Vandaag heeft de bewolking de overhand. Toch laat de zon zich wel af en toe eventjes zien. Een graad of 19 vanochtend bij een matige zuidwestenwind. Vanmiddag steekt de wind wat op. Het wordt dan 21 tot 22 graden. Er gaan een paar buien ontstaan. Niet overal een bui, maar als je een bui kan krijgen, dan kan het ook een felle zijn met een klap onweer en eventjes flink wat regen.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Leren mediteren? Zend.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met DS.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: De Schatkist van Nederland.
1: Wij duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat hele week in het teken van de Bauke. Want het eerste concert van Bauke in Las Vegas, die is inmiddels volledig uitverkocht. En vorige week werd bekendgemaakt dat er nog een tweede show volgt. En ik heb eventjes gekeken op de Ticketmaster in Amerika. Nou, dat schiet ook al mooi op trouwens hoor. Voor de 20 augustus, volgend jaar is dat. 21 is dus uitverkocht. En voor de 20 augustus dus een extra concert in Las Vegas. In het Resort en Casino al daar. En volgens mij het dichtst bij het podium zijn de plekken al redelijk weg. Dus mocht je er nog bij willen zijn, $102, dat is de prijs voor het goedkoopste kaartje. Nou, in dit geval sluiten wij deze week ook af met een nummer van Bauke. En dat wel afkomstig van zijn album Live at Sun, dat Bauke opnam in de legendarische Sun Studio, waar grootheden als een Elvis en Johnny Cash ook hun klassiekers hebben opgenomen. Dit is Kiss You All Night Long.

van mooi werk op Radio Drenthe. Niks niet remmen. Gast erop. Daarin blikken ze natuurlijk ook een klein beetje terug op het afgelopen seizoen wat ze hebben meegemaakt met bijvoorbeeld optredens op de TT. En niet te vergeten ook nog een keer een zwarte cross. Straks hoor je Suzanne Freek hier op Radio Drenthe met halverwege. Bij eerst Love of Life. Dit is Earth and Fire.

0: morgen.
1: Suzanne Freek aan het eind van dit uurtje Nederpop hier op Radio Drenthe Koffie en Keuvelt op deze vrijdag de 28e. Bomen Berend, trouwens, voor de Groningers onder ons. Ja, vandaag een feestje te vieren. Wellicht gaan we daar straks nog even over hebben. Want wij willen eigenlijk ook wel zo'n feestje. Eerst Bert Hering, Julie July.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
9: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: en Heartache Tonight. Zullen wij maar eens even ons spelletje gaan spelen?
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Milko, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Wim.
0: Het is vrijdag, lekker voor het weekend. En ja, over een maandje is het zover. Dan kunnen wij in de nieuwe kolk

0: Nassen terecht voor het Crossroads Blues Festival. Ik hou van een bluesfestival. Ik ben dus een paar keer in Grollo geweest. Ben jij nooit geweest in Grollo?
1: Nee, ben ik nooit geweest. Ondanks dat het zo'n groot festival was, moet ik zeggen, inmiddels. Hè?
0: Dan moet ik je ook teleurstellen.
1: Ja. Dat komt niet weer.
0: Dat komt niet weer.
1: Maar...
0: Nee, niet in deze vorm.
1: Nee, dat niet.
0: In ieder geval.
1: Maar je krijgt een soort van herkansing, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is niet in Grollo, maar dus in Assen.
0: In Assen.
1: Ja.
0: Ja, en dan een kleintje ongeveer. Zo'n beetje. Nou, klein. Erwin Jawa, Erwin Nijhoff staan erbij. Ruthie Foster en Jeffrey Halford en de Healers.
1: Dat zijn blueslegendes.
0: Nou, dat dacht ik. En niet alleen kaartjes, maar krijg je er ook nog een mooi t-shirtje bij.
1: Oh, dus je kan helemaal in stijl kun jij dan naar DNK afreizen.
0: Echt, oh ja, jij bent een van de winnaars.
1: Dat nog inderdaad.
0: Ja, de anonimiteit is dan niet meer gemaakt, hoor.
1: Dat niet, maar ik vind met zo'n t-shirt dan laat je wel zien dat je een blueskenner bent. Want anders kun je niet met die kaarten aan de haal zijn gegaan.
0: Nee, klopt, inderdaad. Nou, en het spel wat wij in dit geval gaan spelen is dat een of andere onverlaat die heeft op een beetje een bluesachtige manier wat teksten ingesproken van wat zomerse klanken. En dan een beetje in de Drents.
1: Ja.
0: Is het dan de luisteraar om te raden, ja, welk liedje is er eigenlijk? Gisteren hadden we best een hele lastige. Ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is.
1: Ja, ik heb niet geluisterd gisteren.
0: Nee,
1: dus
0: niet geluisterd.
1: Ik heb nu hard op even na te denken. Maar...
0: Juanes met La Camisa Negra.
1: Ja, dat was
0: een zwarte shirt. Dus maar nu moet je echt Google gebruiken om dat te vertalen.
1: Ja.
0: Nou, je hoeft vandaag denk ik geen Google te gebruiken. Luister maar eens. Ze droeg een piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. En vandaag droeg ze hem voor het eerst. Die piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. Dat is echt niet de allermoeilijkste van deze week.
1: Nee, maar bij Judith hadden we vanochtend ook al geen moeilijke. Dus
0: nee,
1: pak je kans, zou ik zeggen.
0: 0592-33-1188. En wie weet wie jij. Kaarten voor het Crossroads Blues Festival op 26 september aanstaande.

Material Lover was dat van Sienna Spyro hier op Radio Rinte. En we zijn nog steeds op zoek naar de titel van dit lied. Ze droeg een piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. En vandaag droeg ze hem voor het eerst. Die piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. 0592 33 11 88. Kom maar door.

0: Orbison. And you got it.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: And you got it. Dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Nou, prima hoor.
0: Prima?
2: Ja, een beetje benauwd, hè, buiten.
0: Ik vond het vannacht, ik vond het niet fijn.
2: Klam.
0: Ja, gisteren ook aan het eind van de middag. Het werd op een gegeven moment werd het warm, werd 29 graden en vochtig. Ja. En het was vanochtend volgens mij nog steeds 19 graden buiten of zo. Maar het is vieze plaknacht.
2: Je kunt er raarst in zwemmen.
0: Ja, nou dat. En dat was dan net de bedoeling.
2: Nee, man.
0: Maar heb je ook nog hier in Assen nog een dikke bui gehad dan vannacht, of?
2: Nou, volgens mij weinig. Ja. Maar er zou gaan onweren. Ik heb daar niks aan vernomen.
0: Nou, ik heb hier een Milko bij me zitten. Die heeft vannacht nog rechtop in bed gezeten.
3: Ja, zeker. Ja, nee, dat waren dikke knallen.
0: Ja.
2: Ja. Meer naar de zuidelijke kant van Drenthe, denk ik.
3: Ah, nee, de noordelijke kant.
0: Noordelijke kant.
2: Oh, ook nog.
3: Provinciegrens bij Veendam.
2: Jammer, door.
0: Ja. Ja.
2: Achter de Hondsrug.
0: Nou, dat is hem. Ik denk dat hem is.
2: Ja, vast.
0: Ja, die Hondsrug, die duttert. Nou, ik woon in een Wijster, maar volgens mij, of ik lag echt in coma vannacht. Dus ik heb wel redelijk goed geslapen, maar ik heb niks gehoord.
3: Nee.
0: Dus nul.
3: Nee, dat was echt plaatselijk in het noorden.
0: Ja, nou.
2: Denk ik ook, ja.
0: Vanmiddag weer een nieuwe kans volgens mij. Dus als ik onze weerman goed begreep, dan kan het eind van de middag kan er weer wat buitjes aankomen. Vergezeld van onweer en eventueel hagel. Nou, als het maar een beetje bij het normale blijft, hè.
2: Denk ik ook, ik hoop het.
0: Ja, dat hoop ik ook. Hé, hey, Jan, we waren al spel aan het spelen en ik had deze opgave gedaan. Ze droeg een piepkleine, superkleine gele bikini met stippen. En vandaag droeg ze hem voor het eerst. Die piepkleine, superkleine gele bikini met stippen.
2: Ja.
0: Ja, wat dacht jij toen in één keer toen je dit hoorde?
2: Nou, dat kwam me redelijk bekend in de oren. Zo itsy bitsy eenie beenie yellow polka dot bikini.
0: Absoluut.
2: Heel moeilijk uit.
0: Dat is het inderdaad. De itsy bitsy teeny weenie yellow polka dot bikini.
2: Ja.
0: Van Brian Hyland. Volgens mij muziek van heel lang geleden, denk ik. In dit geval.
2: Dat dacht ik ook, ja.
0: Ja, ergens in de jaren 60. Jan, ik mag je feliciteren. Want in dit geval levert jou op mooie kaarten voor het Blues Festival. De nieuwe Kolkenhuizen wordt gegeven. En ja, daar kun je volgens mij nog sterker nog lopen of op fiets heen, denk ik.
2: Op fietsen.
0: Ja, op fietsen. Hartstikke mooi. En een t-shirtje er ook nog bij. Dus blijf even de lijn. Dan gaan we alles even noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Yo, dog.

0: klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Het is 10:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers vindt dat de transportsector snel verandert en dat de verduurzaming grote investeringen vraagt. En daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. AB Texel die neemt het bedrijf over en breidt daarmee zijn activiteiten in de agrarische en speciaal transport verder uit. Het stadhuis van Assen gaat vanaf oktober een jaar lang op de schop. De verbouwing kost bijna 10 miljoen euro. De begaande grond die krijgt een nieuwe publiekshal, extra vergaderruimtes en een extra raadzaal. Ook wordt het gebouw beter geïsoleerd en volledig van het gas gehaald. En tijdens de werkzaamheden verhuist Burgerzaken tijdelijk naar de Javastraat. De gemeenteraad die vergadert vanaf januari in het provinciehuis. En als alles volgens planning verloopt, is het stadhuis eind volgend jaar klaar. Een automobiliste is vannacht na een ongeluk bij Bijlen meegenomen naar het politiebureau. Rond 2:30 belanden ze met haar auto in een sloot langs de A28. De vrouw die bleek ongedeerd, waardoor de ambulance onverrichte zaken weer kon vertrekken. Maar in de auto werd wel een wit poederachtig goedje aangetroffen. Daarom moest de vrouw mee naar het politiebureau. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting die duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat die voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel Milko. Roland van der Zwaag dan met het weer.
7: Vandaag heeft de bewolking de overhand, toch laat de zon zich wel af en toe eventjes zien. Een graad of 19 vanochtend bij een matige zuidwestenwind. Vanmiddag steekt de wind wat op, het wordt dan 21 tot 22 graden. Er gaan een paar buien ontstaan, niet overal een bui, maar als je een bui kan krijgen, dan kan het ook een felle zijn met een klap onweer en eventjes flink wat regen.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Altijd onderweg en weinig tijd?
3: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Dit was Mixed Fish.
1: Op Tjak.
0: Het is 7 minuten over 10:30 en Marjolein die is vanmorgen voor ons op Tjak. En ja, het is eind augustus en dan op een ijsbaan wezen. Dat is best een bijzonders. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja zeker. Ik sta hier bij de ijsbaan van Alteveer en hier worden ze... Sorry hoor.
3: Grote res Alteveer Steenbergen.
2: Ja, kijk. En Abel Mulder, je bent van de ijsvereniging RAS. Bam, ik krijg meteen weer op mijn kop. Normaal wordt hier geschaatst, wou ik zeggen, om mijn verhaaltje even af te maken. Nu zwemmen de eendjes. En het is hier heel sfeervol aangekleed. Ik zie overal lampjes, er ligt een drijvend podium, tenten, stoelen. Wij staan op een dansvloer, want Abel, wat gaat hier allemaal gebeuren dit weekend?
3: Dit weekend is het fenomeen. Fenomeen. Het is een veengat en daar is het omheen. Veen omheen.
2: Ja, we snappen hem.
3: Nou, en dat betekent dat er 3 keer klassieke concerten zijn. Er zijn 3 keer bluesconcerten. Er is een sport- en spelmiddag voor de jeugd morgenmiddag. En daar komt de commissaris van de Koning nog even langs. Het is een feestweekend.
2: Ja, blues en klassiek wordt hier gegeven. Waarom die combinatie?
3: Nou, we hebben hier mensen van allerlei geledingen die van blues houden en die van klassiek houden. Ja, je wil niemand uitsluiten, dat doe je op de ijsbaan ook niet. Dan, als de mensen komen, die komen van al die soorten categorieën gaan in schaatsen. En die mogen ook genieten van de muziek.
2: Ja, dus een mooie mix. En jij staat echt, ik mag wel even meenemen de mensen thuis. Jij staat echt te stuiteren. Want zo enthousiast heb ik nog nooit iemand gezien over een evenement. Het komt ook echt wel een beetje uit de tenen. Hè. Het is namelijk heel lang geleden dat zo'n concert, zo'n festival eigenlijk voor het laatst is georganiseerd hier.
3: Nou, dat was in 2015. En het mooie was in 2015, toen was het volle maan. En nu is het weer volle maan. Ja. Dus dat hebben we aan elkaar gekoppeld. Het mooie van dit jaar is, 2026... heeft iedere dag en datum dit jaar precies hetzelfde als in 2015. Dus het draaiboek van 2015 kon ik gewoon openslaan. 2 juni was toen bijvoorbeeld op een vrijdag, nu weer. Ja. Dus ja, zo moeilijk is het niet.
2: Nee, oké. Okay. Maar goed, het heeft wel wat voet in de aarde hè, om zoiets te organiseren. Waarom vond je dat het nou weer zo'n prachtig concert moest komen?
3: Ja, je hebt steeds wisselende bestuurssamenstellingen. Ik zit er al wat langer in. We hebben een heel jong bestuur. Gemiddelde leeftijd 46 jaar. Alles met elkaar. Dus allemaal jonge ouders. En dit was een clubje waarvan je zegt, zullen we doen? En die hadden allemaal gezegd, ja, dat gaan we doen. Die staan midden in de maatschappij.
2: En jij zegt ook, nee, nee bestaat niet in mijn vocabulaire. We gaan er gewoon voor.
3: Ja, maar niet alleen bij mij. Dat is bij het bestuur net zo. Want het bijzondere van ijsverenigingen, daar zit zoveel power in. Als het gaat vriezen, dat weet je maar een paar dagen van tevoren. En alle ijsbanen, respect voor al die mensen, die hebben binnen een paar dagen hebben ze een enorm evenement. Gewoon is dat niet.
2: Nee.
3: Dus daar kun je dat mee doen.
2: Ja, ja. En met al die vrijwilligers.
0: Ik heb het idee.
2: Dat is heel sfeer voor al.
0: Ja, de microfoon valt even weg, Marjolein, dus...
2: Ben ik er weer?
0: Ja, je bent er weer. Ja, ga deur.
2: Oh, gelukkig. Nou, dan rond ik het ook een beetje af. Maar daar vind jij niks, Abel. Jij wil nog veel langer praten. Maar nog 3 dagen is het. Vanavond, zaterdag, zondag. Hoeveel mensen kunnen hier komen?
3: 300 personen per voorstelling. Dus met een beetje geluk, maximaal 1200 personen. Maar er zijn heel veel mensen hier uit de Rasdorpen en Roden, Langelo, Norg. Die komen 2 of 3 keer.
2: Ja,
3: dit is zo'n wisselend programma. Zeker met Erik Hulsebos morgenavond. Ja. Heel wat anders.
2: Ja.
3: Nou, en dat wordt een feest.
2: Goed. En jij stuitert hier nog even door.
0: Mooi zo, dank je.
4: Heb jij ook een tip?

0: Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Zo rond 12 minuten voor 11 hier op deze vrijdagochtend. Ik zat even, Milko, vanochtend weer even in mijn nieuwsberichtjes te bladeren. En toen zag ik iets over Netflix. Dat was bezweken onder de hype. Reactievideo's die gaan viral in dit geval. En toen was ik aan het doorlezen. Het ging over, ja, dan moet ik het weer goed zeggen, GTA 6.
1: Nou, je kan gewoon GTA 6 zeggen, hè?
0: Ik kan gewoon GTA zeggen?
1: Absoluut.
0: Dat mag wel?
1: Jazeker.
0: Oké. Maar bij jou gingen meteen de oogjes glimmen.
1: Ja man, zeker.
0: Want jij was ook een van de mensen die zat te springen op de bank en juichend door de woonkamer rende.
1: Ja, een van de miljoenen mensen die nogal enthousiast werd. Want gisteren was het zover. Gisteren om 9:00 s'avonds was op Netflix exclusief de eerste look van dat spel zichtbaar. En dat spel dat is groot. Echt ontzettend groot. Het is zelfs het grootste media-product, entertainmentproduct wat ooit uitgebracht gaat worden.
0: Okay.
1: Groter dan welke film dan ook, welke muziekrelease dan ook. Dat is dit spel.
0: Grand Theft Auto. Dus het gaat over auto's in dit geval. Over een diefstallen van auto's. Leg me even uit, want ik ben een leek. Want ik ben niet van de computerspelletjes. Ja, behalve mijn Donkey Kong en dingetje.
1: En Mario ken je ook nog wel, toch?
0: Ja, en ik heb die andere heb ik ook nog die ik altijd wel speelde. Hoor. Candy Crush.
1: Candy Crush?
0: Ja, dat is mijn spel. Ja. Dus verder kom ik niet.
1: Nee, dit is wel wat anders, hoor. Dit is wel wat anders. Nee, dit is echt... Er zit een hele verhaallijn zit erin.
0: Mm-hmm.
1: Je speelt in een grote open wereld. En dan kun je eigenlijk doen en laten wat je maar wil.
0: Oh.
1: En dat wordt steeds uitgebreider met het deel wat verschijnt. Hè. Er kan steeds meer. En
0: maar het heeft wel met auto's te maken.
1: Je kan auto's stelen, je kan erin rijden, je kan erin racen, noem maar op.
0: Oh.
1: Maar het is meer de verhaallijn en de wereld van dat spel, mm-hmm. wat de grote sterren zijn.
0: Okay.
1: Dat is het meer. En die wereld die is dit keer gebaseerd op Miami en Florida.
0: Ja.
1: En het vorige deel was er bijvoorbeeld Los Angeles en Californië waar het op gebaseerd was. Het deel daarvoor weer opnieuw.

0: van die games. In het vorige spel wat zij uitbrachten, dat was een cowboyspel.
1: Ja.
0: En dan zag je mensen met een rails bezig, hè, treinrails, werkers. En dan zie je ook echt dat die spijkers, die worden erin geslagen. Echt? Zijn ze klaar, gaan ze naar de andere, gaan ze naar de volgende.
1: Ja, hè?
0: En wanneer jij later in het spel weer terugkomt, is het echt gewoon... Er zit er progressie in. Dat is helemaal afgebouwd.
1: Okay.
0: Ja, en er zijn nog eigenlijk nog veel gekkere details zijn er in die game. Maar dat ga ik je besparen.
1: Ja, maar het is zo haarscherp. Als voorbeeld, als mijn vriendin ziet altijd een haar op mijn neus. Die wil ze eruit trekken.
0: Ja.
1: Bij GTA zie je hem echt. Zo ook
0: ja,
1: een beeld staan,
0: ja, ja,
1: zeg maar.
0: Ja,
1: die
0: ja,
1: haar.
0: Het wordt steeds gekker. Ja, het wordt steeds beter.
1: Je hebt de neiging om een percentje te pakken, zeg maar. Wat ik thuis ook altijd
0: bijna wel
1: meemaak.
0: Dat... Ze zijn bijna op het punt gekomen dat het ook nog eens kan. Dus.
1: Ja. Oké, maar het spel. Dit was dus een introductie ervan. Ja. Maar het spel zelf moet nog komen, of niet?
0: Ja, 19 november, dan komt het spel uit.
1: Mm.
0: En ja, ik denk dat het dan vrij stil op straat gaat zijn. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er in, volgens mij Engeland was het...
1: Ja.
0: Is er een autobedrijf, een autogarage... die heeft gezegd van, die week houden wij de deur dicht... want al ons personeel die wil die game spelen. We hebben geen personeel.
1: Ben jij al vrij die week?
0: Ik heb een... Ik
1: ben vrij die week.
0: Ja, zeker.
1: Van mij niet bellen?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, en ook allemaal met mijn vriendin allemaal keurig afgesproken... dat ik vrije baan heb.
1: We gaan een livestream met mede doen, denk ik.
0: Dat lijkt me helemaal goed. En we laten jou een keer spelen. Ga ik je introduceren, GTA?
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Oh.
1: Mooi. 19 november, hè?
0: Ja, gaan we doen.
1: Staat genoteerd bij deze.

muziek van Billy Joel hier op Radio Dit op deze vrijdag in Koffie en Keuvel met Tell Her About It. Straks natuurlijk hierna nog een uurtje Koffie en Keuvel met onder andere een werkelijk schitterende kat en ook een zeer aangename hond van de week. En dat allemaal in Asillig. Dit is Shania Twain. Girls.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical.
2: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Beatles en Hard Day's Night hier op Radio Drenthe. Nou, Hard Day's Night, ik heb wel een harde Hard Day's Week, om het zo maar te zeggen, Milko.
1: Is dat zo, Wim?
0: Ja, ik was natuurlijk, ik heb dat woensdag ook wel verteld, ik was het weekend weg geweest naar Edinburgh.
1: Ach ja, Scotland.
0: Edinburgh. Het was hartstikke leuk, alleen ik was na 1,5 uur mijn portemonnee daar kwijtgeraakt.
1: 1,5 uur?
0: 1,5 uur, ja, ik was 1,5 uur in de stad. We waren geland en onderweg naar het hotel in de bus. En toen, ja, was hij weg. Dus,
1: dat heb je goed gedaan.
0: Shit, ja, dat was een nieuw record, ja. Maar dan heb je daar dus een aantal dingen zitten. Ja. Wat best wel vervelend is. Mijn ID-kaart zat erin. De creditcard zat erin. Mijn rijbewijs zat erin. Legitimatie. Hoe heet het? Van de auto. Je kentekenbewijs.
1: Oh ja,
0: dus tegenwoordig ook zo'n klein kaartje.
1: Ja, zo'n groen pasje.
0: Ja, ik had de voordeelpunten van, van de bouwmarkt. Die zijn nu ook weg.
1: Oh.
0: Ja, daar doe ik de meeste moeite mee nog. Nou, maar... Dan moet je volgens ook mijn rijbewijs. Dus ik moet nu een nieuw rijbewijs hebben.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik, nou, ik ga naar de gemeente gaan aanvragen. Nee, u moet eerst naar de RDW.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Mijn reactie zou ook zijn, eerst naar de gemeente.
0: Ja, nee, dan moet eerst naar de RDW. Want je moet namelijk de vermissing moet je dan doorgeven. Er zijn allemaal regels aan verbonden.
1: Okay.
0: Het moet eerst worden geregistreerd dat hij vermist is.
1: Juist.
0: Dus, nou, op een gegeven moment is dat dan bij de RDW-behandeling. En met dat bericht kun je dan naar de gemeente gaan... om dan een afspraak te maken om dan je rijbewijs weer te gaan vervangen.
1: Maar ben je dan eerst nog weer in afwachting van een brief?
0: Nee. Je mag al wel met het mailtje wat je hebt, dat is dan genoeg.
1: Oh, die krijg je dus gelijk. Je krijgt gelijk wel een mailtje na het opgeven van vermissing.
0: Ja, klopt.
1: En dan naar het gemeentehuis. Ja. Okay.
0: Maar dan komt het volgende, want dan moet je dus naar de gemeente toe. En als je een rijbewijs wilt aanvragen, moet je je kunnen legitimeren.
1: Ja. Maar
0: als je ID-kaart ook gestolen is...
1: Ja, dat wordt lastig.
0: Dus ik moest ook bij de gemeente, heb ik nu ook weer het vermissen van mijn ID-kaart... heb ik dus weer daar aangegeven, dat ik die kwijt ben. En dan moet je ook zeggen waar en wanneer en wanneer voor het laatst gebruikt is. En dat soort zaken meer. Dus dat is dan ook weer een handeling. En ik had toch gelukkig nog wel een paspoort, dus op zich was dat probleem voor mij wel redelijk te tackelen.
1: Ja.
0: Maar het hele gedoe wat je eromheen hebt...
1: Ja, maar goed, niet iedereen heeft ook een paspoort, hè, trouwens.
0: Nee.
1: Dan ben je helemaal de pisang.
0: Nou, ik had wel een beetje massa, omdat we naar Schotland gingen. Omdat daar tegenwoordig door de Brexit moet je dan dus een paspoort hebben.
1: Oh ja, dus de Brexit is jouw redding geweest.
0: De Brexit is mijn redding geweest. Ik ben nog nooit zo voor de Brexit geweest als nu. In dit geval. Maar daardoor inderdaad heb ik dus een paspoort moeten aanschaffen. En ik had een ID-kaart. En die moest ik toch volgend jaar vervangen. Dus nou ja, die is dan maar weg en er komt toch geen nieuwe weer. Maar echt, de Brexit is mijn redding geweest.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Dat is een bijzondere kwinkslag is het toch weer geworden dan, hè?
0: Ik heb dat nooit zo gerealiseerd.
1: Nee.
0: Maar ik weet niet of ik dit nog hardop nog een keer eerder moet zeggen. Dat de Brexit mijn redding is geweest.
1: Wim Boer gered door de Brexit. Dat is wel bijzonder. Maar goed, rijbewijs is nu in aanvraag, neem ik aan.
0: Rijbewijs is nu in aanvraag.
1: Ja.
0: Maar dan krijg je dus een afrond even een mailtje van de RDW. Mm-hmm. Let op, u mag nu niet in een auto rijden. Want je hebt geen rijbewijs. Dus de Herman dat, die luistert nooit naar dit programma, dus dat scheelt er weer. Maar als je mij dus aanhoudt, ik kan geen rijbewijs overleggen.
1: Nee.
0: Ik heb wel een fotootje van, maar die is niet geldig.
1: Die is niet geldig, inderdaad. Dat is problematisch.
0: Ja.
1: Dus ik moet je straks nog thuis brengen ook.
0: Nou ja, ik ben nu op de fiets. Dus,
1: Nee, ik gooi de kofferbak, ik gooi de banken plat en dan gooi je de fiets achter en dan ben je gewoon weer thuis.
0: Nee, ik waag het er wel op.
1: Ja?
0: Op zich.
1: Je durft het wel aan?
0: Ik durf het wel aan. Nou, je zult het zien, ik ben volgens mij de laatste... 10 of 12 jaar, nog nooit aangehouden door welke politie. Ik heb nog nooit mijn rijbewijs volgens mij in de politieagent hoeven te laten zien.
1: In deze dagen gaat het waarschijnlijk gebeuren, Wim.
0: Je gaat het beleven. Echt. Dus
1: dan mocht je hier niet komen op een of andere dag, dan weet ik wat er aan de hand is. Dat is wel een goede geruststelling voor ons.
0: Halt, maar ik mag dus gewoon niet rijden. Ik heb nu wel een mailtje dat die een nieuwe aanvraag is, maar dat is ook niet geldig blijkbaar. Dus ik kan niks registreren.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: Eigenlijk ben ik stiekem benieuwd als ze jou aanhouden. Wat gebeurt er dan inderdaad? Hè?
0: Ja.
1: Heb je de goede te pakken van strijkt hij over zijn hart? En is het van, ja, okay, ja, prima joh. Geen probleem, rijd door. Of volgt gewoon echt een boete voor rijden zonder rijbewijs?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik straks richting Wijster ga dat ik even in een fuik rij of zo. Dat ze mij nou, dat denk je ook niet.
1: Dat zou ik me zo kunnen. Ik zeg even te kijken, rijden zonder rijbewijs.
0: Mm.
1: 340 tot 410 euro.
0: Alsjeblieft.
1: Serieus geld.
0: Dat is net het bedrag zeg maar, wat ik kreeg van de KLM omdat we zijn

1980. En dit voor Leo Sayer en More Than I Can Say. Straks natuurlijk nog het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En nog een half uurtje koffie en keuvel. Met onder andere een mooie hond en kat van de week. Want het is vrijdag, dus hebben we asielig.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is Karnap aan 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart, omdat het stroomnet steeds voller raakt. Nieuwe woningen, scholen en andere gebouwen kunnen daardoor op een wachtlijst voor een aansluiting komen. Wie tussen nu en 2036 wil bouwen, moet het project daarom snel aanmelden, want niet aangemeld betekent achteraan aansluiten. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. De regeling die maakt vooral duidelijk wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats die gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers die vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. AB Texel die neemt het bedrijf over en breidt daarmee zijn activiteiten in de agrarische en speciaal transport verder uit. De historische spoorbrug in Koevoorde is klaar voor de nieuwe treinverbinding met Duitsland. De meer dan 100 jaar oude draaibrug is volledig opgeknapt en voorzien van moderne techniek. De brug die werd eerder weggehaald voor een grondige renovatie en is inmiddels teruggeplaatst over het Koevoorde-Vechtkanaal. De spoorverbinding tussen Koevoorde en Bad Bentheim die moet in december in gebruik worden genomen voor reizigers. En daarmee keert de internationale personentrein na tientallen jaren terug. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en de N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko. Roland van der Zwagen met, sorry, het weer.
6: Vandaag heeft de bewolking de overhand. Toch laat de zon zich wel af en toe eventjes zien. Een graad of 19 vanochtend bij een matige zuidwestenwind. Vanmiddag steekt de wind wat op. Het wordt dan 21 tot 22 graden. Er gaan een paar buien ontstaan. Niet overal een bui, maar als je een bui kan krijgen, dan kan het ook een felle zijn met een klap onweer en eventjes flink wat regen.
7: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
8: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Goedemorgen, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Alex Warren samen met Jelly Roll.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Beilen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Mooi zo. Oh, je kraakt een beetje nu.
3: Oh, echt waar?
0: Ja, je klinkt heel erg blikkerig. Wacht even hoor. Probeer nog eens iets meer afstand van de telefoon te houden.
3: Oh, jij bent echt luid en duidelijk.
0: Oh, het klinkt nu ook weer echt fantastisch. Ja, nee, dit is beter.
3: Oh.
0: Ja, ja.
3: Oké,
0: ja, gelukkig. Hey, we gaan beginnen met de hond in dit geval. Gaan we naar Simba, een mooie... Ja, dat is echt een labrador, dat kan niet anders, hè?
3: Nee, klopt. Een echte labrador, ja. Ja, ja, klopt.
0: Prachtig, mooi. 4 jaar oud, dat is nog vrij jong.
3: Ja, een teefje. En bij ons gekomen omdat helaas haar baasje is overleden.
0: Och, ja.
3: Ja.
0: Kun je dat echt merken, dat een hond ook in een bepaald rouwproces zit?
3: Bij sommige honden wel, ja. Ja, ja. Dat kunnen we echt wel merken. Ja, ja, deze heeft ook, heeft ook 6 dagen in huis naast haar baasje geleefd.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja, dat is ook wel een dingetje.
0: Ja, wij waren dit weekend in Schotland, in Edinburgh. En op een begraafplaats heb je daar iemand die is overleden. En de hond, die is 14 jaar lang, heeft hij daar op het graf gelegen. Bobby. En die Bobby heeft nu een eigen standbeeld daar gekregen, een eigen graf. Dus ja, vandaar inderdaad dat ik daar ook aan dacht. Dus ik weet niet of de verhaal helemaal klopt. Maar er zal wel iets van waarheid in zitten natuurlijk.
3: Ja, sommigen wel. Ja, ik heb ook wel eens mensen gehoord die inderdaad met de erfenis, hè, met testamenten regelen, dat de hond of de kat de rest van het leven nergens meer zorgen om te hoeven te maken. Zeg maar.
0: Ja, dat is toch mooi. En eigenlijk helemaal. Ja, want je bent je hele leven verknocht met zo'n dier, dus waarom ook niet? Ja,
3: ja, precies. Ja.
0: Mooi. Maar Simba, dus betekent nu bij jullie gekomen natuurlijk een hele andere omgeving. Dat zal ook wel wennen zijn.
3: Ja, is sowieso wennen. Ja, en het is een hond die altijd bij een persoon alleen heeft geleefd. Mm-hmm. Dus ja, ze is ook niet zo heel veel gewend. En dat kon je ook merken. In het begin vond ze echt alles doodeng hier. Ja. Ja, ze begint nu een beetje de collega's te kennen. En ze wordt eigenlijk dan steeds vrolijker en enthousiaster wel. Maar nieuwe dingen vindt ze gewoon heel spannend. Want dat kent ze allemaal niet. En dat vindt ze alles vindt ze dan echt doodeng.
0: Ja.
3: Ja, dus andere honden, katten, kinderen. Ja, dat is eigenlijk allemaal, gaat dat niet zo goed samen. Dus ze zoekt echt een plekje waar ze als enigste in huis alle aandacht krijgt en aanwezig is.
0: Ja, dat snap ik. Maar merk je er ook bijvoorbeeld bij het uitlaten dat het allemaal wat onwennig en spannend is?
3: Ja, ja, vaak kun je dat merken. Hè? Dat zie je hier ook wel als wij ermee gaan wandelen. Hè? Dan ga je zeg maar linksom het asiel uit. En na een paar keer hetzelfde routetje. Prima. En dan lopen ze prima mee. Mm-hmm. Maar ga je een keer rechtsom het hek uit. Ja, dan is paniek.
0: Want die kant zijn de waar. Ja, tuurlijk.
3: Ja. Ja. Ja, dus het is echt wat vast is. En wat routine is. En wat ze kent. Ja. Dat is goed. Maar wat nieuw is allemaal. Ja, dat is allemaal dood en doodeng.
0: Is er ook een soort van autisme dan? Wat bij dieren ook is? Of wat is het
3: nou? Nou, geen idee, maar ik heb bij een van mijn eigen honden wel het idee dat je daar soms last van heeft.
0: Ja, toch wel. Ja, ja. Ja, dat kan. Nee, maar dan weet je tenminste waar het ligt, hè? Dus
3: ja.
0: Maar ook voor Simba zal het natuurlijk prachtig weer een mooie nieuwe plek zijn. Dit is echt wel het is een ras, een Labrador Retriever. Dus wat dat betreft inderdaad ook wel met een mooi karakter.
3: Ja, er zit een heel goed karakter in. En hij moet echt even een perfecte plekje hebben. Dus het mooiste zou zijn, wat oudere mensen die geen andere huisdieren of kleine kinderen hebben. En waar ze ook weinig alleen hoeven te zijn. Want ook dat is een dingetje. Ja. Want dat is ze ook niet gewend. Want ze was altijd samen met haar baasje.
0: Oh ja, tuurlijk. En een stukje rust voor haar zal ook heel, heel mooi zijn. Super. Nou.
3: Dat zeker, ja.
0: Hey, dan gaan we naar Chester. Nou, als je het hebt over een rode kater, je doet je ogen dicht. En dan zie je Chester en denk ik, oh ja, zo ziet hij eruit. Maar dat is er wel eentje, of niet?
3: Het is ruim 7,5 kilo.
0: Alsjeblieft.
3: Het is ook een flinkert. Maar het is officieel, op de foto kun je het niet helemaal goed zien, want hij is daar getrimd. Mm. Officieel is het een Britse langhaar.
0: Ah.
3: Ja, dus, maar dat haar, hij heeft echt, wij zeggen echt drama. Hij heeft echt verschrikkelijk haar. Hij heeft heel veel onderwol. Mm. Waardoor hij echt een eigenaar nodig heeft die echt het leuk moet vinden om een kat te trimmen en te knippen en bij te houden.
0: Okay.
3: Want anders, je hoeft maar even de andere kant op te knipperen en te kijken en hij zit weer vol onder de klitten.
0: Maar daar moet een kat ook wel over kunnen dan, of niet?
3: Ja, dat vond hij in het begin niet. Wij hebben dus hier onder verdoving moeten doen. Hij is inmiddels geplaatst geweest. En die mensen hadden een vaste trimster die bij hun in huis kwam. Mm-hmm. En die heel rustig aan elke keer een stukje deed. En dat ging nu goed en die kon hem nu ook bijhouden.
0: Okay.
3: Maar het is echt een kat van, joh, vergis je er niet in. Hij heeft echt een vacht waar heel veel onderhoud in zit.
0: Ja, dat snap ik dan inderdaad. Maar echt een mooie dikke kop. En dan denk je, oké, maar is het gedrag ook echt wat daarbij past? Bij wat je ziet?
3: Nou ja, hij is bij ons eigenlijk heel open. Hij komt graag bij ons voor aandacht om wat en wat te kroelen. Dat is geen probleem. Alleen, ja, hij is geplaatst geweest en teruggekomen. En helaas kon deze mevrouw door andere omstandigheden niet meer voor hem zorgen. Maar die gaf wel aan dat hij heel inkennig is. En eigenlijk thuis zag ze hem ook niet lang niet altijd en kroop hij eerder weg. Terwijl we hier een kat zien die wel bij ons komt en aandacht wil.
0: Ja. Oh, okay.
3: Ja, nou, ook met visite en dergelijke, hè, dan kroop hij weg en dan zag je hem niet meer.
0: Nee.
3: Dus het is wel een kat met een heel sterk eigenwijs karakter.
0: Oké, maar je moet ook iets aan hebben, hè, als je dan een kat hebt. Alleen een kat dat er niet meer ligt. Er moet een beetje pin in zitten, mag ook wel.
3: Nee, dat mag ook wel. Ja, nee, hij komt ook af en toe wel kopjes geven en koekje of iets dergelijks op het lekkers, dat wist hij ook, want dan kwam hij wel gelijk aanrennen.
0: Ja.
3: Maar het was verder niet een kat die echt op schoot wil of iets dergelijks.
0: Nee, oké. Nou, je kunt hem wel terug in de vensterbank zetten. Ik denk wel dat hij genoeg bekijks krijgt. Dus,
3: dat denk ik ook. Ja, en dat zal hij ook prima vinden, want hij is ook niet gewend om naar buiten te gaan. Dus op de vensterbank naar buiten kijken, dat is prima voor hem.
0: Nou, heerlijk, mooi zo. Chester en Simba die zijn dus op zoek inderdaad naar nieuwe baasjes. En hoe komen we met jullie in contact, Alwin?
3: Dat kan via onze website www.dierenasielbeilen.nl, waar ze allemaal opstaan met foto en omschrijving. En anders natuurlijk telefonisch via 0593 52 32 32.
0: Hartstikke goed, mooi. Hey, ik wens jullie een fijn weekend, jij en je team.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: Yo, doeg.
3: Hoi.

namens Kleeman, oftewel Lois Lane en I Wanna Be. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze Koffie en Keuvel. Natuurlijk vandaag nog lekker blijven luisteren naar Radio Drenthe. Straks Anouk. En vanmiddag ook nog René met onder andere Jan Dulles van de 3J's die daar te gast is. Maandagochtend, 9 uur, ben ik er weer. Tot dan, fijn weekend. Hoi!

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.

0: Vroeger had hij bijbaantjes als figurant in verschillende films. Al heel jong begon hij daarmee. Ik las ergens als jochie van 10 al dat hij door de straten van Rome rende als straatjochie bij de film.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En rond zijn 17e pakt hij professioneel zijn muzikale carrière op. Eros Ramazzotti, daar openden wij mee. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Milko.
3: Hallo, hallo, hallo.
0: Fijn dat je even bent blijven zitten. Ja. Je bent mijn steun en toeverlaat vandaag.
3: Ja, ja.
0: Het is vrijdag. En vrijdag is het namelijk altijd een beetje spannend en onzeker wat we gaan doen.
3: Ja, maar dat maakt het wel des te leuker natuurlijk allemaal, hè?
0: Het is wel een van mijn lievelingsdagen, inderdaad.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Jazeker.
0: Want dan stap ik de studio binnen om 12 uur. En dan hebben we een programma tot 3 uur. En we hebben geen idee wat we gaan doen de hele dag.
3: Nee, qua voorbereiding is altijd lekker makkelijk. Maar dat stelt niet heel veel voor. Maar nu wordt het al werken.
0: Ja, wij gaan even buurten namelijk. Ja. Ergens buurten bij ons in de provincie. Mm-hmm. We hebben een grote tombola gevuld met balletjes met plaatsnamen. Van en streken en gehuchten trouwens ook. Van heel Drenthe. En Marjolein die komt zo de studio in en die gaat een balletje uittrekken. En daar gaat ze dan heen die hele middag. Met een opdracht, want hier ligt hij naast me, een envelop. En die hoopt ze dan in die plaats te volbrengen. Maar we proberen natuurlijk ook erachter te komen wat er in zo'n plek gebeurt.
3: Wat speelt daar?
0: Ja.
3: Ja, dat willen we weten inderdaad.
0: Maar dus, waar, dat hebben we nog geen idee van.
3: Ik had allemaal niet voorbereid, want we weten niet waar we heen gaan.
0: Nee.
3: Dat kan van alles zijn.
0: Nou, dat zal met een minuut of 10 bekend worden. En mocht je dan daar wonen en het leuk vinden om Marjolein even op de koffie te hebben of iets te vertellen over het dorp of over de stad, laat het even weten. Je kan ons altijd appen of bellen 0592 33 11 88. Wat gaan we verder doen? Nou, natuurlijk gaan we nog kaarten weggeven voor het Crossroads Festival. Dat doen we de hele week al. Vandaag zijn er nog kaarten te winnen en morgen natuurlijk ook nog. Ik ga zo meteen rond 12:30 even bellen met ons weerman, Roland van der Zwaag. Want er schijnen weer buienopkomst te zijn vanmiddag.
3: Oh, is dat zo?
0: Erger. Ja, codes worden weer afgegeven. Jij houdt trouwens al het nieuws in de gaten, hè?
3: Zeker weten.
0: Ik zag net mooi nieuws van mijn collega.
3: Ja, zeker. Ja, Jorien die gaat de stap maken van Q-Music naar Radio 2.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is wel super.
0: Jorien Rinkema inderdaad. Jarenlang hier op Radio Drenthe ook presentator geweest. En die maakt nu de stap naar Radio 2. Daar hoor je meer over zometeen om 12:30. En dan ga ik ondertussen maar eventjes die tombola gereed maken en Marjolein hierheen halen. Want ik wil weten waar we even gaan buurten vandaag.

0: Gloria Gaynor op Radio Drenthe. En I Will Survive.
1: Even buurten.
2: Oh, het is zover, Marjolein. Vorige week je vuurdoop, hè, naar Wittelte.
3: Ja.
2: Ja, hoe maar vond je het?
3: Nou, het was eigenlijk zo leuk, want ik had het er net met jou ook wel eventjes over. Je wordt dan aangekondigd, je gaat daarheen. En mensen zeggen, nee hoor, ja prima dat jij even bij mij de oprit opkomt. Oh, ik wil wel even op de radio. Ja. Echt, ja. Ze doen het. Dit vind ik zo leuk.
2: Dat is fantastisch. Ja, in Wittelte hebben we ontdekt dat er heel veel beesten, verschillende soorten dieren zijn.
3: We noemen het nu ook Circus Wittelte, toch?
2: Ja, wat hadden we? Een alpaca? Alpaca?
3: Ja. Kameel zou er zijn, die hebben we nooit gespot nog.
2: Nee.
3: Struisvogels?
2: Ja. Ezels, ja. Biggen. Ja. Er waren echt bizar veel in zo'n klein dorp dan verschillende dieren.
3: Hè? Koeien ook.
2: Ja, koeien ook nog inderdaad. Ja. Hey, waar jij nu heen gaat, ja, geen idee nog.
3: Nee.
2: Heb jij het muntje van de tombola?
3: Nee.
4: Ik heb hem erin gedaan.
3: Oh, goede voorbereiding.
4: Ik heb hem helemaal gebruiksklaar gemaakt voor je.
3: Ik loop
4: er
3: even naartoe, want mensen, vaste luisteraar van de show, Geert Raven uit Fries, die sprak mij gisteren nog aan. Die zei, dat is allemaal doorgestoken kaart. Jij weet natuurlijk best wel waar je naartoe gaat. Maar dat is niet zo. Echt, ik sta hier voor de tombola. Ik ga er nu aan draaien. Wel kant eigenlijk. Zo, dan komt dan er een balletje uit. Die rolt helemaal naar beneden. Nou neemt de spanning weer toe.
2: Ja.
3: Ik ga
2: rapapa.
3: Ik maak hem open. En daar staat op. Oh, dit is ook leuk. Dit is ook leuk. Ja? Ja. Oranjedorp.
2: Oh.
3: Oranjedorp. Nou, daar is een hoop te doen.
2: Dat denk ik ook, inderdaad.
3: Of eigenlijk niet meer, ja.
2: Nee, maar wel over te praten, denk ik.
3: Zeker.
2: Oh jee.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Oranjedorp, hoe lang ben jij onderweg naar Oranjedorp?
3: Even kijken. Nou, zou zeker wel 20 minuten zijn, denk ik.
2: Oké, okay. Neem jij de auto weer mee met de camera?
3: Ja.
2: Dus dan kunnen we je ook volgen waar je rijdt.
3: Ja.
2: Zou je deze envelop mee willen nemen, Marjolein?
3: Ja, kijk.
2: De envelop met de opdracht van vandaag. Maak hem nog niet open, nee. Doe dat straks ergens. Marjolein, het is nu 11:15. Als er nu mensen luisteren in Oranjedorp, bel dan nu naar de studio 0592-33-1188. Want dan kan dat jouw eerste adres zijn waar je even aanschuift. Hè?
3: Ja, lijkt me superleuk. En ik bijt niet, hè? Zo is het ook.
2: Nee. En jij drinkt je koffie zwart of je thee?
3: Zwart, ik ben ook niet ingewikkeld.
4: Nee, en goedkoop ook nog, hè? Ja. Nou, kijk aan.
3: Klein stukje taart, maar oké. Okay.
2: Ja, het is vrijdag, hè? Oké, Oranjedorp gaan we ontdekken. Wat is er allemaal te doen in Oranjedorp? Je hoort het vanmiddag hier op Radio Drenthe. Marjolein, heel veel succes. Tot zo.

0: More Than This van Roxy Music.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in Oranjedorp. Marjolein Laurette is onderweg naar Oranjedorp en ze meldt zich zodra ze daar is. En ondertussen kan je meekijken trouwens, hè, op TV Drenthe waar ze rijdt. Hey Oranjedorp, toen kwam jij in één keer bij Dennis uit Schonebeek.
2: Ja, maar dat is wel een verhaal op zich, hoor, Anouk. Want sinds deze week, zo heel toevallig, word ik eigenlijk een beetje doodgegooid met Dennis uit Schonebeek. Die gaat helemaal viral volgens mij op sociale media. Dennis is een aardrijkskundedocent. En als je aardrijkskunde te gek vindt, dan wil je natuurlijk weten van plaatjes. Hoe zit dat? Hoe is dat ontstaan? Noem maar op. En dat doet Dennis nu op sociale media. En ik typ in Oranjedorp, het dorp wat vandaag in even buurt centraal staat. Mm-hmm. Het eerste wat ik weer zie is die Dennis. Komt hij me weer achterna, zelfs op mijn werk.
0: Ja, dat zijn hele korte filmpjes van ik denk 20 seconden of zo. Daar staat Dennis uit Schonebeek dus, de aardrijkskundedocent. Die staat dan onder een plaatsnaam waar hij is.
2: Precies.
0: Plaatsnaambordje. En dan beschrijft hij dus die plek waar hij is. En zo heeft hij Oranjedorp dus ook beschreven. En dat kunnen we wel even laten horen. Dit is Dennis.
3: Weet jij hoe Oranjedorp vroeger heette? Dit wegdorp is ruim 4 kilometer lang. Je vindt het tussen Emmen en Klasineveen, langs het Oranjekanaal. Het ontstond rond 1858 tijdens de vervening. En die plek heette toen nog Collingsveen en kreeg later de naam Oranjedorp, vernoemd naar het kanaal. Een dorp ontstaan uit water en veen.
0: Nou, hupsakee, uitleg puur zang.
2: Echt, hè? Mijn werk wordt steeds makkelijker op deze manier met Dennis erbij.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, Dennis woont dus gewoon bij ons in de provincie. En die gaat, heeft hij al wel 60 plaatsen bij langs.
2: Ja, joh.
0: En dat plaatst hij dan op Instagram?
2: Nou, overal op Instagram, ook op Facebook. En het gaat maar door. Volgens mij plaatst hij bijna elke dag twee keer per week zie ik. Plaatst hij een filmpje van een plaats. In heel, tot nu toe een beetje, Noord-Oost-Nederland.
0: Ja. Oké, maar Oranjedorp staat centraal vandaag. Woon jij in Oranjedorp? Bel dan even naar de studio. 0592-33-1188. Want wij willen graag alles weten van Oranjedorp. Kom maar door. Oh.

0: Bosman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Bijna 1:30. Nog 20 seconden, dan is het echt 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Moet ik wachten of mag ik wel beginnen?
6: Nee, ga maar los.
7: Dat spoorbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. En daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats gaan mee naar de nieuwe eigenaar. En Wiggers vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf een schaalgrootte nodig. AB Texel die neemt het bedrijf over en breidt daarmee zijn activiteiten in agrarisch en speciaal transport verder uit. Gemeenten in Drenthe brengen alle woningbouwplannen voor de komende 10 jaar in kaart, omdat het stroomnet steeds voller raakt. Nieuwe woningen, scholen en andere gebouwen kunnen daardoor op een wachtlijst voor een aansluiting komen. Wie tussen nu en 2036 wil bouwen, moet het project daarom snel aanmelden. Want niet aangemeld betekent achteraan aansluiten. Gemeenten moeten voor 1 oktober hun lijsten doorgeven aan netbeheerder Enexis. De regeling die maakt vooral duidelijker wie voorrang krijgt, maar lost het tekort aan ruimte op het stroomnet niet op. Bij knooppunt Langhorst is vannacht een auto over de kop geslagen. Rond 4 uur raakte de bestuurder vermoedelijk door gladheid van de weg en vloog de auto uit de bocht. De auto die sloeg over de kop en raakte zwaar beschadigd. Toch kwamen de inzittenden er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de N33 tussen Assen en Siddeburen gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert dit weekend daar onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Milko, dankjewel. Roland van der Zwaag, onze weerman van vandaag. Een hele goede middag.
8: Hallo Anouk.
6: Moet ik alles binnenhalen? Wordt het weer zo heftig?
8: Nou, het wordt wel nat als je wat hebt hangen.
6: Oké. Maar mijn tuinmeubilair vastzetten en zo, zelfs zo erg?
8: Ja, er zijn een paar buien in ontwikkeling. Die zitten nu nog boven België. Dat systeem dat gaat naar het noordoosten trekken. Dat komt om 4 uur komt dat vanuit het zuidwesten komt dat binnen wandelen. Daar zitten waarschijnlijk een paar felle buien tussen. Of zitten een paar felle buien in het regengebied in. En dan kunnen de windvlagen zijn van 40, 50 kilometer per uur. Er zou een klap onweer bij kunnen zitten. Het kan even tijdelijk even plensen. Alleen, ik kan je niet zo goed zeggen waar ze precies gaan vallen. Want het waren buien gisteren ook. Hè. Ik noemde het vanochtend zomaar even in het zuidwesten van het land. Of zuidwesten van de provincie. Dikke 40 mm. Terwijl het net eventjes een stukje oostelijker. Ja, dan ging het maar om 5 mm. Dus het verschil kan heel groot zijn. Dat heb je nou eenmaal met buien. Dus wat dat betreft, houd het even in de gaten. Maar als je nu de was aan de lijn hebt. Ten eerste droogt het niet omdat de luchtvochtigheid vrij hoog is. En de zon is er niet. Dat helpt ook niet. En er komt gewoon meer vocht aan. Dus nee. Dat is haal me snel binnen.
6: Oké. En vanaf 2 uur code geel is er weer afgegeven.
8: Dat is fijn. Dat is voor Drenthe geldt dat dus niet. Dat gaan we doorstrepen. De code geel die gaat dus wat mij betreft pas in vanaf 4:30, 5:30. Omdat er dan pas die buien gaan binnendruppelen. Mm-hmm. Dat is dan ook op begin van de avond. Eigenlijk al meteen na een uurtje is dat onweer er al uit. Dan volgen er nog een paar losse buien. En die zijn rond 8:00 zijn die echt wel verdwenen. Dan wordt het droog vanavond. Dan kan de zon er even bij komen voordat die ondergaat. Dan houden we wolken en opklaringen. En dan dan blijft het droog tot ergens nou komende nacht. En in de loop van de nacht kan er weer een enkele bui overtrekken. Dat bij een temperatuur zo van een graad of 15. Morgen. Morgen hebben we af en toe wat zon. Er zit nog steeds veel vocht in de atmosfeer. Dus dat betekent vrij veel bewolking. Het valt wel mee met de regen. Overdag valt er een enkele bui. Tussendoor lange droge periodes. Een matige zuidwestenwind. Dus de wind die doet, die laat in ieder geval hoe heet die dingen die ronddraaien? Ja, Anouk, help me eens. Windmolentjes? Ja, windmolentjes die gaan goed draaien morgen. Dus dat wekt mooi wat energie op. En 21, 22 graden in de middag. Dus dat ziet er redelijk goed uit. En zondag, ach, niet anders. Zondag, in de nacht naar zondag best wel wat regen. Zondagochtend, zondagmiddag, een enkele bui. Ook weer af en toe zon. Een lekkere bries vanuit het westen. En die temperaturen blijven onveranderd met 22 graden.
6: Een lekkere bries. Johan, dankjewel. Een mooi weekend.
8: Mooi weekend.
6: Doei. Oranjedorp. Marjolein is onderweg naar Oranjedorp. Woon jij daar nou? Laat het ons even weten. App of bel ons even. 0592-33-1188.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Remy Ian.
1: Even buurten.
0: Marjolein trok het balletje met Oranjedorp uit de grote tombola. En nou zijn we erachter gekomen dat er helemaal geen Oranjedorp bestaat.
2: Nee.
0: Nou ja.
2: Ja, nee, ja, hoe zit dat dan ook?
0: Nou, Oranjedorp zelf, iedereen die daar woont in Oranjedorp, die heeft zijn postadres waarop geen Oranjedorp staat. Dat bestaat namelijk niet.
2: Nee.
0: Daar staat Nieuw-Dordrecht op.
2: Oké, dus er is geen één brief in omloop inderdaad waar Oranjedorp op staat. Ja, dat is wel bijzonder.
3: Ik vind dat
2: altijd
3: zo bijzonder.
2: Het is een dorp dat eigenlijk niet bestaat.
0: Ja.
2: Maar toch sturen we Marjolein erheen.
0: Ja.
2: Oké, nou, succes.
0: We gaan het ontdekken. Marjolein die meldt zich zo, nou wat zou het zijn? Die kwartier, 20 minuten misschien. Dan zal ze het wel zijn. Jij bent even in de geschiedenis van Oranjedorp gedoken.
2: Ja, zeker. Ja, je hoorde Dennis ook al zeggen, hè, Oranjedorp heeft niet altijd Oranjedorp geheten. Het was eerst Collingsveen. Wat vind je mooi? Oranjedorp, Collingsveen.
0: Och,
2: nee, om te even.
0: Ja.
2: We zijn blij met Oranjedorp natuurlijk. Het eerste kindje werd er in 1857 geboren. En dat is het kindje van Aleida Jacoba Klok. Dat is de dochter, of zo heet het kindje. En dat is de dochter van een veenarbeider, Bartelt Klok uit Smilde kwam die oorspronkelijk. En het dorp dat ontstond natuurlijk letterlijk door een kanaal, hè. Wat er doorheen loopt. Het Oranjekanaal loopt daar gewoon doorheen. En waar ik dan wel weer op aansloeg, dat was een Oranjedorp. Die heeft een opmerkelijk record met koekrolletjes.
0: Wat?
2: Ja. Nee, het zit namelijk zo. Om de verbouwing van dorpshuis Dol Thursday te bekostigen, heeft Oranjedorp ooit een record aantal Drentse koekrolletjes gebakken en verkocht. En op die manier hebben zij dus die verbouwing kunnen bekostigen.
0: Ach, wat
2: dat is toch leuk?
0: Ja, maar volgens mij is dat ook het enige in het dorp. Want het heeft verder helemaal niks. Geen scholen, geen andere voorzieningen. Ik geloof dat er een dik 400 man wonen.
2: Ongeveer, inderdaad. Zo'n 450 man woont er ongeveer. Dus ja, er is niet veel.
0: Nee, maar wel een dorpshuis.
2: Ja, dat wel inderdaad. En ik heb zoiets van, ja, dan kunnen de mensen daar mooi laten zien van hoe gezellig dat dorp nou eigenlijk is. Het is een klein dorpje, een klein aantal kleine groep mensen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, en Marjolein heeft een opdracht mee om in Oranjedorp te voldoen. Nou, dat gaat haar wel lukken, denk ik. Maar help haar nou vooral bij. Ik denk dat ze dus met een kwartiertje ongeveer daar wel zal zijn. Spreek haar even aan of app of bel ons nu. Dan kan ik alvast een adres doorgeven als ze welkom is bij jou thuis. 0592 33 11 88.

0: Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou.
1: Even buurten.
0: Oranjedorp, ze is er nog niet. Dat zien we, omdat we mee kunnen kijken met de rijdende auto. Marjolein Lauret is onderweg naar Oranjedorp. En wij riepen op, weet je dingen te doen in Oranjedorp? Of woon je er? En zou je er graag over willen vertellen? Neem dan even contact op met de studio. Want dan krijg ik een leuk appje van Christa. En ik heb nu even geen contact met Marjolein. Dus die vertel ik zo meteen wel. Want ik weet dat Marjolein wel meeluistert. Maar Christa had een hele leuke tip voor je. Vind je vast leuk. Jij had ook nog contact met tante Els?
2: Ja, tante Els, mevrouw Venema, die belde mij. Die moest eerst zeggen van, nou ja, ik stuur wel eens post naar Oranjedorp. En dan komt er gewoon Oranjedorp op te staan. Dus blijkbaar, misschien is dat aangepast. Maar ze zegt, nou, is altijd al zo geweest. Dus nou ja, ik geloof tante Elsje wat dat betreft. En nou ja, ik vroeg natuurlijk, hè, van waar gaat die post dan naartoe? Nou, dat was naar mevrouw Kerst, dus stuurt zij wel eens post. En die zegt tante Elsje tegen haar. Dus ik denk dat, dat ze allemaal weer in de familie zitten. Die heb ik even gebeld. Die zegt van, nou ja, ik woon net een beetje buiten Oranjedorp. Ik heb niet heel goed door wat er allemaal precies speelt. Maar ze ging even nadenken van of ze nog een koffieadresje voor ons wist.
0: Okay.
2: Dus ik hou de telefoonlijn goed in de gaten om te kijken of er wat binnenkomt. Dus okay. Ik ben in afwachting van mevrouw Kerst op dit moment. En zo gaat het balletje wel rollen.
0: Ja, daarom. Mocht je nu luisteren en denken, ja, maar ik weet wel iemand. Nogmaals, het kan tot 3 uur vanmiddag.
2: Ja,
0: dus laat maar weten. Kan via de app, kan even bellen 0592 33 11 88. Ik heb al wat leuke suggesties binnen voor Marjolein. Maar ja, hoe meer hoe beter,
2: zeker,
0: toch?
2: Ja.
0: Ja, kom maar door. 0592 33 11 88.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.

0: Wat een knijter van een hit heeft die Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Even buurten.
0: Daar kan je niet stil bij blijven zitten, Milko.
2: Nee, zeker niet. Die neem je over.
0: Oranjedorp, je bent er. Jee, Marjolein.
3: Ja, het duurde toch wat langer dan wij allebei gedacht hadden. Je bent toch zo 3 kwartier onderweg van Assen naar Oranjedorp. Ik sta nu, voor de mensen die ook inschakelen, bij het bordje Oranjedorp. Ik ben er nog niet echt in geweest. Maar goed, dat gaan we zo beleven. Ik geloof dat het storm loopt, hè, qua mensen die zich melden.
0: Nou, toevallig wel. Ik heb meerdere tips, maar ik zal je één voor één begeleiden. Mevrouw Kersten, zullen we dat als eerste doen, Milko?
2: Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
0: Mevrouw Kersten die zegt dat je even moet gaan naar de Oosterwijk-Westzijde nummer 55.
3: Ja.
0: Ik app je dat zo meteen wel even door. Nee, want dat vergeet je misschien zo wel weer. Nee, maar daar is iets wat je zeker even moet zien. En wat heel Drenthe moet weten. Dus als je het schikt, zou het leuk zijn als je daar naartoe rijdt zo meteen. Maar je hebt natuurlijk ook nog een envelop bij je met een opdracht.
3: Zeker, zeker. Zal ik die dan maar eens openen?
0: Ja.
3: Hier zo aan de rand van Oranjedorp, aan het Oranjekanaal. Even kijken hoor.
0: Zijn er veel mensen op straat trouwens?
3: Nee, niemand. om de feestvreugde te verhogen, het regent ook nog. Maar ik zie dat jouw opdracht daar ook een beetje over gaat. Het lijkt een regenachtige middag te worden. Zoek iemand met wie je even onder een paraplu mag wandelen. Oh, wat romantisch. Ja. Dat gaat lukken. Dat gaat toch lukken?
0: Ja, toch? Wat gebeurt daar achter jou trouwens? Want ja, dat kunnen we dan zien op TV Drenthe, maar niet op Radio Drenthe. Maar daar staat een hele grote container. Wat is dat?
3: Oh, ik denk al, gebeurt er iets? Er gebeurt iets. Als je Oranjedorp aanrijdt, kom je eigenlijk over een industrieterrein. Misschien heb ik niet de mooiste aanrijroute genomen, hoor. Maar ik sta gewoon op een industrieterrein. Dus vandaar de container achter mij.
0: Ja, maar ik had helemaal geen beleving van dat Oranjedorp überhaupt een industrieterrein echt zou hebben. Kan je daar straks even doorrijden en ons meenemen?
3: Ja, daar ben ik al doorheen gereden. Het is eigenlijk, maar dan ga je Oranjedorp weer uit. Dus we willen nu Oranjedorp in.
0: Sorry.
3: Dus dan ga ik zo even bij die mevrouw. Ga ik even buurten.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ja, ik ga een plaatje draaien. Dan kom ik zo meteen wel even weer bij je terug. En dan app ik jou het adres wat mevrouw Kersten ons doorgaf. Ja, tot zo.
3: Volgens mij. Joehoe.

0: uitgieten komt ze.
1: Ja, momenteel woont ze dan in Assen. Lisa Ploeger en My Own Way to Rome.
0: Even buurten.
1: Oranjedorp doen we aan. En Marjolein die meldt zich zometeen weer vanuit Oranjedorp. Maar een van de onderdelen is dat we altijd even gaan kijken... wat is het laatste nieuws dat wij als RTV Drenthe hebben gemeld... over de plek waar we zijn, in dit geval Oranjedorp. Hoe ver moet je terug, Milko?
2: Daarvoor moeten we een kleine 2 weken terug. 15 augustus van dit jaar. De kop luidt, archeologische schatten onder leeg distributiecentrum Oranjedorp... volledig verloren. Eeuwige zonde. Nou, ik heb het even samengevat. Wat is er dan gebeurd daar? Archeologische resten onder een voormalig distributiecentrum in Oranjedorp zijn volledig verloren gegaan. Tijdens de bouw is de bodem diep verstoord, waardoor die waardevolle sporen uit het verleden niet meer onderzocht kunnen worden. Archeologen die spreken van een gemiste kans, omdat juist in dit gebied mogelijk veel informatie over de geschiedenis van Drenthe in de bodem zat. De resten die zijn nu weg en daarmee ook de mogelijkheid om er ooit nog onderzoek naar te doen. Een stukje geschiedenis dus dat letterlijk in de grond is gewerkt.
1: Oh,
2: ja.
1: Oh, dat doet pijn.
2: Geen leuk
1: toch?
2: Nieuws.
1: Nee. Is er leuk nieuws ook te melden? Kan je nog verder terug?
2: Nou ja, als ik eentje verder terug ga, dan word je ook niet heel vrolijk van. Want 2 nepagenten aangehouden na vluchtpoging, die eindigt in Oranjedorp.
1: Oh, ja.
2: Dus dat is ook niet goed.
1: Ook niet.
2: En even kijken, dat was ook in augustus van dit jaar. En nog meer in augustus. Achtervolging met politiewagens en heli eindigt bij het bedrijfspand Oranjedorp.
1: Ook niet.
2: Dus Marjolein moet een beetje oppassen, want voor je het weet kom je in een of andere gekke achtervolging met de politie terecht.
1: Heb jij iets over een keverbank?
2: Daar heb ik zo 1, 2, 3 niks over.
1: Oké, het schijnt dat er een keverbank in Oranjedorp is. Wat dat is, nou ja, we hopen het antwoord te horen hier. Want Oranjedorp gaan we binnen.

0: Arthur Conley en Sweet Soul Music op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Buurten in Oranjedorp, dat doen we vandaag. En mevrouw Kersten zei, Marjolein, ga maar even naar de Oosterwijk-Westzijde, nummer 55. Nou, Marjo is heel gedwee, stapt in de auto. En je bent er al, Marjo. Wat is dat te doen?
2: Zo gedwee als ik ben. Nou, het is hier echt heel leuk. En het was een goede tip, want het is ook echt iets wat mensen moeten weten. Ik sta namelijk ineens in een keuken waar enorm hard gewerkt wordt. Er wordt kipfilet gesneden, gehaktballetjes gebraden. Naast mij staat Marianne, en dan ben ik je naam weer kwijt, je achternaam.
3: Valken.
2: Marianne Valken. Waar staan we eigenlijk?
3: In het dorpshuis van Oranjedorp, de oude Terustee.
2: En wat gebeurt hier? Er wordt gekookt, er wordt druk gekookt door drie dames. Volgens mij werk jij natuurlijk daar ook aan mee. Wat zijn jullie aan het doen?
3: Hey, zijn voorbereiding treffen voor culinair voor morgen. Het begint hier om 3 uur achter het dorpshuis. Allemaal leuke standjes, allemaal lekkere hapjes, drankjes. En heel veel plezier en gezelligheid.
2: En wie mogen er allemaal komen?
3: Iedereen die wil komen, die mag gewoon komen.
2: Culinair Oranjedorp.
3: Ja.
2: Van waar komt dit initiatief?
3: Ja, van het dorpshuis uit. Er zijn een aantal mensen die dat organiseren. Leonie,
2: ik loop even naar je toe. Jij bent hier je was even druk met de gehaktballetjes. Ja. Kom even in beeld ook. Leonie, heb jij het bedacht?
4: Nou, niet zelf bedacht. Maar we hebben een aantal actieve bestuursleden. En die hadden 4 jaar geleden al die bedacht van nou, dat is leuk om zo'n evenement te organiseren. En sindsdien werken we met heel veel vrijwilligers er hard aan om er een heel leuk evenement van te maken. Lekkere proeverijen, allemaal zelf gemaakt. En
2: dan komen al die Oranjedorpers, die komen ook.
4: Ja, die komen. En die zijn ook enthousiast mee te helpen en op te bouwen. En daar hebben we echt heel veel aan. En dan maken we gewoon een gezellige middag en avond van.
2: Ja. Anouk, denk je ook niet dat er een beetje geproefd moet worden?
0: Zeker, Marjolein. Ja hoor, doe maar.
2: Nou, de gehaktballetjes waren klaar, hè?
0: Ja. Hey Marjo, kan jij misschien ondertussen vragen aan de dames...
2: Niet, ik mag niet proeven.
0: Of zij iets weten over een keverbank?
2: Oh ja, er komt iets volgens binnen. Weten jullie iets over een keverbank hier, Oranjedorp?
3: Ja, de keverbank die zit op de Boerdijk. Daar zit de keverbank.
2: Oh, en laten we dit als een enorme teaser om maar eens even te bedenken wat het keverbank is. Ga ik daar zo even kijken, denk ik, hè?
0: Ja, ik heb geen idee. Heb jij er een beeld bij?
2: Ik hou die. Het lijkt me iets natuurlijks.
0: Ja, nou, ja, laat je bijpraten daardoor die dames dus nergens aankomen. En dan meld je je zo meteen weer vanaf die keverbank. Zullen we dat doen?
2: Ga ik doen.
0: Oké, tot zo. Doei doei.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonhoorn komt per 1 september in handen van AB Texel. Daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaatsen gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. Bij Knopers Langhorst is vannacht een auto over de kop geslagen. Rond 4:00 raakte de bestuurder vermoedelijk door gladheid van de weg en vloog de auto uit de bocht. De auto die sloeg over de kop en raakte zwaar beschadigd. Toch kwamen de inzittenden er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7:00 in beide richtingen dicht. De afsluiting die duurt tot maandagochtend 5:00. Rijkswaterstaat die voert het weekend daar onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A28, A7 en N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
4: Milko, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag is het een graad of 19. Het is half tot zwaar bewolkt. De zon kan nog even tevoorschijn komen. En in de loop van de middag komen er steeds meer buien vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan fel zijn. Er kan misschien een klap onweer bij zitten en wat windvlagen. Maar vanavond dan wordt het weer overal droog met een paar opklaringen.
4: Zometeen praat Marjolein je bij over een kevenbank in Oranjedorp.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attents met ds.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: the London Beat. And I've been thinking about you.
1: Even buurten.
0: Buurten in Oranjedorp. En dan viel ze echt wel met de neus in de boter, hè?
2: Ja, ze is lekker in die keuken. Volop in de voorbereiding voor dat feest, hè. Dat culinair Oranjedorp. Ja, nou ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar wat dat echt gaat worden, dat is nog even afwachten. Want het is morgen pas, hè, dat culinaire feest.
0: Ja, morgenmiddag. We kregen ook een flyer binnen. Hartstikke mooi gemaakt trouwens. Oranje culinair. De dames waren druk bezig met de gaghakballetjes en de kipfilet. En hoe laat begint het dan? Want het was niet alleen voor mensen uit Oranjedorp zelf, hè?
2: Nee hoor, je kan gewoon die kant op. Morgenmiddag vanaf 3 uur. Dan staat erbij vol gezelligheid. En dan kun je daarheen in het dorpshuis, hè? De Old Turf Stay in Oranjedorp zelf.
0: Helemaal leuk. Wij zoeken ook even, dat is een van de onderdelen altijd, naar bekende mensen uit de plek waar we zijn. Oranjedorp. Ja, jij hebt gekeken en wat heb je gevonden?
2: Nul.
0: Helemaal niks?
2: Nee, ze zijn er niet.
0: Oh,
2: nee, ze zijn er niet. Ik heb flink lopen zoeken, flink mijn best gedaan. Maar zelfs het, als laatste raadpleeg ik dan AI, want die weet alles uiteindelijk. Maar zelfs die zegt van, Oranjedorp is een klein dorp met zo'n 400 inwoners en heeft, dik gedrukt, geen bekende inwoners.
0: Oh.
2: Dus ja, dan wordt het lastig natuurlijk.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nou, dan hebben we even gekeken naar andere activiteiten of musea die er te doen zijn. Ik zei al, geen school, er is geen sportvereniging. Een buurthuis is er dus wel. Zijn er musea dan? Nou, eigenlijk echt ook niet. Ja, in omliggende gebieden natuurlijk wel. In Nieuw-Dordrecht, dichtstbijzijnde, heb je natuurlijk Museum Collectie Brands. Dat is echt, dat schuurt er aan gewoon.
2: Mm-hmm.
0: En je hebt wel het Industrieel Spanspoormuseum in Erica en het Van Goghuis en zo. Ja, wat heb je daar allemaal nog meer in de buurt?
2: Ik zit even te kijken. Ondertussen ben ik, hè, ik blijf even zoeken. Zo zie ik bijvoorbeeld Instagram, dat er wel een pagina is. Activiteiten, Oranjedorp. Dat er toch wel wat georganiseerd wordt, hoor. Een pubquiz hebben ze bijvoorbeeld daar. Dat is allemaal al geweest, maar ik zit even in het verleden te kijken. Maar ook aan een stukje veiligheid, denken ze. Ze organiseren bijvoorbeeld ook reanimatiecursussen met AED. Ja, dus met de veilige handen daar in Oranjedorp. Dat is natuurlijk wel mooi om te weten. En dan zie ik ook dat er bijvoorbeeld een kerstbingo is geweest. En ook Sinterklaas is geweest in het dorp. Die vergeet Oranjedorp ook niet. Dus het leeft wel. Dat, ja, dan wel weer.
0: En het ligt natuurlijk aan de Veenvaart. Dus er is ook, ook qua dat niveau wat verkeer en vertier. Ja. Nou kregen we een appje binnen van Christa. Ik probeerde Christa net te bellen, maar toen nam ze niet op. Dat adres hebben we doorgegeven aan Marjolein. Dus als het goed is, is Marjolein nu onderweg naar... Nee, ik ga het ook nog niet verklappen wat het is. Nee, maar er is wel iets wat mensen trekt naar Oranjedorp. En daar gaat Marjolein nu even kijken of ze daar ook

0: Het duurt nog even, maar morgen is het daadwerkelijk zaterdag. Bluff was dit.
1: Even buurten.
0: Buurten in Oranjedorp. Marjolein heeft iemand van de fiets getrokken. Marjolein, wie heb je naast je staan?
2: Ik heb dat heel zachthandig gedaan. Ik heb het orakel van Oranjedorp naast mij staan. Mag ik wel zeggen, toch? Wolter Tabak, hoe lang woont u hier al?
3: 64 jaar.
2: Ja.
3: En ik ben op één na de hoogste, want dat is nog een vrouwtje. Ja, die hebben we wel in 10 jaar niet gezien, maar die is een half jaar ouder dan ik.
2: Zou het wel goed gaan met haar dan, als u de 10 jaar niet gezien heeft?
3: Ja, niet, ik ben bedlegerig, dus...
2: Nee, oké, ja. Goed. Maar ik vroeg u al eventjes, nou, als u hier al zo lang woont, dan weet u ook een beetje, wat voor dorp is het?
3: Nou, het is al een prachtig dorp geweest, het is nog een prachtig dorp, want hier wordt veel georganiseerd.
2: Ja. Daar waren we net al even getuigen van. Hè? Morgen culinair Oranjedorp. Ja, ja. Wordt al druk gebakken. Ja. Dat ziet er hartstikke lekker uit.
3: Voetbal en biljarten en kaarten. En hoe heet dat dan dan ook?
2: Wat doet u? Doet u ook nog iets?
3: Koersbal en hoe heet dat dan dan ook?
2: Nou, ik denk klaverjassen of zo.
3: Klaverjassen doen we ook. Ja, wat met die ballen gooien. Hoe heet dat dan? Oh, ja.

0: Als je vroeger, mijn moeder die woonde daar op Nieuw-Dordrecht.
1: Ja.
0: Toen konden we bij ons huis gewoon zien dat mijn moeder er buiten liep. Ja. Maar het is nu allemaal dichtgebouwd.
1: Ja, er komen toch wat mensen bij.
0: Het grote gebouw wat er staat.
1: Ja.
0: Heb je dat gezien?
1: Ja, dat weet ik. Dat ligt ook wat gevoelig, hè?
0: Ja. Maar ja, God, het zal wel investering winnen.
1: Maar is het een zijn er leuke mensen, lieve mensen, warme mensen?
0: Ja, God, ik heb kennis en zat hier, ik wil maar zeggen. Als ik met kloot schiet, als ik daarbij ben, ik wil maar zeggen, de banden pakken. Dat, ik hoef me niet eerst te bukken, dat doen ze voor mij gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: U noemde net al even Nieuw-Dordrecht. Want hoe zit dat nou precies? Als ik hier u een kaartje zou willen sturen, dan kan ik daar niet op zeggen, Wolter Tabak, Oranjedorp, maar moet ik daar Nieuw-Dordrecht op zetten?
0: Ja, zeker.
1: Oh, dat kan wel?
0: Ja, dat kan rechtstreeks.
1: Oh, gelukkig. De postbode weet dat. Maar officieel is het postadres Nieuw-Dordrecht.
0: Ja. Goed, dat komt, dat weet ik ook niet. Maar het is niet anders.
1: Hebben jullie daar nooit wat van gevonden?
0: Ik heb er geen moeite mee. Het maakt me niet uit. Wat maakt me mee post voor zinnen vinden? Dat maakt me ook niet uit.
1: Als het maar bij u aankomt.
0: Zo is dat.
1: Ja. U was op de fiets. Waar ging u naartoe?
0: Ik wou met mijn zoon. Die woont daar een nieuw bedrijf. Daar in de Stietlijn. Ja, die heeft daar ook een groot bedrijf. Ja. Maar die willen daar verhuurd straks.
1: U was even op weg naar de zoon. Wat is iets wat ik nog moet zien in Oranjedorp?
0: Hoe zeg je dat?
1: Wat moet ik nog zien in Oranjedorp?
0: Ik zou het niet weten. Het is allemaal volbouwd, dus er valt weinig te zien.
1: Nou, veel huizen en het Oranje Kanaal, dat is het. Ja. Ik ga denk weer een deurtje verder.
0: Willem-Alexander Kanaal bedoel je?
1: Het Willem-Alexander Kanaal.
0: Ja.
1: Oh ja, natuurlijk, dat is veranderd. Ja, naam. Ja, oh, ja. Ook nog iets. Ook nog weer iets wat veranderd is. Ja. Nou, Anouk, je hoort het. Het is een rustig dorp. Mm-hmm. Maar er is toch ook ontzettend veel te doen.
2: Ja, en meneer heeft niet toevallig een paraplu bij zich, hè? Zodat je de opdracht meteen kan afvinken.
0: En overal wat je mee kan doen, doen we mee.
1: Nee, precies. Heeft u ook een paraplu mee?
0: Wat lief?
1: Een paraplu.
0: Een paraplu?
1: Nee, hier regent het nooit in Oranjedorp.
0: Dat moet vanmorgen maar.
1: Nee, meneer heeft geen paraplu. Ik moet even wat anders verzinnen, maar dat gaat vast lukken, Anouk.
2: Oké, helemaal goed. En nou, die kevenbank en zo, daar komen we ook nog weer op terug?
1: Nou, de kevenbank, daar is heel druk overleg geweest, want daar zijn ze super trots op wel in Oranjedorp.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja, serieus, natuurlijk.
1: Ja. Maar degene die erover gaat, die kan gewoon absoluut niet. Wat ze wel heel jammer vond.
2: Ah.
1: Er is druk gebeld inmiddels. Maar ik kan wel iets over de kevenbank vertellen, maar daar weet ik echt niks van.
2: Nee, maar Wolter weet er ook niks verder van.
1: Wolter, weet u iets?
0: Ik zou zo niet weten wat er verder is.
1: Nee, maar de kevenbank. Kunt u daar iets over vertellen? Keverbank.
0: Keverbank?
1: Ja. Nee, duidelijk niet. Ik heb daar
0: nooit van gehoord. Keverbank niet.
1: Nee. Nee, ik wil, want het schijnt hier te zijn.
0: Vroeger hadden we hier wel de boerenleenbank.
1: Oh, de boerenleenbank. Die kent Wolter wel.
2: Ja, precies.
1: Denk dat je daar meer aan hebt.
0: Of gaan bladeren om 10 uur, dat maakt niks uit.
1: Nee, precies.
0: De boerenleenbank.
1: Nou, maar er schijnt ook een kevenbank te zijn. Ik denk dat één niks heeft te maken met het ander. Ik kan er een kijkje nemen, maar... Weet je, ik ben ook maar ik. Ik weet niet. Ik weet daar niet.
2: Nee, nou, misschien luistert er nu iemand die alsnog even kan aanschuiven. In ieder geval, jij bent er nog wel even, want tot 3 uur in ieder geval ben je in Oranjedorp. Dus praat Marjolein bij. En groetjes staan aan meneer Tabak. Doei.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.

0: Joe Cocker en Delta Lady.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ik heb hier nog twee liggen. En voor René liggen er ook nog twee klaar. En dan morgen kan je ook nog kans maken op 2x2 kaarten voor het Crossroads Festival. Volgende maand wordt het georganiseerd bluesfestival in de Nieuwe Kolk. En daar kan je heen.
2: Ja, zo simpel. Het klinkt heel simpel wat je nu zegt allemaal.
0: Ja. Daar moet je wel wat voor doen.
2: Zeker weten, ja. Want onze Wim, die heeft toch wel iets, een kunstwerkje opgeleverd, vind je niet?
0: Ja, zeker.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat kan hij ook als geen ander gewoon.
2: Nee, die heeft wel een bluesstem, die man, inderdaad. Want hij is een studio ingedoken. En die heeft toch wat zomerhits heeft hij vertaald in het Drents. En met een prachtige bluesstem voorgedragen, zou ik bijna willen zeggen. En ja, aan jou de vraag. Welk nummer zingt Wim?
0: Ja, nou, hij zingt het niet echt, nou, hij vertelt het
2: voordragen,
0: het meer.
2: Hè, meer inderdaad. Ja.
0: Want het is, we hebben echt expliciet hele vrolijke liedjes uitgekozen. En toen dachten we, want blues is vaak niet zo vrolijk. Hè, dat er zit allemaal
2: emotie,
0: ellende in. Ja, en verdriet zit daarin. Dus als je nou zo'n vrolijk liedje, als je daar nou eens een regel uitpakt en dat dan op zijn bluesachtigs vertelt, zou dat liedje dan nog te herkennen zijn, dachten wij. Luister maar, zie je nou bijvoorbeeld.
3: Je kunt dansen. Je kunt swingen. Je hebt de tijd van je leven. Och, zie dat Wiggie. Ik kijk ernaar. Naar die dansende koningin.
0: Denk je te herkennen? Hoor jij hier toch een heel vrolijk liedje in? Dan kan je bellen. 0592-33-1188. Ik laat het nog één keer horen.
3: Je kunt dansen. Je kunt swingen. Je hebt de tijd van je leven. Och, zie dat Wiggie. Ik kijk ernaar. Naar die dansende koningin.
0: Ja, en vooral in het staartje zit de hint, denk ik.
2: Lijkt me wel, ja, 100%.
0: Bel maar of app maar 0592-33-1188. Oh, dit is trouwens niet wat je denkt dat het is.

0: Eric Clapton en Forever Man op Radio Drenthe.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Oh, misschien gaan ze wel naar Bijlen. Ik heb Gea aan de lijn. Goedemiddag, Gea.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, hoe ziet jouw vrijdagmiddag en avond eruit?
2: Ik zit nu bij de tafel te puzzelen, de legpuzzelen.
0: Oh, hoeveel stukjes heb je?
2: 1000.
0: Oh, en hoe ver ben je?
2: Nou, kwart. Ik ben helemaal net bezig eigenlijk.
0: Oké, okay. Ik vind het altijd knap. Hoe lang doe jij over zo'n 1000 puzzelstukjes puzzel?
2: Oeh, dat ligt aan de moeilijkheid van de puzzel. Je hebt Jan van Haasken, nou, doe ik er een beetje over. Maar je hebt ook van die leuke wasgij-puzzels.
0: Ja.
2: Waar je dus niet een voorbeeld van hebt. Dat je, doe ik wel een maand over, denk ik.
0: Dat zijn echte uitdagingen, hè?
2: Ja, precies. Maar ik loop er ook vaak bij weg en dan doe ik weer wat anders, weet je.
0: Ja, ik had er gisteren met mijn zoon nog over. Mijn zoon is 22 en die begon over puzzelen. Die zei van, ik kan niet wachten totdat ik met pensioen ben. Dat lijkt me zo leuk.
2: Oh, ja, helemaal.
0: Zo, man, je moet nog net beginnen.
2: 22 jaar, dan moet je dus
0: Maar dat lijkt me nu al leuk. Gewoon zo'n plaat, gewoon dat je een werkkamer hebt, dat je af en toe even heen kan lopen en even een stukje.
2: Ik heb een hele grote tafel. Ik laat hem gewoon op tafel liggen.
0: Ja, nou heerlijk dat het kan.
2: En als ik visite krijg, kan ik er een kleedje over. Of, nee joh, leuk man.
0: Oh, gaat de visite niet meeleggen dan?
2: Ja, ook mijn kleinkinderen vooral.
0: Ja, hè?
2: Als de tafel ligt, dan mijn kleinkinderen gaan direct aan de tafel zitten. Want die beginnen ook
0: te kiezen. Hoe oud zijn je kleinkinderen, Gea?
2: Oeh, de oudste is 18 en de jongste is 11.
0: Och, ja.
2: 7 stuks.
0: Oh, wat een rijkdom. Jeumig, ja. Prachtig.
2: Ja.
0: Hey, en ben je ook een beetje muziekliefhebber?
2: Ja, ik ben wel muziekliefhebber. Maar ik wist bij God niet dat er een spelletje aan verbonden was. Dus ik hoorde van Bel naar SV Drenthe. En, maar ik wist wat het was. Dus achteraf hoorde ik dat er een spelletje moest doen.
0: Ja, want jij hoorde dit van Wim.
3: Je kunt dansen. Je kunt swingen. Je hebt de tijd van je leven. Och, zie dat Wiggie. Ik kijk ernaar. Naar die dansende koningin.
0: Ja, en toen riepen wij, herken je daar een liedje in? Bel dan naar de studio. Nou, dat deed jij. Wat hoorde jij hierin?
2: Dancing Queen van ABBA natuurlijk. Ja!
0: En geen idee wat je nu hebt gewonnen dan, Gea?
2: Ja, ik hoorde net nog iets over kaarten.
0: Ja, kaartjes voor het Crossroads Festival in de Nieuwe Kok in Assen.
2: Oh, leuk!
0: Ja, leuk hè?
2: Ja hoor, daar zou mijn dochter denk ik wel heen willen.
0: Ach.
2: Of ik samen met haar.
0: Dat is leuk. En dan kun je ook nog unisex gekleed, want je krijgt er ook nog een passend t-shirt bij.
2: Kijk nou.
0: Leuk hè? Welke maten kan ik noteren? Of moet ik dat buiten...
2: Een L.
0: Oh, een L. Twee keer een L?
2: Ja, is goed.
0: Oké, gaan we even kijken of we nog twee L'tjes hebben liggen. En dan wens ik jullie heel veel plezier.
2: Nou, het gaat vast lukken.
0: Hey, goed weekend, hè? Doei. En dit is hem. Inderdaad, de oplossing van vandaag. Dancing Queen van ABBA op Radio Drenthe.

Simply Red and Something's Got Me Started. Zometeen om 14:30 praat Milko je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Zo is er nieuws rondom de directeur van het Drents Museum. Hoor je zometeen na Raccoon and Love You More.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Exact 2:30.
4: Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Kort geding tussen directeur Robert van Lang van het Drents Museum en het Drents Museum, dat maandag zou zijn, is uitgesteld. Dat laat de rechtbank Noord-Nederland weten. Museumdirecteur van Lang die spande het kort geding eerder deze week aan, nadat hij door het museum op non-actief werd gesteld. De advocaat van Van Lang, Thomas van Vught, die wil niet inhoudelijk reageren op de vraag van RTV Drenthe waarom het kort geding is uitgesteld. Transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt per 1 september in handen van AB Texel. En daarmee komt na ruim 120 jaar een einde aan het zelfstandige familiebedrijf. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaats gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Wiggers die vindt dat de transportsector snel verandert en dat verduurzaming grote investeringen vraagt. Daarvoor is volgens het bedrijf meer schaalgrootte nodig. En de N33 tussen Assen en Siddeburen die gaat vanavond vanaf 7 uur in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat die voert dit weekend onderhoud uit. Zo worden bermen en vangrails hersteld en krijgen bruggen, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt. Verkeer wordt omgeleid via onder andere de A28, A7 en de N387. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. Meer nieuws, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel Milko. Roland van der Zwaag nog, onze weerman.
6: Vanmiddag is het een graad of 19. Het is half tot zwaar bewolkt. De zon kan nog even tevoorschijn komen. En in de loop van de middag komen er steeds meer buien vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan fel zijn. Er kan misschien een klap onweer bij zitten en wat windvlagen. Maar vanavond dan wordt het weer overal droog met een paar opklaringen.
4: Iedereen in Oranjedorp is trots op de keverbank al daar. Marjolein staat erbij.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: Boeiengroep op Radio Drenthe. Even buurten. Bij Buurten in Oranjedorp. En eigenlijk hebben we de hele middag het al over die kevenbank. Want die ploepte op, gaf iemand door. Joh, Oranjedorp heeft een kevenbank. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik me daarbij voor moest stellen. Nou, Marjolein die rijdt en loopt en... nee, niet fietst, maar die bevindt zich al een tijdje in Oranjedorp. En je hebt de kevenbank daadwerkelijk gevonden nu, hè Marjo?
1: Ik heb de kevenbank gevonden, maar dankzij Ineke ten Katen... van een heel bekend hotel in Emmen. Die heeft alles uit de handen laten vallen. Want Ineke is vooral lid ook van de natuurwerkgroep Oranjedorp.
2: Correct.
1: En jij kan mij alles vertellen over waar we nu staan. Namelijk in een veld. Ja. We staan echt wat hoger dan de rest. Naast ons staat een bord dat hier een kevenbank is voor de patrijs.
2: Voor de patrijs, correct. Ja.
1: En waarom?
2: Nou ja, wat ik me heb laten uitleggen... en ik hoop dat ik mijn mede-Oranjedorpers eer aan doe om het zo te zeggen... is dat dit een hoger gelegen stuk grond is, dus droger. Waardoor er volgens mij een goede start is voor jonge vogels in het voorjaar... dat daar eieren gelegd kunnen worden en dus ook hopelijk voor de patrijs.
1: Bijzondere vogel, hè? Heb je hem al gezien?
2: Ik heb hem gezien op het bord. Ik heb hem helaas nog niet live mogen waarnemen. Nee, dat vind ik heel jammer. Maar dat gaat ongetwijfeld komen met onze natuurwerkgroep. Waardoor we meer educatieve excursies van plan zijn. En meer te leren over ons groen. Ja,
1: want het is hier natuurlijk best uitgestrekt. Ja. Is natuurlijk veen ontgonnen hier.
2: Klopt.
1: Of turf gewonnen, laat ik zo zeggen. Hoeveel natuur is hier?
2: Intens veel. Ja. Het is echt... en ook heel veel passie. Dat met name. Er is gewoon... we hebben daar het Collingsveens Parkje. Hebben we daar. Dat is ook een stukje wat ontworpen is al een tijd geleden. Nou ja, dit stuk. We hebben het Voedselbos. We hebben het Oranjedorpse Ommetje. Dus er is hier echt enorm veel.
1: Ja. En wat maakt het dat jij zo'n hart hebt voor de natuur?
2: Omdat... het begon eigenlijk bij mij een beetje door de... door de eikenprocessierups. Dat is toen een beetje van start gegaan. Waardoor ik in contact ben gekomen met Johan, onze voorzitter. Die vertelde over dat wij veel te netjes zijn. We zijn veel te veel met bestrating. Veel te veel met...
1: Gewoon laten gaan.
2: Veel meer laten gaan. We zijn veel te netjes met elkaar. Dus een ander maaibeleid. Zodat er meer kans is op insecten. Waardoor er weer meer vogels komen.
1: Ja.
2: Ja, ik zie het in mijn eigen tuin. Door minder op te ruimen, zie ik meer insecten en meer vogels.
1: Oh, lekker dat onkruid laten staan. Want onkruid is helemaal geen onkruid,
2: eigenlijk
1: hè? Zo
2: niet.
1: Is het.
2: Nee, het is prachtig wat je ziet. Ja.
1: En Anouk, ik weet niet of je het hoort.
3: Ja.
1: Hoor je het?
0: Ik denk dat ik mijn applaus in blik erbij moet pakken.
1: Ja, hè? Dat bedoel je, hè? Ja, zeker. Wij staan onder de paraplu,
2: ja,
1: Ineke.
2: Ja, zeker. Wij staan onder de paraplu, want het regent, ja.
1: Ja. Ik dacht, ik doe 2 in 1.
0: Ja, je had de opdracht meegekregen, inderdaad. Vindt iemand daar lopend en loopt een stukje mee onder de paraplu? Nou ja, dit is natuurlijk nog mooier vanaf de kevenbank. Hey, goed gedaan, Marjolein. Ik spreek je straks nog 1 keer, oké? Vanuit Oranjedorp.

Groeten, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

megaster op dit moment. Ella Langley op Radio Drenthe en Choosing Texas. We gaan nog even één keer schakelen zometeen met Oranjedorp. Oranjedorp stond centraal vanmiddag, dan gingen we even buurten. Nou, Marjolein heeft leuke dingen ontdekt. Ze zou nog even naar de kern gaan van het dorp. Om dan nog even te kijken wat daar aan de hand is. Hoor je na de Miami Sound Machine.

0: dat gilletje moeten we nog even meenemen. Hè? Mr. Brick and To Be With You.
1: Even buurten.
0: We gaan je loslaten, want het is 3 uur. Marjolein Lauret vanuit Oranjedorp. Nog even een laatste goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, ik ga je niet weg, hoor.
0: Nee, jij blijft dan nog even.
2: Wacht soms. Ja, want hier is dus, hier worden de gehaktballen gemaakt. hier is een keverbank. En hier zijn mensen die iets hartstikke leuk hebben met hun dorp. Nee, dit was toch een feest.
0: Dit was hartstikke leuk. Oranjedorp heb je ons kennis mee laten maken, inderdaad. We wisten helemaal niets van die keverbank. Met je neus in de boter. Omdat er morgen, is dat toch morgenmiddag, die culinaire markt georganiseerd wordt.
2: Morgenmiddag pas. Ja, morgenmiddag pas. Maar ja, je weet nooit. Misschien hebben ze voorproevers nodig.
0: Ja. Wat vond je van Oranjedorp?
2: Het is natuurlijk altijd even wennen. Als je daar binnen rijdt en je denkt, bij wie moet ik zijn? Maar het is ook hier weer zo ongelooflijk. Dat mensen zeggen, nee joh, kom maar even aan. Hartstikke leuk, kom maar binnen. Ik storm zo'n keuken binnen, ga ik ballen draaien. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen heet je gewoon hartstikke welkom.
0: Ja. En we hebben lang niet alles ook nog kunnen laten zien. Hè? Want we kregen nog tips binnen van Christa en van Marjolein. Een andere Marjolein. Via de app. Maar het is goed toeven daar in Oranjedorp. Kom maar weer terug nu richting Assen. We vonden het hartstikke leuk dat je ons Oranjedorp hebt laten zien. En goed weekend als ik je niet meer spreek, hè?

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
17: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel.
4: geldgeluk.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Daar gaat hij dan!
21: Radio Drenthe.
22: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Het is een van die vele, vele pareltjes van die muzikale edelsteentjes uit de Motown-catalogus. Stevie Wonder en For Once in My Life.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, en als je vaste luisteraar van dit programma bent, dan weet je het wel, hè. Als het uurtje al begint met een Motown-klassieker, dan kan er eigenlijk niks meer misgaan. Ik weet eigenlijk zeker dat het wel weer goed komt tussen nu en 4 uur. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. We staan weer aan het begin van zo'n buitengewoon aangenaam muzikaal uurtje met volop muziek uit de jaren 60 en 70. We gaan ze weer voor je op een rijtje zetten, op verschillende manieren, tussen nu en 4 uur. Dus even kijken wat er in het koffertje zit. Nou, bijvoorbeeld de Small Faces. En Janice Ian. Maar ook de Beach Boys.

Je gaat het allemaal voorbij horen zeilen hoor, tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1977. Er hangt hier nog steeds een beetje voorpret in de lucht van onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend. Straks weer even een beetje onder de loep nemen. En aan het eind van dit uur 2 klassiekers uit onze jukebox. Maar daar zijn we nog lang niet. Alles op zijn tijd. Eerst maar eens even bij het begin beginnen. Nou, in dit geval zou je ook kunnen zeggen, beginnen bij het begin van de carrière van Dire Straits. Want dit was zo'n beetje de eerste kennismaking met ze, Lady Writer.

0: Het was een kleine knipoog naar Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles, dit liedje. Judy in the Skies van John Fred en de Playboy Band. En daarvoor nog Dire Straits met Lady Writer. 16 minuten over drie alweer. Snel even door de geschiedenisboeken heen. Op deze dag in 1963 houdt de Amerikaanse zwarte leider Martin Luther King deze legendarische toespraak.
1: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Bij het Lincoln Memorial in Washington verzamelen zich 200.000 deelnemers voor een protest voor gelijke burgerrechten. Er zijn ook muzikale optredens bij, bijvoorbeeld van Haley Jackson, Joan Baez, Bob Dylan en Peter, Paul en Mary. Dan naar deze dag in 1968, dan neemt country-heldin Tammy Wynette deze klassieker op.

Stand By Your Man wordt opgenomen in slechts een kwartiertje en groeit uit tot een van de meest gecoverde nummers in de countrymuziek. En er gebeurt nog meer op deze dag in 1968. Zo beginnen Simon & Garfunkel aan de eerste van 5 weken nummer 1 in de Britse albumlijst met Bookends. Het is de 4e LP van het duo met daarop klassiekers als bijvoorbeeld America, Mrs. Robinson en ook deze.

prachtige Hazy Shade of Winter. En dan nog even naar deze dag in 1972. Dan bereikt Alice Cooper de nummer 1 in de Britse hitlijst met deze single. School's Out is de titeltrack van zijn vijfde album. Alice Cooper zegt dat de inspiratie voor het nummer gekomen is door de mooiste 3 minuten van zijn leven. De laatste momenten van het schooljaar voordat de zomervakantie begint. Ja, dat herken ik wel een beetje. We gaan naar de top 40 geschiedenis. 28 augustus 1977, dat is de datum die hier op mijn top 40 blaadje staat. En dan ga ik 3 grote hits voor je uithalen. Zometeen hoor je de Little River Band en Help Is On Its Way. Ook nog Supertramp met Give A Little Bit. En eerst Hot Chocolate, So You Win Again.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
6: 4:02. We gaan heel snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het kort geding tussen directeur Robert van Lang en het Drents Museum is uitgesteld. Beide partijen hebben van de rechtbank een week de tijd gekregen om tot een oplossing te komen. Vastgoedondernemer Henny van der Most verliest ook zijn 35 hectare luxe landgoed De Haar in Gorssel. Dat is in Gelderland. Eerder raakte hij door financiële problemen al speelstad Oranje kwijt. En transportbedrijf Wiggers uit Schoonoord komt vanaf volgende maand in handen van AB Texel. De medewerkers, vrachtwagens en werkplaatsen gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Alle details daarover en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar Roland van der Zwaag voor het weer.
7: Vanmiddag is het een graad of 19. Het is half tot zwaar bewolkt. De zon kan nog even tevoorschijn komen. En in de loop van de middag komen er steeds meer buien vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan fel zijn. Er kan misschien een klap onweer bij zitten en wat windvlagen. Maar vanavond dan wordt het weer overal droog met een paar opklaringen.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: bij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

0: Kester van de Beach Boys, daarvoor nog Janice Ian met Fly Too High. En je hoorde ook nog de Small Faces met Lazy Sunday.
1: De Drentse Doezen.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezen.
0: Ja, even heel snel nog een vooruitblikje doen naar onze eindejaarslijst. Tussen kerst en oud en nieuw gaan we hem weer doen voor de zesde keer dit jaar. De Drentse Doezen, de favoriete liedjes van onze luisteraars. En ja, vijf edities inmiddels in de rugzak. En ik heb daar vandaag eens eventjes Billy Joel uitgehaald met Piano Man. Om te kijken hoe het met zijn rangen en standen heeft gezeten die afgelopen vijf jaar. Nou, het was wel geinig. Hij kwam op nummer 26 binnen in het eerste jaar, 2021. En dan bleef hij ook staan. Stond hij het jaar daarna, stond hij daar nog steeds op 26. Nou, lekker boven in die lijst, hè. Het jaar daarna ging het iets minder, zakte hij naar 46. 2024 ging hij naar 77. En afgelopen jaar trok het weer een beetje bij en stond hij op 55. Nou ja, voor een klassieker van dat formaat denk ik van, dat mag toch wel een beetje hoger. Dat kan toch wel een beetje hoger. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, dan vinden de luisteraars van Radio Drenthe dat er gewoon nog 54 betere platen zijn. Daar is natuurlijk ook wel weer iets voor te zeggen. Ach, dat maakt die Drentse Doezen ook weer zo mooi, zo uniek, zo gezellig en zo eigenwijs. Nou ja, hou deze vast in je achterhoofd voor als er in november weer stemlijstjes ingevuld en neergeleverd moeten worden. Billy Joel dus en de Piano Man.

fantastisch dit, hè? De Piano Man van Billy Joel. Nou, die zal ongetwijfeld weer opduiken in onze eindejaarslijst. Dat kan niet anders, hè. De Drentse duizend tussen kerst en oud en nieuw. Nou, dat is van late zorg. Laten we eerst maar eens even weer naar vandaag gaan. Of beter gezegd, vandaag in 1998. Dan is er een première van een bijzondere muzikale film. De film Studio 54. Over de legendarische discoclub in New York. Nou, dat is dus op deze dag in 1998. Leek mij een goede aanleiding om twee discoklassiekers in de jukebox klaar te zetten voor je. Ja, dan heb je natuurlijk meteen een luxe probleem. Twee liedjes die in die film voorbij komen ga je horen tot besluit van dit uur. Met zometeen Shout van de Tramps. En eerst gaat de naald op de plaat voor Chic en Le Freak.

0: deed toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.
14: Ik heb er zin in.

0: en Rosanna.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En daarmee is het 9 minuten over 4 exact op de vrijdagmiddag. Alweer een lekkere middag, hè. En vandaag helemaal, want straks na 4:30 gaan we het spelletje weer spelen. En ja, het einde van de voorraad komt een beetje in zicht. Het spelletje waarmee je vrijkaarten kunt winnen voor het Crossroads Blues Festival over een maand in Assen. Niet alleen vrijkaarten, maar ook een t-shirt krijg je erbij. Hartstikke leuk. Dat allemaal straks na 4:30. Verder wil ik zometeen even contact gaan zoeken met Volendam. Want daar is ook weer een en ander aan de hand. Leg ik je zo meteen allemaal uit. En er rolt hier net een bericht van de Telex. Dat komt uit Amerika. Want een voormalige politie-Porsche uit Nederland heeft in Amerika wel een hele bijzondere topsnelheid gehaald, zou je kunnen zeggen. Namelijk die van de veilingprijs. Het gaat om een Porsche 911, een 911 Targa van de voormalige Rijkspolitie. En die is in Californië verkocht voor omgerekend zo'n €216.000. Zo. Nou, een witte Porsche, 1989, we kennen ze misschien nog wel, hè. Die deed tot 1995 dienst op de Nederlandse snelwegen. En is nog helemaal origineel. De originele zwaailamp zit er nog op, de luidspreker zit er nog in en zelfs het rek voor de politieuitrusting is bewaard gebleven. Nou, de koper kreeg er ook nog 2 originele politiejassen en zwarte laarzen bij. En met 156.000 kilometer op de teller kan die auto nog best even een tijdje mee. Alleen is er wel een klein probleempje. Deze auto mag in Californië niet de weg op. Nee. Dus dan heb je voor €216.000 een stukje Nederlandse politiegeschiedenis. Maar ja, je kunt er eigenlijk alleen maar naar kijken in de garage. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Dan blijft het bij fantaseren natuurlijk, hè? Alsof je zelf een politieagent bent die in zo'n supersnelle Porsche achter het geboefte aan mag. Of de gewone burgers natuurlijk, hè, die fout geparkeerd hebben of te hard gereden hebben. Of ja, of een van die vele andere dingen die je in het verkeer niet mag.
3: Je mag bijvoorbeeld niet bellen in de auto zonder handsfree set. Dat is een regeltje. Je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Houdt iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot. De snelweg op. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Telefoon aan je oor. Boe, boe. Big Mac aan je oor. Hey. Ja, kijk, en daarom neem ik nu altijd een willekeurig voorwerp mee in de auto. Willekeurig voorwerp. Mocht ik worden aangehouden voor bellen in de auto. Dat als ik word aangehouden voor bellen in de auto, staat ze naast mijn auto op mijn ruitje te tikken. Zo tik, tik, tik, tik, tik. Ja, ja, ja.
4: We zijn aan bellen, meneer.
3: Nee, nee, hoezo?
4: Wat heeft u daar dan in uw hand?
3: Maar dit is een blik kalfsragoe.
4: Meneer, waarom houdt u een blik kalfsragoe tegen uw hoofd aan?
3: Ja, telefoon mag niet, hè.
1: Studio Steenbergen.

0: een hele grote hit in Nederland in 1970. Deze van Frida Payne en Band of Gold. Het is op de seconde, maar dan ook echt op de seconde. 4:15, en dat is een prachtige tijd, een meer dan prachtige tijd om eens even te gaan bellen met dat prachtige dorp aan het IJsselmeer. We gaan even bellen met Volendam, Jan Dulles, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Hey Jan, het gaat bij jou al helemaal los qua noodweer, begrijp ik, hè?
1: Ja, het is hier nu slecht. Ik zit schuil in de Bottenwerf, dus dat is geen straf.
0: Dat is je restaurant, hè?
1: Het is hier nu slecht. Maar we zaten al wel een tijdje op een beetje regen te wachten, toch?
0: Dat is ook wel weer zo,
1: De boeren zijn er blij mee, moeten we maar denken.
0: Ja, ach, die variatie houdt het ook allemaal een beetje leuk. Hé, jij zit natuurlijk niet voor niks daar in het restaurant, want jij bent ongetwijfeld de laatste puntjes op de i aan het zetten voor volgend weekend, want dan gaat het weer helemaal los in Volendam met de kermis, denk ik, hè?
1: Ja, en het zijn niet de laatste puntjes, het zijn 1000 puntjes die dan op de i gezet moeten worden.
0: Ja, wat dus moet er nog gebeuren?
1: Een hele... Ja, heel veel. Wij zijn natuurlijk gewoon... Wij doen die hele organisatie. Dus alles wat er moet gebeuren, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Niet alleen de optredens op het podium, maar gewoon de hele alles.
0: Ja, ja. Nou denken misschien heel veel mensen in Drenthe... Ja, een kermis, dat is een draaimolen en een schiettent en dat is het. Maar in Volendam is het wel ietsje meer. Daar is het echt een beetje vergelijkbaar met carnaval eigenlijk. Hè? En heel Volendam leeft daar het hele jaar naartoe.
1: Absoluut, het is het grootste feest van het jaar. En het hele dorp is erbij betrokken. En dat is het uitgaansleven is natuurlijk op de dijk dan. En wij organiseren dan het kermisfestival. En dat is zeg maar op loopafstand van de haven. En dat is een heel groot festival waar heel veel muziek is, 4 dagen lang.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook niet anders in Volendam, dat de muziek daarbij een belangrijke rol speelt. En jullie hebben daar ook al jarenlang de traditie van de zogenaamde kermishits. Hè? Daar komt dan ook elk jaar een cd'tje van uit. En dan gaat heel Volendam en de omgeving gaat daar los op. En ik kwam van jou een gelegenheidsprojectje tegen. Want jij doet daar stiekem ook wel vaak een beetje aan mee. Nu met gelegenheidsgezelschap Volendam en het liedje Volendammer Vrienden. En ik vind dat dialect van jullie zo lekker. Hey.

0: we houden allemaal van een Farsi, hè?
1: Ja, jongen, dit wordt een knaller, hoor.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Is dat dan ook een beetje strijd bij jullie onderling, als muzikanten onder elkaar? Wie scoort de grootste kermis hit?
1: Het is echt strijd, maar er worden wel echt minstens 30 kermisliedjes ieder jaar gemaakt door verschillende kermisartiesten. Nee, niet echt strijd, want die artiesten die komen ook allemaal optreden bij ons dan in de kermistent. Ja. Los van de grote namen zoals Frans Bauer en Mart Hoogkamer en dat soort namen.
0: Ja.
1: Ja, er is wel een soort van. We hebben er een soort competitie aan gehangen. Dat noemen we dan de Gouden Gangmaker. En dat is het kermisliedje dat het meeste wordt aangevraagd bij de lokale omroep. Die wint de Gouden Gangmaker. En die mag dan volgend jaar op onze kosten een nieuwe kermishit opnemen in de studio.
0: Leuk. Nou, dat stukje dat ik dus net liet horen, dat is een liedje van jou en je vrienden. Heb je de concurrentie al een beetje gehoord? Loopt het je al een beetje dun door je Volendamme broek? Of denk je van, dit is kat in bakkie voor ons?
1: Nou ja, kijk, wij hoeven geen dagje studio te winnen in principe. Want die studio, daar zitten wij toch elke dag. Maar we willen wel winnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar er zitten ook liedjes bij die net zoveel kans maken. Dat geef ik toe.
0: Ja, dat is allemaal volgende week op de Volendammer Kermis. Maar daar hebben we het alweer veel te lang over. Want ik wil het natuurlijk vooral even met jou over de 3E's hebben. Want er komt een bijzonder moment aan, Jan. Het doet toch even pijn als je dat dan weer realiseert. Voor mijn gevoel is het nog helemaal niet zo heel lang geleden, maar het blijkt wel heel lang geleden te zijn, dat op een gegeven moment, toen die hele Volendamse hype een beetje losging, dan hadden we hier Nick en Simon en Jan Smit regelmatig over de vloer. En op een gegeven moment was het, er zijn ook nog drie andere jongens, die maken ook nog wel leuke muziek en ze noemen zich de 3E's. Nou, en wij, kom maar een keer langs, hartstikke leuk. En dan zoek je dat terug, dan blijkt dat bijna 20 jaar geleden geweest te zijn.
1: Ja, manager Jaap Buijs, die wist dat toen heel mooi te verkopen, hè? Echt zo van, als je dat nu niet boekt, dan zit je er voor de rest van je leven zit je ernaast.
0: Wel een beetje uitgekomen.
1: Dat was een goede verkooptactiek en dat heeft ons geen windeieren gelegd. En dat is inderdaad, nu is dat precies 20 jaar geleden.
0: Onvoorstelbaar.
1: En toen in februari 2007, toen kwam onze eerste single uit.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk dat dat inderdaad al zo lang geleden is weer.
0: 2000.
1: Jij was er ook bij.
0: Ja, zeker. Vanaf het eerste moment inderdaad, ja. 2007, dat betekent dus dat het volgend jaar, 2027, het 20-jarig jubileum gevierd gaat worden. En dat doen jullie op verschillende manieren. Eigenlijk al een soort van voorschotje daarop genomen. Want de voorloper van de 3E's, dat was de band die Blauwe Bus heette. Ook ooit een eigen beheer-cd'tje gemaakt. En dat is nu op Spotify gezet. Dat is wel lollig.
1: Ja, klopt. Dat was echt. Dat soort liedjes maakten we toen ook echt voor de Volendammer Kermis. Helemaal niet met het idee om überhaupt door te breken als Nederlandstalige artiesten. Want wij waren meer Engelstalige rockmuziek aan het maken. Maar die liedjes die we toen voor de gein maakten, er zat ook het liedje De Zomer Voorbij zat daarbij.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk toen het begin geworden van alles.
0: De embryonale fase van de 3E's was dat. Nou, het is wel leuk om dat een beetje te horen.
1: De 3E's
0: in de kinderschoenen kun je vinden op Spotify. Moet je even zoeken op Blauwe Bus en dan zie je het wel.
1: Ja.
0: Hey, dan ben je maar zo 20 jaar verder. En daar hoort natuurlijk allerlei feestelijks bij. Bijvoorbeeld een jubileumtour. En die begint in februari al. En daar gaan jullie druk mee krijgen.
1: Wij gaan het is eigenlijk een heel jubileumjaar wat we gaan hebben. We beginnen in februari al en dat worden 40 theatershows. 20 jaar 3E's. En dan gaan we verhalen vertellen en natuurlijk veel bekende liedjes spelen. En ook liedjes die we zelf gewoon heel graag weer eens willen doen. Die jubileumtour, die sluiten we dan af in oktober met een 20 jaar 3E's feest.
0: Oktober, dat duurt nog meer dan een jaar, Jan, hè? Oktober 27.
1: Ja, daar ben ik me van bewust. Alleen, die kaarten die hebben we al wel in de verkoop gedaan. Omdat we, we wilden daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Dus dat is al, wij leven er al mee, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Wij zijn al aan het nadenken over hoe we die show gaan invullen.
0: en dan ik dus ook. Want dan moet ik dus nu al een beetje beslissen of ik zin heb om over ruim een jaar een feestje te komen vieren in de AFAS.
1: Nou ja, je bent uitgenodigd. Je moet er eigenlijk bij zijn.
0: Denk het wel hoor, denk het wel. Hé, voor het grote feest in de AFAS op 9 oktober, dan zit dus die theatertour. En jullie komen ook behoorlijk veel deze kant op. Dat is leuk. Echt in Drenthe zijn jullie te zien op vrijdag 21 mei in het Atlas Theater in Emmen. En ik heb vanochtend nog even gekeken op de site. Nou, een paar plekjes op het balkon nog, Jan. En dan zit die vol hoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja, En verder nog in deze regio zijn jullie nog in Hardenberg, in Hogezand, in Winschoten, in Groningen en in Drachten. Dus volop in deze buurt is dat allemaal mee te maken. Moet je de exacte data maar even kijken op de site en de socials. Dan is dat allemaal wel te vinden. Hey, maar dan zeg je dus oktober 27, dat 20 jaar 3J's feest in de AFAS live. Dat is dan niet gewoon, lijkt mij, de theatershow naar de AFAS gebracht.
1: Nee, zeker niet.
0: Het zal wel iets anders zijn.
1: Nee, kijk, theater is gewoon heel wat anders. Ja. Theater theater kun je heel mooi met de dynamiek spelen. In het theater is het juist mooi als je hele kleine dingen speelt. En
0: verhalen eromheen.
1: Een mooi verhaal vertelt. Ja. En als je in de AFAS staat, dan wil je wat anders. Dan moet het gewoon 2 uur achter elkaar knallen.
0: Ja, en dat is dan
1: dat wordt een heel andere show.
0: Dat is dan een jubileumfeest. Dus ik neem aan dat sowieso heel Volendam daar in de zaal zit. En dat je ook nog wel wat muzikale vrienden mee gaat nemen voor bijzondere optredens.
1: Ja, we gaan gastartiesten uitnodigen, maar we weten nog niet wie dat allemaal gaan zijn. De enige die we al wel hebben uitgenodigd is Jan Smit.
0: Ja, natuurlijk.
1: Omdat die natuurlijk niet mag ontbreken in het verhaal van de 3J's. Want aan hem hebben we natuurlijk heel veel te danken.
0: Ja, en jullie hebben de afgelopen 20 jaar sowieso met heel veel mensen samengewerkt. Ik kan me bijvoorbeeld onze eigen semi-Drentse Ellen ten Damme nog herinneren. Met dat prachtige Wat is Dromen en Elske de Wal. Nou, dat is een hele waslijst. Daar krijg je nog een luxe probleem aan.
1: Klopt, en in de laatste jaren hebben we natuurlijk ook veel samengewerkt met andere artiesten met liedjes. Hè. Wesley Bronkhorst bijvoorbeeld en de mannen van Rowan Heerzen. Dus ja, er is keuze te over om uit te nodigen.
0: Dat kan je nooit kwijt in één avond, als je die er allemaal bij wil hebben.
1: Precies. Precies.
0: Nee? Nou, dus daar moet je nog maar even goed over nadenken. Je kunt nog heel wat vergaderingen houden in dat jaar dat nog voor je ligt. Hey, en die jubileumtour langs de theaters, die begint dus in februari. Ik zeg het nog even een keertje. 21 mei in het Atlas Theater in Emmen. Wil je daarbij zijn, moet je snel zijn. Want er zijn niet heel veel plekjes meer vrij. En voor het complete tourschema moet je maar even kijken op de socials van onze vrienden van de 3J's. Hey, en Jan, het mag dan nu noodweer zijn daar bij jullie. En dat zal bij Drenthe's hier in Drenthe straks niet veel anders zijn. Maar er is wel een lekker zomers liedje van jullie uit nu. Het is een beetje...
1: Ja, precies. En sterker nog, voor dat liedje hadden we natuurlijk ook een regenbui nodig. Want dat komt letterlijk in het verhaal voor.
0: Ja, kijk. Dus, daar heb je het al.
1: Daar heb ik eerlijk gezegd een hele tijd op gewacht. En nu is het al zover.
0: Ja, ik hoorde het voor de eerste keer. Ik dacht, hey, dit is tranquilo. Maar dan volgens de 3J's.
1: Ja, precies.
0: Dat is het
1: Dat is het wel beter vergelijken, ja. Ja.
0: Dit is dus weer nieuw. Wat gebeurt er verder achter de schermen, Jan? Wordt er alweer gewerkt aan een nieuw album misschien? Of wat kunnen we verwachten binnenkort?
1: Ja, nee, niet met een nieuw album. Maar wel gewoon allemaal losse singles. We hebben de afgelopen 2 jaar alleen maar losse singles gemaakt. En we hebben eigenlijk nog wel een stuk of 3-4 liedjes op de plank liggen. Ja. Die we in het komende najaar willen uitwerken. En op een bepaald moment dan willen uitgeven. En dan uitbrengen.
0: Ja.
1: En dan, ja, in mijn achterhoofd is het dan leuk om als die nieuwe tour komt, om dan een album uit te brengen met al die singles.
0: Ja, dat is leuk als je dan weer
1: En dan misschien nog een paar extra liedjes erbij. Ja. En dan heb je een heel album vol.
0: Precies, dan heb je op een gegeven moment 10, 12, 15 van die singles bij elkaar gespaard. Die zet je netjes op een rijtje, heb je weer een album. En dan doe je nog wat extraatjes erbij.
1: Ja.
0: Zo eenvoudig is het.
1: Ik vind ook dat dat bij een album hoort. Hè. Een album is een soort van opname, een tijdsopname van 1 jaar of 2.
0: Ja.
1: En we hebben deze 2 jaar hebben we singles uitgebracht. Dus die moeten ook op een gegeven moment bij elkaar gebundeld worden.
0: Ik heb zo'n voorgevoel, beste Jan, dat we elkaar komend jaar, jullie jubileumjaar, nog wel een paar keer gaan spreken.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Hey, dat is geen probleem.
0: Ik ga dat zomerse liedje draaien. Veel succes met die puntjes op de i voor de kermis. En met al die andere zaken waar je mee bezig bent. Hè.
1: Ja, dankjewel.
0: En doe de groeten aan andere J's. Oké, Jan.
1: Yo, doei.
0: Hoi.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
4: 5:01, dat is de tijd. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het kort geding tussen directeur Robert van Lang en het Drents Museum is uitgesteld. Beide partijen hebben van de rechtbank een week de tijd gekregen om tot een oplossing te komen. Meer Drenten ontvingen afgelopen jaar een uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om een stijging van ruim 2500 uitkeringen. En vastgoedondernemer Henny van der Most verliest ook zijn 35 hectare luxe landgoed De Haar in Gorssel. Dat is in Gelderland. Eerder raakte van der Most door financiële problemen ook al speelstad Oranje kwijt. Het hele verhaal staat uitgelegd op de site en in de app. En dan vind je natuurlijk nog veel meer nieuws. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vanmiddag is het een graad of 19. Het is half tot zwaar bewolkt. De zon kan nog even tevoorschijn komen. En in de loop van de middag komen er steeds meer buien vanuit het zuidwesten. Een enkele bui kan fel zijn. Daar kan misschien een klap onweer bij zitten en wat windvlagen. Maar vanavond dan wordt het weer overal droog met een paar opklaringen.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Want afgelopen Songfestival, hè? Songfestival Drenthe. Pop in het plat, hartstikke leuk. Ilse Scholten en Minopa.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: En daarvoor nog Sister Sledge en We Are Family. Goed, dan is die administratie helemaal bijgewerkt qua gedraaide liedjes. En gaan we meteen door naar de andere administratie. De hele week zijn we er druk mee geweest. Het Crossroads Blues Festival in de Nieuwe Kolk in Assen. Over een maandje gaat het gebeuren. Eind september. Mooi festival. Alles wat er ook maar een beetje toe doet in de blueswereld is daar te zien en te beluisteren en te beleven. Onder andere Erwin Nijhoff, Erwin Java, tribute naar QB en de Blizzards. Dus dat alleen al is de moeite waard. En verder is er nog veel meer aan bluesmuziek om enorm van te genieten. Jij kunt erbij zijn. Ik heb nog twee vrijkaartjes liggen hier. Ik doe er ook t-shirts bij. Hoe leuk is dat? Dan kun je helemaal in stijl daar naartoe. Langzaam maar zeker, ik zei het al, is die stapel vrijkaarten bijna op. We spelen nu nog een rondje van het spel. Morgen doen we het in Hamilton nog een keer. En morgenmiddag bij Ruben in de Zizo Zaterdagshow ook nog een keer. Maar dan is het echt gebeurd. Dus wil je erbij zijn, moet je nu even de oren spitsen. Want ik ga weer overschakelen naar de blueskelder van collega Wim Boer. Die heeft bekende zomerliedjes verbloest, zou je kunnen zeggen. Zomers getinte liedjes. En die heeft Wim dan met zijn donkerbruine whiskystem vertaald naar de Drents. En een beetje op een blues manier voorgelezen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En dan is de vraag natuurlijk, herken jij nog over welk liedje het gaat? Dat is de ene keer lastiger dan de andere. Dat is de afgelopen dagen wel gebleken. Maar we gaan het gewoon proberen. Wim, kom er maar in. Welk liedje herken je hier?
2: Ik zit op de steiger van de baai. Te kieken hoe het getij wegrolt. Ik zit gewoon op de steiger van een baai. Biddy me die te verdoen.
0: Nou, die ga ik niet nog een keer laten horen, hoor. Dit moet voldoende zijn. Zo eenvoudig was hij wel, denk ik. Als jij weet welk liedje dit is, en dan is de titel het belangrijkste. Als je de artiest er ook bij weet, vind ik het helemaal mooi. Geef het dan even door. Je mag bellen, je mag ook een appje sturen. 0592 3311 88. En wie weet ga jij over een maandje getooid in dat prachtige t-shirt naar het prachtige bluesfestival in de Nieuwe Kolk in Assen.

0: Toch wel leuk, hè? Die opmars van de countrymuziek. Je komt het steeds vaker tegen in de hitparade. Onder andere in de vorm van dit liedje van Stella Lefty en Boston.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ach, van de country is het niet echt zo'n hele grote stap naar de blues. En Drenthe is natuurlijk de bluesprovincie. Dus het is het niet zo gek dat hier een enorm bluesfestival wordt georganiseerd. Over een maand in de Nieuwe Kolk in Assen. En misschien is Leida daar wel bij. Hi Leida.
2: Hallo.
0: Hi. Uit Wingelo, hè?
2: Ja.
0: Is het qua noodweer al een beetje losgegaan in Wingelo of valt dat toch mee?
2: Nou, hier is nog helemaal niks aan de hand.
0: Nee. Ja, hier in,
2: drupjes.
0: Ja, hier in Assen ook nog niet echt. Ik zag net wel wat beelden uit Hogeveen. Daar regent het inmiddels. En het schijnt allemaal nog wel een beetje los te gaan laten vandaag.
2: Nou, we hopen erop.
0: Ja, nou, dan horen we straks de details om alle zes wel over. Hè. Welke kleurcode we er nou weer aan moeten gaan hangen. Want dat is ook per dag ongeveer een verrassing. Maar dat is wel later zorg, Leida. Het bluespelletje, ben je een beetje van de blues?
2: Nou, ik ben een paar keer naar het bluesfestivals geweest. En ja, ik vind sommige dingen wel leuk. Niet
0: ja. Ja, maar dat is ook het leuke aan een festival. Hè. Daar had ik het met de winnaar van gisteren ook over. Als je naar een band staat te kijken die je niet zo aanspreekt. Ja, ga je in een andere zaal kijken. En wie weet wat je daar weer tegenkomt.
2: Ja, dat is precies, zo is het.
0: Ja. Nou, misschien ga jij er wel bij zijn over een maand in de Nieuwe Kolk in Assen. Maar ja, dan zitten we nog wel even met deze opgave.
3: Ik zit op de steiger van de baai. Te kieken hoe het getij wegrolt. Ik zit gewoon op de steiger van een baai. Biddy me die te verdoen.
0: Nou, het was niet bepaald de allermoeilijkste van de hele week, heb ik het idee. Waar ben je op uitgekomen, Leida?
2: Nee. On the Dock of the Bay van Otis Redding.
0: Ja. De steiger dan de baai. Meer had hij eigenlijk ook niet hoeven zeggen. Toen wist jij hem al waarschijnlijk.
2: Ja, toen wist ik hem al.
0: Ja. Hey, je bent erbij. Je gaat naar de Nieuwe Kolk voor het Crossroads Blues Festival. Eind september in DNK kun je gaan genieten van al dat moois wat daar ten gehore wordt gebracht. En daar kun je ook nog in stijl naartoe, want je krijgt er ook nog twee t-shirtjes bij.
2: Nou, hartstikke mooi. Ik ben er weer met.
0: Veel plezier. En laat ons nog even weten hoe het geweest is dan. Hè?
2: Ja,
0: oké. Okay. Hoi Leida.
2: Oké, okay, bedankt. Hoi.

net verbloest door onze sympathieke collega Wim Boer. Ja, die kan het als geen ander. Het was een hartstikke leuk spel dat we de afgelopen week gespeeld hebben. Sterker nog, morgen doen we nog 2 rondjes. Dus morgen nog 2 kansen op vrijkaarten voor dat bluesfestival in Assen. Morgenochtend tussen 9 en 12 in Hemeltiet. En morgenmiddag ook nog een keertje bij Ruben in de Zizo Zaterdagshow. Niet alleen vrijkaartjes voor het festival, maar ook nog die felbegeerde t-shirts erbij. Hartstikke leuk, dat allemaal morgen. Zometeen, tussen 5 en 6 gaan we, ja, ik zeg het toch een klein beetje met pijn in mijn hart, gaan we voor de laatste keer terug naar een augustus uit het verleden. Dat hebben we de hele maand augustus gedaan. Elk jaar een augustus uit een bepaald jaar bij de kop gepakt, om dat gevoel een beetje weer terug te krijgen, via muziek en de fragmentjes natuurlijk. Volgende week maandag gaan we weer een beetje over tot de orde van de dag. Hè. Dan is Nederland weer echt een beetje terug op het schema. Maar zometeen eerst nog een keertje terug naar een oude augustus, zoals gezegd. En dat is de augustusmaand van precies 50 jaar geleden. Zometeen het gevoel van augustus 1976. En ik zie het hier al in mijn doosje zitten. Nou, dat was muzikaal gezien in elk geval een heel mooi jaar. Je hoort er zometeen meer over.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft

0: op.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen, met René Steenbergen.

0: Ja, het is eigenlijk al een liedje uit 1962 van de Amerikaanse zanger Wilbert Harrison. En dan klinkt het zo. Ja, leuke versie dit, hè?
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Let's Stick Together. Nou, 1976 neemt Brian Ferry, de zanger van Roxy Music... die neemt het op als titelstuk voor zijn derde soloalbum. En in augustus van dat jaar staat hij ermee in de top 10 hier in Nederland. Let's Stick Together. Ja, we gaan het komende uur exact 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar augustus 1976. Het is dan een historisch hete en extreem droge zomer.
3: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer. De schade die aan de gewassen is toegebracht is nu nog niet helemaal te overzien. Maar zeker is al wel dat de consument het straks, als het kouder is en weer volop regent, in zijn portemonnee nog zal merken dat de zomer van 1976 droog, te droog is geweest.
0: Ja, droog en heet dus, waardoor de periode bekend komt te staan als de zomer van mooi weer moe. Goed woord, mooi weer moe. Kortom, het is een zomer om het heel erg kalm aan te doen. En in die zin zou je kunnen zeggen dat deze hit daar wel de ultieme soundtrack voor zou kunnen zijn. Nummer dat in augustus 1976 nummer 1 staat in Nederland. Jesse Green en Nice and Slow.

0: in juni 1975 dan geeft Peter Frampton twee concerten in de Winterland Ballroom in San Francisco. Nou, die concerten worden opgenomen en de hoogtepunten die komen later uit op het dubbelalbum Frampton Comes Alive. Nou, dat wordt een groot succes. In Amerika zal de plaat maar liefst 10 weken lang op de eerste plaats van de albumlijst staan. In Nederland komt het album tot nummer 3. En deze single, Show Me The Way, die staat in de zomer van 1976 in de hoogste regionen van de top 40. Waaronder een week op nummer 1. Ja, laten we dan eens even kijken naar het gehalte Nederlandstalige muziek in de top 40 lijsten van augustus 1976. Nou, dat is met 4 Nederlandstalige platen over de hele maand best een beetje magertjes. Zo hebben we bijvoorbeeld deze van Corrie Konings.
1: Ik krijg een heel apart gevoel van binnen als jij me aankijkt, lieve schat.
0: Ja, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Verder komt vader Abraham die maand ook voorbij.
2: Als je wilt weten wie ik ben, luister dan even naar dit lied. Dan is het net of ik je ook goed ken.
0: Als je wilt weten wie ik ben, heet dat liedje. En ook deze van Don Mercedes.

0: Fleur.
1: Ja, Rocky van Don Mercedes, hartstikke mooie. Met daarin die mysterieuze dame. Alhoewel, je hoeft ook geen enorme speurneus of muziekfreak te zijn om te horen dat dat natuurlijk niemand minder is dan Bonnie Sinclair. En wat wil nou het geval? Bonnie Sinclair die staat ook onder haar eigen naam in de top 40 in augustus 1976 met Dr. Bernard.

0: Eigenlijk ook een beetje het motto van dit radiouurtje, zou je kunnen zeggen. Looking out for number one. Want straks, even voor 6 uur, dan krijg je te horen wat de grootste hit van precies 50 jaar geleden was. In augustus 1976. Nou, dit was hem afval niet, maar wel een grote hit hoor. Beckman Turner Overdrive, een band uit Canada die je ook nog kent van You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, dan gaan we eens even naar de tv-geschiedenis. Want er gebeurt nogal wat op de beeldbuis in de zomer van 1976. De AVRO bijvoorbeeld zendt de 250ste aflevering uit van dit legendarische muziekprogramma. Hey, hey, hey, AVRO, stop op. Hey, hey, hey, AVRO, stop op. Ja, speciaal voor die 250ste aflevering rijdt er een speciale trein vol artiesten door Nederland. En die stopt dan op verschillende stations. Het gaat dan om de trein, de Top-Op Express.
1: Zo, goedenavond allemaal. Nou, daar zijn we dan. De 250ste aflevering van Top-Op. Het is zover. Daar staat de trein.
2: Een fantastisch mooie trein trouwens. En we gaan meteen beginnen.
1: Onze eigenste Rita Hovink en ai, ai, ai, Dolores.
0: Ja, zo ging dat dan. Hè. Nou, eerst is het de bedoeling dat de trein een heel artistiek uiterlijk krijgt door hem met kleurig papier te beplakken. Alleen ja, dat had je van tevoren kunnen bedenken. Alles waait eraf. En dus wordt de trein beschilderd door de decorbouwers van Top-Op. Ja, een trein vol artiesten dus. En ja, die artiesten worden dan natuurlijk op elk station vakkundig aangekondigd door Mr. Top-Op, Ad Visser.
1: En de ene laatste stop is in Goijkum en daar is iedereen er, of niet soms? Hallo, yeah! Brotherhood of Man.
3: Hallo, on behalf of the Records, we'd like to give you a silver disc for 250 top-up shows, okay?
1: Thank you very much. Nou, en het is fantastisch wat ze voor ons hebben gedaan. Ze komen helemaal uit Frankrijk met hun privévliegtuig om toch nog op tijd hier te zijn. Het is er gelukt. Een applausje voor de Brotherhood of Man en Maestro.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
3: Het is op de seconde 5:30. Hier zijn de hoofdpunten van het Drentse nieuws. In de Jan Sluiterstraat in Meppel zijn vandaag toezichtcamera's geïnstalleerd in de strijd tegen criminaliteit. En die camera's die blijven daar zeker 6 weken hangen. Meer Drenthe ontvingen afgelopen jaar een uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om een stijging van ruim 2500 uitkeringen. En het kort geding tussen directeur Robert van Lang en het Drents Museum is uitgesteld. Beide partijen hebben van de rechtbank een week de tijd gekregen om tot een oplossing te komen. Meer nieuws is te vinden in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. Ja, en dan moeten we de weer technische zaken maar eens even uiteen gaan zetten. Roland van der Zwaag, goedemiddag.
4: Goedemiddag, René.
3: Roland, ik had een uurtje geleden contact met Volendam. Daar ging het al behoorlijk los.
4: Ja.
3: Waait het deze kant al een beetje op of hoe ziet het eruit?
4: Nou, het is eigenlijk het deel van het seizoen waarbij het zeewater, dus het IJsselmeerwater en het zeewater van de Noordzee gaat geven. Oftewel, de kou in de bovenlucht die heeft soms met de temperatuur aan de grond, dat grote verschil, heeft hij soms buien nodig. Maar nu is juist de voeding, dat is dat zeewater, dat hoge. En je ziet ook die buien, dat buiencomplex wat er nu zit, al rondom het IJsselmeer. Daar zie je precies zo langs die kustzone. Daar is het actief geweest. Wij hadden namelijk vanochtend en begin van de middag kwam er vanuit het zuiden een storing. Die gaf veel bewolking, dus geen zoninstraling, ook geen hoge temperaturen. En die heeft eigenlijk de temperatuur net even een graadje lager gehouden vanmiddag, waardoor de fut uit het systeem gaat. Dat is misschien voor de mensen die regen vinden niet zo leuk, die niet van regen houden, die hebben het dus vanmiddag wat beter gehad. Het schampt tegen de westelijke grens van Drenthe aan. Daar druppelt het nou een klein beetje. Die zone gaat al verpieterend naar het noordoosten trekken. Dus vanavond is het vooral in het midden en het noorden van Drenthe is het een klein beetje regenachtig. Er valt eventjes wat lichte regen of een bui. Dat is dan in de loop van de avond verdwenen. Dan wordt het droog. En dan krijgen we komende nacht wat meer opklaringen. En dan gaat de temperatuur wat dalen naar zo'n 15, 14, 15 graden. Dat is zo'n beetje, ja.
3: Ja, hey, en dan komt langzaam maar zeker het moment dichterbij natuurlijk dat jij als weerfilosoof de hele balans een beetje gaat opmaken over de zomer van 2026. Dat wordt een bijzondere, denk ik.
4: Die gaat inderdaad wel hoog uitpakken. Die zit sowieso in de top 3 als warmste ooit. We hebben ook een lange droge periode gehad. Toch in elke maand wel wat neerslag gehad. Dus super droog was het niet vergeleken met 2018. We krijgen namelijk ook komend weekend een lage drukgebied. Die koerst eigenlijk over onze regio heen. Dat betekent dat we zeker morgen, als we overdag kijken, de zon af en toe zien. We hebben een enkele bui, dus overdag valt het allemaal nog wel mee. Maar zodra het lage drukgebied dichterbij komt, gaat het in de late avond en nacht en vroege ochtend naar zondag gaat het regenen. Regionaal waarschijnlijk wel een paar millimeters. Misschien wel 4, 5, 6 millimeters. Daarna krijgen we op zondag overdag weer hetzelfde spelletje. Een beetje zon, een beetje wolken, een enkele bui. En dan komt een nieuw lage drukgebied en die gaat dan ook weer meer wind en meer regen geven. Ook weer zondagavond, ook weer maandagochtend en maandag overdag van tijd tot tijd buien. Nou, als we dat gehad hebben, dan hebben we echt wel regionaal wel weer 15 tot 20 millimeter gekregen. Nou, dat is wel weer voldoende. En dan gaan we dinsdag een mooiere periode beleven. Meer zon en dan ook temperaturen die wat hoger gaan uitpakken.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland, ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.

0: The Man from Manhattan van de Britse zanger Eddie Howell. Ooit ontdekt door Freddie Mercury, die het nummer ook produceert. En Freddie is ook duidelijk te horen in het achtergrondkoortje. En Queen-gitarist Brian May, die speelt gitaarsolo. In augustus 1976 staat The Man from Manhattan 2 weken in de top 10 van onze Nederlandse top 40. Ja, had ik het daar straks al over de Nederlandse tv-geschiedenis in die zomer van 1976, met die fragmentjes van Top Op. Nou, het is sowieso best een legendarisch tv-moment dan, hoor. Want in die periode verschijnt ook dit duo voor het eerst op de buis.
1: Ernie. Ernie.
2: Hey, hallo Bert.
1: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
2: Ja, dat weet ik.
1: Je weet het, Ernie.
2: Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
1: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
2: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert.
0: Ja, Bert en Ernie, we zien ze dan dus 50 jaar geleden voor het eerst op de Nederlandse tv. Van de tv-geschiedenis dan even naar de radiogeschiedenis. Want ook op de radio gebeuren er mooie dingen, ook regionaal gezien. Bij de RONO, dat is de regionale omroep Noord en Oost, en in feite de voorloper van RTV Drenthe en RTV Noord, daar begint in de zomer van 1976 het legendarische radioprogramma De Mevrouw de Jager Show. En daarin gaat huisvrouw Truida Jager uit Kolham op reportage. Zoals bijvoorbeeld hier, als ze in de taxi door Londen rijdt.
3: In een minimutter, 10 pond kruiden, 10 pond kaas en mevrouw de jager is de baas.
4: Dag, wij willen graag naar Pikkie Dikke Circus. Kan dat? Sir. Mooi, bedankt hoor. Dan rijden ze hier allemaal links, meneer. Waar raar, ja. Wat zijn mensen hier allemaal in Londen? Waar hebben die mensen hier allemaal eigenaardige kleren aan? Soms kort en soms lang. Wat interessant, een start hier zo.
0: Mooi dit, hè? De Mevrouw de Jager Show. Nou, die serie die loopt tot 1978. En ook de VPRO, de KRO, Veronica en de Tros zenden afleveringen en fragmenten van dit legendarische cultprogramma uit.

0: augustus 1976 komt hij uit, deze van ABBA. Die een van hun allergrootste klassiekers wordt. Dancing Queen wordt meteen een wereldhit. In verschillende landen komt hij bovenaan in de hitlijsten. Ook in Amerika, waar het trouwens hun enige nummer 1 hit wordt. In Nederland staat hij maar liefst 20 weken top 40, waarvan 5 weken op 1. Nou, zullen we ook nog even naar de sport gaan? Hè? Naar de Formule 1. Want tijdens de Grand Prix van Duitsland is er een zware crash voor Niki Lauda.
1: Niki Lauda lost control of his Ferrari on a 150-mile-an-hour curve. The race was restarted, but for Lauda, it was a race for life. While his fellow drivers jockeyed for position, he was being rushed to an intensive care unit with severe burns, fractures and lung damage. Surgeons pronounced he was near to death and last rites were administered.
0: Ja, dat was een flinke klap. Lauda loopt zware brandwonden op en overleeft het allemaal maar net. En hij verrast vriend en vijand door 6 weken later alweer achter het stuur van zijn Formule 1 bolide te zitten. Ja, dat zijn de echte grote helden, hè. Ja, het is tegelijkertijd ook meteen een goed bruggetje en inhoudelijk ook weer niet naar deze plaat van Airbubble.

0: Begin augustus 1976 komt deze plaat van Air Bubble binnen in de top 40. Het is een band uit Apeldoorn met onder andere André Grote in de gelederen. André Grote, ja, die zouden we later ook nog weer tegenkomen in de jaren 80. Dan wordt hij bekend als Paragnost, dankzij zijn medewerking aan Het Zwarte Gat, een radioprogramma van Veronica. Luisteraars kunnen dan inbellen met hun paranormale vragen.
1: Het Zwarte Gat. Een programma over het onzichtbare, het ongrijpbare en het onpeilbare, dat ons dagelijks leven met een geheimzinnig waas omhult. Het Zwarte Gat neemt u mee op zoek naar het paranormale.
2: Anton, je hebt ook een vraag?
3: Ja, ik heb een vraag. Ik heb al vanaf mijn 14e paranormale ervaringen. Maar ik voel me gewoon helemaal niet prettig. Ik heb hoop, nu weer een probleem met mijn werkgever. Wat ik zeg, ik wil daar gauw weg. Mm-hmm. Zou dat invloed kunnen hebben met die paranormale ervaringen?
4: Ik denk dat het niet zo is, maar dat je van huis uit een vrijheidsdrang in je hebt, waardoor je niet goed kunt settelen en vooral niet kunt werken van 8 tot 5, laat maar zeggen. Mm-hmm. Dan word je gespannen en dan ga je de week al afzien op maandagochtend, begrijp je?
3: Ja.
4: En dat doe je een beetje, je hebt geen rust.
3: Nee, dat klopt.
0: Ja, zo ging dat dan, hè? Moet je bellen met je problemen. En André gaf daar dan advies en antwoord gaf hij daarop. We zijn bijna toe aan de grootste hit van augustus 76. Welke dat is, hoor je naar deze van Full House.

is eigenlijk een liedje van Niels Sedaka, maar hier is het in de zomer van 1976 een dikke hit voor de Nederlandse groep Full House. Standing on the Inside heet het. En wat denk je, deze groep is bedacht door Ron Brandsteder. Die is in die tijd nog platenplugger, werkt voor een platenmaatschappij. En een van de groepsleden van Full House, dat is voetballer en latere tv-presentator Frank Kramer. He, van Hints bijvoorbeeld en Boggle. Nou, dit

maken en het te laten inzingen door bijvoorbeeld Glen Campbell of Charlie Pride. Maar uiteindelijk besluit hij om het toch maar voor zichzelf te houden. En dat blijkt wel een goede beslissing. Kiss and Say Goodbye wordt een wereldhit. In Nederland staat hij 12 weken in de top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. En het is daarmee de grootste hit in augustus van 1976. En daarmee gaan we dit uurtje afsluiten. Het was het laatste augustusuurtje, zoals we dat de afgelopen maand gedaan hebben. In de zomerperiode. Nou, als het aan mij ligt, doen we dat volgend jaar gewoon weer. Want het is hartstikke leuk om die geschiedenis in te duiken. Dank voor de vele leuke reacties op dit uurtje. En vanaf aanstaande maandag dan gaan we toch echt na de zomer weer over tot de orde van de dag. En is alles weer een beetje zoals het was voor de zomer. Ach, en dat is ook wel weer mooi. Dat heeft ook wel weer zijn voordelen, toch? En dan zitten we in de tweede helft van het jaar. Dan gaan er ook weer allerlei leuke dingen gebeuren. Nou, dat dus allemaal vanaf volgende week. Maar voor nu, zoals gezegd, die grootste hit van augustus 1976. The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. En goodbye, dat zeg ik ook. Ik wens je een mooi weekend en graag tot maandag. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen

0: Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen, altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op 1/2 minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij 1 graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen... Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit... Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs... nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten... met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past.

0: breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Muziek voor volwassenen.
4: Met Johan Derksen.

0: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Alle nummers die u vandaag hoort komen uit Louisiana. Kenny Wayne Shepherd komt uit Shreveport. Toen hij 13 jaar was, speelde hij als gast mee met bluesgitarist Brian Lee. Tegenwoordig speelt hij regelmatig met Double Trouble, de voormalige begeleiders van Stevie Ray Vaughan. En hij heeft met Stephen Stills nog een andere band, The Rights. Hij is getrouwd met Hannah Gibson en dat is weer de dochter van filmster Mel Gibson. En deze Kenny Wayne Shepherd stond al op het podium met B.B. King, Hubert Sumlin, Pinetop Perkins, Buddy Guy en Johnny Lang. En hij was het voorprogramma van Van Halen. Kenny Wayne Shepherd, I Want You.

Kenny Wayne Shepherd, I Want You. Lonnie Brooks komt uit St. Landry Parish in Louisiana. Hij was daar de gitarist bij Clarence Gatemark Brown, Long John Hunter en Clifton Chenier. Begin jaren 60 vertrok hij naar Chicago en hij toerde door Amerika met B.B. King, Buddy Guy, Coco Taylor, Junior Wells en Eric Clapton. Lonnie Brooks, I'll Take Care of You.

Lonnie Brooks, I'll Take Care of You. Mark Broussard uit Louisiana zingt Biosoul. En dat is een mix van funk, blues en rock. Het is een compositie van Al Kooper, de oprichter van Blood, Sweat and Tears. En de gitarist is Ted Broussard. En dat is de vader van Mark Broussard. I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I love you more than you will ever know. Lucinda Williams uit Lake Charles is de dochter van professor Miller Williams en pianiste Lucille Thornday. Toen ze 17 jaar was, begon ze een duo met schieterist Clark Jones. Intussen heeft ze 17 studioalbums gemaakt en ze is heel succesvol met een serie tribute-albums met tributes aan Tom Petty, Southern Soul, Bob Dylan, Country, Christmas, The Rolling Stones en The Beatles. Lucinda Williams, Greenville.

Lucinda Williams, Greenville. Jerry Lee Lewis komt uit Faraday in Louisiana. Hij begon in 1956 bij Sun Records in Memphis. En eind jaren 50 had hij zijn ultieme hits Whole Lot of Shakin' Goin' On en Great Balls of Fire. Dit is een duet met zijn zus, Linda Gayle Lewis, Jerry Lee Lewis, Jackson.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En Irma Thomas is intussen 35 jaar en ze zingt nog heel af en toe in haar eigen club in New Orleans. Maar in 2024 trad ze nog op met de Rolling Stones in Louisiana en ze zong samen met Mick Jagger Time is on my side. Irma Thomas, in the middle of it all.

Irma Thomas in the middle of it all. Aaron Neville heeft in Amerika de bijnaam de nachtegaal van New Orleans. In 1966 scoorde hij zijn eerste hit, Tell It Like It Is. En hij speelde daarna nog jaren met zijn broers in de Neville Brothers. Tijdens de Hurricane Katrina raakte hij al zijn bezittingen kwijt en hij week uit naar Austin en kreeg daar onderdak bij bluespromoter Clifford Anton. Maar intussen woont hij weer in Covington in Louisiana. Aaron Neville, Louisiana 1927.

Erin Neville, Louisiana, 1927. Johnny Adams, dat was een blues, jazz en gospelzanger uit New Orleans. En hij werd groot dankzij producer Dr. John. Hij was een groot zanger, maar hij zong verschillende genres en daardoor kreeg hij nooit een grote achterban. Hij was eigenlijk te veelzijdig. Johnny Adams, Do Right Woman, Do Right Man.

Johnny Adams, Do Right Woman, Do Right Man. Hank Williams Jr. uit Shreveport is de zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams. Hij begon als zanger met het coveren van de hits van zijn vader, maar intussen is hij een topartiest die volle zalen trekt in Amerika. De man maakte 81 albums en heeft maar liefst 105 hits. Hank Williams Jr. Cross on the Highway.

voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Kix Brooks uit Shreveport kreeg zijn solo-carrière niet van de grond en daarom begon hij met Ronnie Dunn een duo en samen waren ze wel succesvol. 71 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. Brooks en Dunn, My Maria.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Toen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten,

0: dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
6: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
5: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart.

0: Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam.

0: Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.